0: zomer. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Teun Willem. 90% van Nederland is nu aan het slapen. En daardoor missen ze muziek van Martin Garrix, Ed Sheeran en ook Two door Cinema Club. Maar jij niet. En dat doe je echt hartstikke lekker.

Hey, hallo daar. Lekker dat je de radio weer aan hebt staan. Je bent bij de Midnachtshow met mij, Teun Willems, je maat tot laat. Samen toeren wij dan langzaam richting die vroege ochtend met muziek van iets kleins, maar toch best wel fijns. Sabrina Carpenter, Taste, is voor je onderweg. En een nieuwe week staat alweer te trappelen om te beginnen, hè. Maar voor we dat startschot gaan geven, sluiten we de vorige week eventjes netjes af. Dat gaan we doen door middel van een snelle recap. Even de hoogtepunten, opvallende momentjes en dingen die zijn blijven hangen van de afgelopen 7 dagen. En vergeet niet, daar hoor jij natuurlijk ook bij, hè. Dus nou, misschien is er iets bijgebleven bij jou van vorige week. Heb je iets moois meegemaakt, iets opvallends gezien misschien wel? Of gewoon een momentje waarvan je denkt, goh, dat ga ik niet snel vergeten. In de NPO Luisterapp ben je echt meer dan welkom. Weet dat, gaan we zo samen de week nog een keertje doornemen in 1 minuutje.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

De nacht van 3FM, dat is waar je bent. Met zojuist Sabrina Carpenter en Taste voor je. De tijd gaat zo verschrikkelijk snel als je het naar je zin hebt. Hè? En man, wat vliegen de weken voorbij, vind je niet? Zo snel eigenlijk dat je bijna vergeet wat er allemaal is gebeurd. Dus om deze week, deze nieuwe week, even fris te beginnen. Een korte recap van vorige week in 1 minuut. Een kip in Vlaanderen die zal behoorlijk pijn in zijn donder hebben. Het diertje kreeg het namelijk voor elkaar een ei te leggen die bijna 2 keer zo groot was als een normaal ei. Het geeft toch een heel ander beeld bij de term plofkip. En op de Zwarte Cross was het echt wel een gevalletje zon-zuipen-ziekenhuis. Want 2 dagen achter elkaar werd een stuntman met een katapult over een tent heen geslingerd. Om vervolgens op een opblaaskussen te landen. Ging niet helemaal volgens het plan en eindigde tot 2 keer toe met een tripje naar het ziekenhuis. Nou denk ik dat er in Lichtenvoorde nog veel meer is geslingerd in tenten op opblaaskussens. Alleen de gevolgen daarvan die zie je waarschijnlijk pas over een maand of 9. En Martine die stuurt in de NPO Luisterapp. Joh, ik heb vorige week donderdag in Haarlem 2 piercings laten zetten. In haar rechteroor. En ja, dat zal dan ook een middag zijn die ze niet snel zal vergeten. Martine, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Sterker nog, elke keer als je in de spiegel gaat kijken, dan zou je terugdenken aan deze dag. Zo, dat was het dan weer. Zo snel kan het gaan. Net zoals vorige week, week 29. Het is weer voorbij. Op naar week 30 met muziek van Alex Warren. Maar eerst nog Armand van Helden met My...

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Graf hoor je op 3FM. Jawel, er zullen vast wel mensen zijn die ook een feestje gaan vieren als ik er niet meer ben. En eerlijk, dat is volledig wederzijds. Maar ook Kelly Clarkson, die snapt dat gevoel wel. Want soms kan iemand zien vertrekken toch voor een flinke opluchting zorgen, hoor. Since You've Been Gone, hoor je nu op 3FM.

De man die gisteren nog in de halftime show speelde. En daarover zegt Janneke in de NPO Luisterrap: ik vond die Justin Bieber top tijdens het WK. Enkel met zijn gitaar, geweldig. Janneke, ik kan het enkel en alleen eens met je zijn. Wat is dit toch een ongekend goede artiest, zegt Justin Bieber. Speed Demon, hoor je op 3FM. Hey, ik las op de NOS dat wandelen steeds populairder wordt onder jongeren, terwijl dat eigenlijk eerder iets voor alleen oudere mensen was. Ik ben toch benieuwd hoe ze daarover denken in mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine. Niet een plek met de meest sportieve lui, maar wandelen, ja, dat zou toch goed moeten komen. Dus even kijken of ome Ruud, de beroepszaggerijn, het met mij eens is. En of tante Cor de wandelschoenen ook nog vaak draagt. Ik ben benieuwd. We gaan ze zo even aan de tand voelen. Nou, Fontaines, DC.

0: vaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: En we spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: Alexa en Faithless, New Religion, hoorde je op 3FM.
1: Die poetsen, maar lullen.
0: Hey, ik las in de NOS dat wandelen steeds populairder wordt onder jongeren. En dat terwijl het eigenlijk eerder alleen iets voor oudere mensen was. Hè. En je ziet het bijvoorbeeld terug in de aanmeldcijfers van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik ben toch wel benieuwd hoe ze daarover denken in mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine. Niet de plek met de meest sportieve lui, maar misschien dat ze daar achter de bar, oom Ruud, tante Cor, er toch iets anders over denken. Eens even kijken.
2: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Schiet op, want mijn geduld is op voor vandaag.
0: Kijk, het begint gezellig. Ruud kerel, ik zal opschieten. Ik voel me af of jij ook ambitie voelt om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen.
2: Houd toch op, Teun. Lopen, dat doe ik alleen van de bar hier naar de frituur en weer terug.
0: Oké. Okay.
2: En ambitie loop ik al jaren niet meer te voelen.
0: Oké, nou ja, dan ik vraag het, want steeds meer jongeren gaan wandelen, dat schijnt. Dus misschien dat
2: steeds meer jongeren zijn totaal de weg kwijt. Ik verkoop godverdomme meer alcoholvrij dan gewoon echt bier.
0: Oké, jij niet dan. En Cor, is die nog te porren voor een wandeltocht?
2: Cor mag van mij een end weglopen.
3: Nou, Ruud. Ja, ik ga graag meelopen, Teunie. Ik ben al heel veel aan het oefenen met lopen.
2: Ja, lopend, winkel in en weer uit. En mijn zuurverdiende centen uitgeven. Dat noem je geen sporten, Cor.
3: Nou zeg, doe dan niet zo chagrijnig.
0: Oké, Ruud, Cor is in ieder geval wel sportief bezig. Dat moet
2: een financiële bloedzuiger, dat is het.
0: Ruud, rustig aan, joh, kerel. De enige spier in jouw lichaam die zo aan het sporten is, is je hart, man. Hou nou even gewoon...
2: Krijg lekker de kaleren, joh, pleuris, joh. Ga jij lekker jezelf doodlopen te lopen in dat Nijmegen. Kom. En je moet mij niet meer bellen.
0: Ruud, ik probeer gewoon een goed gesprek. Nou, het was weer hartstikke gezellig. Maar Ruud ga je dus niet vinden bij de Nijmeegse Vierdaagse. Kan het dus toch nog leuk worden in dat Nijmegen?

Dua Lipa, Dance the Night en daarvoor nog Best Still Joy op 3FM hoorde je. Hey, de aankomende 10 minuten wordt het verschrikkelijk druk op 3FM. 4 artiesten ga je nog horen. Calvin Harris, John Newman, dat allemaal zo. Eerst Asker de Wolf en S10, Seven Sound.

0: Het is het nieuwste geluid van 21 Pilot voor je. Dragbath op 3FM. Oh, het is jouw geluksdag vandaag, zeg. Je bent bij 3FM, krijgt de beste muziek en maakt ook nog kans op 10 euro. Ja, ja. Nou, hoe dat werkt, dat hoor je naar de stand van het land in 2 minuten.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Het tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege een buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Geld moet rollen en dat kan jouw kant op. Jawel, houd je telefoon bij de hand, open de NPO Luisterapp en app het woordje stop. Waarom? Vertel ik je zo. Eerst somber.

0: Wat een ongekend goede muziek heeft deze jongen gemaakt. En op die leeftijd somber, homewrecker. Ik ben zo benieuwd naar wat we allemaal nog van hem gaan krijgen. Dat moet gewoon legendarisch worden.
1: Wat denk je zelf?
0: Had je nou al je geld ingezet op Argentinië om dit WK te winnen? Ik geef je geen ongelijk. Het begon er wel een beetje op te lijken. Hè? Ze had hier en daar wat streepjes voor, leek het wel. Maar heb je dat gedaan en ben je van de koude kermis thuisgekomen? Geen zorgen. Hier bij 3FM kan je een tientje van je verloren geld terugverdienen. Want we spelen het spelletje Wat denk je zelf? Het is super makkelijk. Het werkt als volgt. We gaan straks vanaf de studio hier in Hilversum rijden naar locatie X. Dat is kan een locatie zijn in Nederland. Maakt eigenlijk verder niet zo heel veel uit waar dat is. Maar dat is natuurlijk een aantal kilometers en dat kost ook een aantal liters benzine. Nou, die liters benzine gaan we in de tank gooien. Aan jou dan de vraag. Zeg stop op het moment dat jij denkt, ja, we zitten nu op dat aantal liters wat we zoeken. Heb je dat nou goed, dan ben je een tientje. Dat is lekker. Inschattingsvermogen en het vermogen om stop te zeggen. Meer heb je eigenlijk niet nodig om dat tientje te winnen. Hoe lekker is dat? Nou, denk je, ik wil dat tientje winnen? Kan gewoon, hè? Stuur dan even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Ofwel naar 0909-1336. Dat is mijn telefoonnummer. Ik neem altijd op, weet dat. Dus wil je nou meedoen met het spelletje, doe dan even het woord stop sturen in de NPO Luisterapp. Of naar 0909-1336 bellen. Spreek ik jou zo na Lost Frequencies. Eerst nog even deze 3FM Talent. Joshua Pieter, nu op 3.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Lost Frequencies samen met Calvin Harris. Where are you now? Natuurlijk in de nacht van 3.
1: Wat denk je zelf?
0: Dat is de vraag die wij gaan stellen aan Corné. Gozer, hoe is het?
2: Kreuntje, hoe is het, oude puntenbokser?
0: Lekker man, met jou dan?
2: Ja, als ik hier spreek, altijd goed toch?
0: Met goed om te horen, jongen. Hé, wat ben je aan het doen?
2: Ik zat even niet met de bank. We hebben Spanje gekeken. Argentinië, Spanje heeft gewonnen. En twee Spaanse vriendinnen van mij zijn er ook bij.
0: Oh.
2: Ik dacht wel van een toepasselijk nummertje dan.
0: Zeker, zeker.
2: Alleen, zijn ze alleen maar met familie aan het bellen. Want die alleen maar geheel uit de kamer. Dus holadier.
0: Wij zijn zelf ook voor Spanje, hè, Corné?
2: Ja, zeker.
0: Wel, hè. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kon het bloed van die Argentijnen wel drinken op een gegeven moment.
2: Ja, ik vond wel een rode kaart. Dat was sowieso eerder gegeven moeten worden, want één Spanjaard werd bij het 6e meter echt keihard onderuit gehaald. Dat ik dacht van, nou jongens, het is geen kickboksen, het is gewoon voetbal, hè. Maar dat scheen ze niet te begrijpen, dus begrijpen, sorry. Dus nee, er zijn wel een paar punten geweest dat ik dacht van, nou, weet je, laten we wel sportief houden. Dus ik vond het een beetje onsportief, maar ja, je zit altijd in die wedstrijden, dat toch wat fanatieker is, maar het moet wel sportief blijven.
0: Daarom, het moet gewoon voetbal blijven, het moet inderdaad geen bokswedstrijd worden.
2: Maar Spanje zijn altijd El Toros, hè, het zijn de stieren, ik kwam ook gewoon terug.
0: Zo is het ook weer. Ze waren gewoon beter, toch?
2: Ja, inderdaad. Dus dat.
0: En zo'n halftime showtje, Corné, is dat een houdertje of zeg je doen we nooit meer?
2: Ja.
0: Ja, jij vond het wel wat hebben?
2: Ja.
0: Ja, kijk, ik zat er ook over na te denken, Corné. Kijk, als je dat in Amerika doet, dan heb je inderdaad een Madonna, een Justin Bieber en noem het hele rattenplannetje maar op. Maar stel dat we het in Nederland doen, dan krijg je Guus Meeuwis en Frans Duits. Dat is toch minder.
2: Ja, dat moet ik dan ook wel heel eerlijk over zijn.
0: Wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou goed.
2: Maar ja, tenzij jij gewoon even gaat draaien of wat dan ook.
0: Dan doen we dat toch gewoon.
2: Ja, ik kan dat zeggen. Zie
0: ik
2: bel
0: de Infantino zo wel even. Dat komt helemaal goed, jongen.
2: Ja, inderdaad. Zie je, opgelost. Alles valt op te lossen.
0: Zo is het. Corné, we gaan spelen. We moeten naar Den Haag vandaag.
2: Ja.
0: Het is 85 kilometertjes. Dat is 5 litertjes die we nodig hebben. Ik ga ze in de tent gooien. Aan jou de taak. Ja. Stop roepen. Ben je er klaar voor?
2: Oké, we gaan gewoon. Yes.
0: 3, 2, 1. Je zat er bovenop, jongen.
2: Serieus?
0: Ja, dat meen ik serieus.
2: Oh, heerlijk. Ja, Teunie voor het eventje. Je sidekickje gaat ook mee. Jij betaalt. Ik zie het restaurant uit. Dat wordt gewoon een liberei of zo.
0: Zo. Oké dan. Het mag wat kosten bij jou thuis.
2: Ja. Oh, bij mij thuis nog. Dat is goed. De keuken voor je hoor. Ik ben zelf zich kok, dus dat maakt niet uit.
0: Kijk, je zei het net al. Spanje heeft gewonnen. Daar hoort een Spaanstalig plaatje bij.
2: Ja.
0: Wat mag het worden, Corné?
2: Karol G.
0: Ja.
2: Ik vergeet hem een keer.
0: Si antes te hubiera concedido.
2: Ja, die. Dankjewel.
0: Lekker,
2: sorry.
0: Corné, maak je niet.
2: Sorry, nee. Dankjewel. 3FM is de beste, jongens.
0: Hoi, Corné.
2: Doei.

Ja, deze kan ook zo in het rijtje met Waka Waka Waving Flag. Want wat een lekkere WK-anthem is dit, zeg. Shakira, Burna Boy, Die Die op 3. Ja, dan is het nu weer 4 jaar wachten, hè, op een nieuw WK. Misschien dat Nederland dat in 2030 dan wel ietsjes verder schopt dan dat we het dit jaar hebben gedaan. Zou toch leuk zijn. En tot die tijd, jawel, is het gewoon alleen maar iets waar we van kunnen dromen. Of beter gezegd, waar we sweet dreams van kunnen hebben.

Een beetje het nummer waarmee je toch allemaal voor haar begon. Hè? Lord in de midnachtshow van 3FM met mij, Teun Willems, je maat. Tot laat. Jij hebt de radio aanstaan, dat doe je goed. Maar je dacht waarschijnlijk, oh, lekker. Radiootje aan, muziekje luisteren, verstand op nul en lekker ontspannen. Ik heb nieuws voor je. Slinger je brein even aan, want het allerleukste onverwachte SO van Nederland krijg je nu. Wie, oh wie, is ChatGPT? Ik heb aan Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest en zichzelf te beschrijven in 3 zinnen. Aan jou de taak. Wie is dan deze artiest? De 3 zinnen zijn als volgt. Wij komen uit Den Haag. We waren de hekkensluiter van de concertlocatie De Kuip. En we hebben 3 3FM Awards op een rij gewonnen. Jawel, laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord ga je zo horen na Sommieux, Dark Before the Dawn. Maar eerst deze van Dominic Fike. Dit is White Keys, nu op 3FM.

Samieu. Dark Before the Dawn hoorde je op 3FM, waar ik jou net vroeg wie of wie is ChatGPT. Aan de hand van deze chatbeschrijving moest jij raden wie het was. We komen uit Den Haag. We waren de hekkensluiter van het concertlocatietje De Kuip. En we hebben 3 3FM Awards op een rij gewonnen. Direct was het juiste antwoord. One Fall hoor je zo naar Justice en Simeon. We are

0: Won't Fall op 3FM, waar zojuist een hele grote vriend van mij is binnengelopen. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het ermee?
0: Nou, ik ben denk ik de enige persoon die tijdens het uitgaan zo hard heeft geschreeuwd dat ik mezelf een verkoudheid heb aangeschreeuwd.
1: Wat?
0: Nou, oké, dit is een wat lang verhaal, maar ik kom uit Meppel en daar hebben we elke zomer donderdag Meppeldagen, groot feest, hele centrum loopt vol.
1: Ja, ja.
0: S'avonds lijpfeest, dus ik was daarheen met vrienden, best wel hard meegeschreeuwd. Mijn stem was best wel weg.
1: Ja.
0: En nu ben ik verkouden. Heb ik een hoesje. Dus ik ben denk ik de eerste persoon die door zijn stem weg te schreeuwen een verkoudheid heeft opgelopen in plaats van zijn stem verliezen door een verkoudheid.
1: Wat lekker, man. Dat doe je goed. En dan wat is natuurlijk beter werk kan je niet bedenken met een verkoudheid.
0: Radio DJ, precies.
1: Ja, perfect, jongen. Echt geweldig. Super. Heb je goed over nagedacht, overigens?
0: Ja, dacht ik.
1: Ja, toch? Ja. Hé, wat gaan we meemaken vanochtend?
0: Heel veel muziek om lekker rustig je bed uit te komen.
1: En een verkouden, snotterende Jelle opwekker.
0: Precies.
1: Hoe leuk is dat? Komen daar dan ook tijdens jouw babbeltjes ook hoesjes, kuchjes en dingetjes bij kijken?
0: Ik kan niet beloven dat het niet zo is.
1: Oh, oké. Nou, dan draaien we hem extra hard. Want dat willen we meemaken natuurlijk. Hoesten, kuchen, snotteren en ook lekkere muziek straks bij Jelle.

0: wakker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Another en 50 for Ultra. Talk to You komt eraan. Ook Tommy Thijs is voor je onderweg.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging.

0: opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Another en 54 Ultra Talk to You komt eraan. Ook Pommelie Thijs is voor je onderweg.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. NTR. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen. Ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor jou maandagochtend in mijn tas gestopt. Zometeen Pommelie Thijs, Atlas, ook Queen is voor je onderweg naar Imagine Dragons on Top of the World.

is 3FM, mij naar luistert. Mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker opstaan op deze vroege, vroege maandagochtend. Hoe ben jij wakker geworden? Enorme kater? Van een of het feit dat je voor Argentinië was, of het vele drinken gisteravond met die WK-finale. Misschien ben je trouwens nog wel wakker van je nachtdienst, dat is ook nog een optie. Als jij nou die WK-finale net zoals ik niet hebt gekeken, ik ga het heel kort voor je samenvatten. Dan kun je lekker meelullen bij het koffiezetapparaat alsof je niks hebt gemist. Spanje heeft gewonnen, was veel sterker. Argentinië heeft geen schoten op doel. Spanje wel 12 en uiteindelijk met 1-0 gewonnen in de extra tijd. Kun jij weer meepraten, Pierre? Hey, ik vind het altijd leuk om even van je te horen als je ook al wakker bent vanochtend. Samen staan we namelijk op deze moeilijke tijd. De eerste dag na het weekend. Het is nooit makkelijk. Een appje sturen kan via de NPO Luister-app. Ik zie Hans daar onder andere al actief. Leon, die zit er ook in. Dat is gezellig als jij er ook even meldt. Of bel gezellig even, hè. 09 09 136 kan ook. Dit zijn de Wodan Boys.

zon. Pommelien Thijs, hoorde Atlas op 3FM. Mijn naam is Jelle en ik vind het altijd gezellig om even van je te horen als je momenteel ook al wakker bent als je luistert naar 3FM. Samen staan we namelijk lekker op deze maandag. Ik zie een appje voorbij komen van Lisa in de NPO Luister-app. Die zegt, ik ben onderweg naar een congres in Duitsland voor mijn werk. Extra vroeg vertrokken om me nog even goed voor te bereiden. Ellen die heeft net de deur van de kroeg dicht gedaan. Ze stuurt dan, doordat de vakantie nu is begonnen, bleef iedereen lekker lang hangen na de WK-finale. Dat was mega gezellig. En Tim die stuurt een foto van zijn brandalarm die op de grond ligt met, deze ging net af, ik schrok me dood. Gelukkig is er niks aan de hand. Gelukkig Tim. En wat een lekker begin van je ochtend, zeg maar. Hey, het is 3FM met zometeen Harry Styles, American Girls. Ook Flo Rida is voor je onderweg naar Queen. Dit is I Want To Break Free.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan.

0: David Guetta, you're the club, can't handle me. Happy socks, smakken tijdens het eten of iemand die elke avond in de kroeg hangt. Allemaal dingen waar je de ik van kan krijgen. De kriebels, eigenlijk een afknapper. Olivia Dean, die heeft dus een hele specifieke...
1: When you've got like a squished up water bottle in your back pocket, that's such an ick.
0: Mensen die een waterflesje in hun achterzak hebben. En dan is dat zo'n waterflesje wat dan zo verschrompeld zit te chillen. Daar krijgt zij de ik van. Zoiets kleins kan het al zijn, hè, waar je aan irriteert. Zo makkelijk is het. Zo easy, hoor je dan nu ook van Olivia Dean op 3FM.

0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Ik ben 20 jaar oud. En ik ben zo slecht in smalltalk, in een simpel lulpraatje. Dat is niet normaal. Als ik bij de kapper zit, dan zit ik gewoon 20 minuten in stilte voor me uit te staren. Te denken aan alles wat ik nog moet doen. Terwijl ik kijk naar hoe de kapper mijn haar knipt. Laatst moest ik wat ophalen via Marktplaats en ik stond daar voor die deur. En het enige waar ik over kon praten was zeg maar de fiets die ik kwam ophalen. Ik kan dit zo niet. Dit is zo niet een skill die mij is aangeleerd. Daarom wil ik eigenlijk beter worden in het maken van lulpraatjes. Ik ben 20, ik woon op mezelf. Dan zou ik toch wel gewoon een simpel lulpraatje moeten kunnen maken. En daar kom jij van pas. Wil ik zo even met jou oefenen. Ik kreeg namelijk van de week deze tip van luisteraar Edmund.
1: Ja, maar dit is altijd, de mensen die gaan altijd over het weer praten omdat ze niks anders te lullen hebben. Snap je?
0: Oké, dus ik moet op zoek naar iets anders wat niet het weer is. Iets waar ik wel makkelijk over kan lullen.
1: Ja, precies. Wat interessants, weet je. Wat je zegt van, nou, wat ik laatst heb meegemaakt of wat ik laatst gedaan heb. Zoiets, weet je wel.
0: Iets wat ik heb meegemaakt. Gewoon andere onderwerpen. Nou, dat is dus heel simpel. Ik wil binnenkort eigenlijk even, of zo meteen eigenlijk even oefenen met een lulpraatje maken. Dus als jij zin hebt om gewoon even te kletsen. Als jij zegt, ja hoor, ik wil wel onderdeel worden van dit experiment.

0: Topic en Becky G. Dit is toch zo'n ongelooflijk zomernummer. Dat is niet normaal. Sorry Papi, hoorde je bij 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofvink.
0: Mijn naam is Jelle. Je luistert naar 3FM. En ik zou je radio hier harder voor zetten. Ik ben 20 jaar oud. Ik kan dus helemaal niks op het vlak van lulgesprekjes. Van die lulpraatjes. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben er gewoon niet goed in. Ik kom er niet uit. Ik val gewoon stil op zo'n moment. En ik wil er beter in worden. Ik woon inmiddels op mezelf. Dan zou je dat toch moeten kunnen. Dus ik dacht, ik ga het even oefenen met jou als 3FM-luisteraar. Hilde, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ben jij wel goed in lulpraatjes?
2: Ik denk op zich wel, maar ik weet niet of ik nu on the spot het ook kan.
0: Of je het nu on the spot ook kan? Nou, daar komen we eigenlijk maar op één manier achter, toch?
2: Ja, het gewoon proberen.
0: Gewoon proberen. Ik kreeg dus van luisteraar Edmund de tip om niet over het weer te beginnen, maar gewoon iets over iets wat je hebt meegemaakt. Dus dan zit ik even te denken wat ik van de week dan heb meegemaakt, wat mij heel erg is bijgebleven. Ja. Heb jij wel eens een nieuwe fiets gekocht?
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn fiets al heel lang stilstaat.
0: Ja, nee, ik moest laatst dus in één keer voor het eerst zelf een fiets kopen. Nou, dat was een ervaring. Je moet in één keer op allerlei dingen letten. Ik had dat nog helemaal niet in de gaten.
2: Waar moest je op letten dan?
0: Nou ja, of er geen roest op zat, of die nog een beetje in goede staat was, of de kabels het allemaal nog deden.
2: Oké, ben je naar een fietsenwinkel gegaan of naar een zwerver?
0: Nee, marktplaats. De tussenweg.
2: Die optie is er ook nog.
0: Ja. Ik vind
2: hoe is het afgelopen?
0: Ja, wel goed. Ik heb nu wel een nieuwe fiets.
2: En welke kleur heeft die?
0: Zwart.
2: Welk merk?
0: Vogue, volgens mij. Ik let daar zo niet op. Zo'n fiets met zo'n rekje is het in elk geval.
2: Oh ja, dat is wel lekker voor de boodschappen.
0: Ja, dacht ik. Ik heb geen auto, dus dan kan ik in elk geval boodschappen doen zonder met de bus te hoeven. Dat is wel fijn.
2: Ja, precies.
0: Het ligt niet aan jou, Hilde, maar ik vind het nou nog niet echt lekker werken of zo. Ik weet niet of dit dan het onderwerp is wat ik moet aansnijden.
2: Nee, ja, dat weet ik ook niet. Nee, ja, dus ik zou misschien zeggen, heb je nog leuke plannen dit weekend?
0: Leuke plannen dit weekend? Ja, werken. Ik werk heel veel momenteel. Saai, hè? Nee, dat is niet waar. Ik heb hartstikke leuk werk. Maar
2: wat vind je leuk aan je werk?
0: Dat ik hier mag zitten, kletsen met luisteraars. Een beetje muziek draaien, die ik leuk vind. Ik weet niet, ik geniet daar wel van. Ja. Ik weet niet, heb jij nog leuke weekendplannen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik moet ook werken gewoon, dus helaas.
0: Vind je het wel leuk dan om in je weekend te werken?
2: Ja, voor nu wel.
0: Voor nu wel, oké.
2: Ja.
0: Maar dat klinkt niet alsof je het de rest van je leven wil blijven doen.
2: Nee, ja, ik wil ook wel weer een keer ooit een weekend terug.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Nou, dit werkt dan wel beter. Dan weet ik dus dat weekendplannen een heel goed onderwerp zijn. Dankjewel Hilde voor dit experiment.
2: Graag gedaan, hè.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: New on 3FM.
4: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je...

hoorde je op 3FM en noodgeval. Hoe was jij op de middelbare school? Was jij een doelrak en werd je er altijd uitgestuurd? Hoorde jij bij het populaire groepje of was jij juist het lievelingetje van de docent? Iedereen beleeft de middelbare school altijd heel anders, toch? Dat idee krijg ik altijd. De Franse producer Jurel heeft dus weinig tijd doorgebracht op zijn middelbare school. Hij presteerde het namelijk om elk jaar van school gestuurd te worden. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar hierdoor kon hij dus wel heel veel tijd besteden aan zijn muziekcarrière. En dat heeft zijn vruchten flink afgeworpen. Hij heeft al zijn docenten het tegendeel bewezen.

3FM, you're the Seven Nation Army. Vertelde je net dat DJ Hugel het gepresteerd heeft om elk jaar wel een keer de klas uitgestuurd te worden. Of van school gestuurd te worden zelfs. Andrew die stuurt nog in de NPO Luister-app. Ik was op de middelbare school echt een etterbak. Ooit gepresteerd om in elk van de 7 lesuren, dus dat zijn 7 verschillende vakken, bij elk vak eruit gestuurd te worden. Vind ik een nette prestatie, Andrew. Daar krijg je een applausje voor. Zometeen op 3FM, Just Jack Stel en John. Turn the lights off. Ook de nieuwe van Vrouwkje is voor je onderweg naar Chapel Row. Dit is...

0: Ik word echt helemaal pislink van de merchandise van een enorme artiest. Hoezo, vertel ik je zo meteen.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Coureé-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofink.
0: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Benson Boone, Beautiful Things is voor je onderweg. Ook Vrouwtje, ik wou dat ik jou was haar allernieuwste na Just Jack, Stel en John.

0: French Montana en Swae Lee. You're the unforgettable.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op. Als je net wakker bent, sorry, maar er moet even iets van het hart. Ik ben een beetje boos. Nou, je zou bijna kunnen zeggen pislink door de artiest die ik zo meteen voor je ga draaien. Het is echt een heel dom verhaal, hoor. Dit is geen serieus iets. Een van mijn vrienden die heeft bij het concert van Benson Boone een tas bij de merchandise gekocht. Dat is echt een enorme zwarte tote bag. Ik denk de grootste die je ooit hebt gezien. Je hele hebben en houden past erin. Ik denk, is perfect als je boodschappen wil doen. En zij had die laatst mee. En ik kijk naar de print op de zijkant van die tas. En ik denk, oh, wat een leuke tas. En ik kijk nog eens naar hoe die zijn naam er heeft neergezet. Benny Boone. Benny Boone. Ik word daar zo boos van. Ik weet niet waarom, maar wat is dat voor bijnaam? Niemand noemt die man Benny Boone. Gelukkig maakt hij wel hele goede muziek. Compenseert een hoop. Beautiful Things, Benny Boone nu bij 3.

0: Goedemorgen, het is 3FM, you're the Gorillas on Melancholy Hill. Ik waarschuw je, als je radio heel hard staat, zet hem even iets zachter voor wat nu komen gaat.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dit was... ook goedemorgen. Dit was mijn reactie toen ik voor het eerst het nummer hoorde wat ik nu voor je ga draaien. Moet je weten, ik ben een mega, mega, mega fan van Vrouwtje. Je kent dat gevoel wel, toch? Dat je favoriete artiest nieuwe muziek uitbrengt. Dat is zo euforisch. En dit nummer is ook zo vet. Zoals je eerder van Vrouwtje gewend was, gaan de teksten weer echt ergens over. En dat terwijl het nummer is eigenlijk echt heel erg dansbaar. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ik ga de komende 3 minuten in elk geval keihard meespringen. En als jij niet achter het stuur zit, zou ik het je ook aanraden. Want de nieuwe Vrouwtje van... De nieuwe Vrouwtje gaat zo keihard. Hoor je nu op 3FM.

Kelly Swimshow, de Mr. Know-it-all bij 3FM. Goedemorgen. Mijn naam is Jelle. Het is bijna 5:30. Je bent bij 3FM. Lekker dat je erbij bent vanochtend. Het is echt heel vroeg. Misschien is het voor jou wel vakantie. Misschien moet je nog even of heb je überhaupt de komende tijd geen vakantie. Het maakt niet uit. Het is de komende minuten even tijd om lekker rustig weg te zwijmelen bij je radio. Even inademen, uitademen, gas terug en genieten van je kopje koffie vanochtend. Even wegzwijmelen met The Verve, Bittersweet Symphony.

3 even meegeleid van Sef Jorde, de laatste zomer. De grootste karaoke van Nederland. Goedemorgen, het is maandagochtend. Hoe ben jij opgestaan? Vol energie, zin om aan de dag te beginnen? Of zeg je van, nou, ik kan nog wel dat beetje extra gebruiken? Nou, daar ben ik voor. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En ik heb de grootste karaoke van Nederland. Dat is een momentje om even lekker mee te zingen met elkaar. Ik weet niet, ik krijg er altijd zoveel energie van. Jij hopelijk ook. Het mooie is, jij kan kiezen waar je lekker erop meezingt. En de vraag is dat track A een nummer waar ik, als ik uitga, niet meer omheen kan?

optie B een echt hele goede classic, Journey en Don't Stop Believing. De vraag is, waar zing jij lekkerder op mee? Je vindt nu een bolletje in de NPO Luister-app en daar kun je stemmen op. Dus of optie A, Journey, Don't Stop Believing, of optie B, Yesser, uit elkaar. Waar zing jij lekkerder op mee? Laat het even weten. Stemmen kan dus via de NPO Luister-app. Is dit Cameron Whitcomb?

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb, Jordan Mendoza op 3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. We zijn eigenlijk op zoek naar het perfecte nummer om even lekker mee te zingen vanochtend. Even wat extra energie in die toko. Optie A is Journey, Don't Stop Believing. En optie B is Yes Sir, Uit Elkaar. Je vindt een polletje in de NPO Luister-app. Ik zeg stemmen.

Arctic Monkeys op 3FM, de snap out of it. Het is 17 voor 6 inmiddels al. 17 voor de 3FM ochtendshow met Mart Meijer. En opstaan doe je toch het allerlekkers met de muziek van 3FM. En al helemaal met muziek die je kan meezingen. Vandaar de grootste karaoke van Nederland. En de vraag was, waar zing jij lekker erop mee?

lekkerder dan gewoon even meeschreeuwen met je radio. Daar is de grootste karaokebar van Nederland voor. Dankjewel als je hebt gestemd, dat is veelvuldig gedaan. En toch best wel een duidelijke winnaar. Onder andere dankzij Maurice, Els, Kim en Thijs. Die stemde op deze. Mariska die onderbouwde hem nog. Die zei, optie B ken ik niet, dus kan ik ook niet meezingen. Goed punt. Het is 3FM met Journey, Don't Stop Believing.

bij 3FM, you're the heaven. Werk jij het beste op kantoor met muziek op de achtergrond, alleen of in stilte? Of krijg je juist inspiratie als je een rondje aan het lopen bent of aan het koken bent? Wanneer komt jouw creatieve breintje tot leven? Dat is eigenlijk de directe vraag die ik probeerde te stellen. Bij Jet van der Steen is dat dus na een avondje stappen. Als zij genoeg gedronken heeft, de stap aan het eind van de avond heeft uitgespeeld en na het nuttigen van een Turkse pizza op de fiets stapt, dan is zij dus het meest creatief. Ja, ze vindt het heerlijk om in alle rust alleen na te denken. En na een avondje stappen heeft ze zoveel indruk om te verwerken dat dat haar inspiratie geeft voor haar nummers. Zo ook voor haar nieuwste. Goed genoeg, hoor je nu. 3.

Gnarls Barkley, de Crazy op 3FM. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen hier de 3FM ochtendshow met Mart Meijer. En muziek van onder andere Bebe Rexha en Faithless. Nieuwe Religion voor je onderweg. Ook Panic at the Disco, High Hopes. En eerst nog Alesso en Zara Larsson.

0: zometeen hier. Mart Meijer en de 3FM Ochtendshow. En muziek van Bebe Rexha en Fateless voor je onderweg.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. Bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag.
0: Goedemorgen, zometeen hier Mart Meijer en de 3FM Ochtendshow en muziek van Bebe Rexha en Fateless voor je onderweg.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. Bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg

0: tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: het is 20 juli, het is vakantie. Als jij nu luistert, voor jou waarschijnlijk niet. Tenzij je vroeg onderweg bent met de daktent of met de koffers onderweg naar het vliegveld. Dan wil ik je een heel fijne vakantie wensen. Op 3FM is vandaag onze, zullen we het eens noemen, onze zomerline-up ingegaan. Vanaf vandaag hoor je 4 weken Sebastian Hockhuizen tijdens de middagshow van 3FM. En hoor je mij, mijn naam is Mark Meijer, goedemorgen, op de plek van zowel Wijnand als Jamie. Ik ga mijn best doen om net zo grappig te zijn als allebei, maar zo grappig als een van de twee vind ik echt wel moeilijk zat. Dus we gaan kijken of het lukt. Zomervakantie, ochtendshow. Door de dag heen en door de week heen ga je wel ontdekken welke dingen er net een beetje anders zijn. In principe blijft alles overeind wat je kent van Wijnand en Jamie, maar dit kan ik bijvoorbeeld al wel zeggen. We spelen Laatste Letter. Daar kun je elke week een airfryer mee winnen. Maar ik dacht in de zomervakantie, wat is er lekkerder dan een ijsje? Dingen opwarmen hoeft niet in de zomer, want het is hartstikke warm. Dus een ijsmachine in plaats van een airfryer te winnen in Laatste Letter. Nou, dat en meer onder andere. Ik wil je een heel goede morgen wensen en je hartelijk danken voor het feit dat je onderdeel bent van de voorhoede. Ook gewoon in de zomer. Het selecte clubje mensen dat tussen 6 en 7 wakker is. Op de vroege ochtend van 3FM. De mensen die het land draaiende houden. Mensen die er vroeg uit zijn om ervoor te zorgen dat alle andere mensen laat kunnen opstaan. Daarom ook.
1: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Als je een keertje wat te vragen of te melden hebt tijdens de voorhoede, ben je net zo welkom eigenlijk als de rest van de dag. Maar we zijn een iets selecter clubje, dus de kans dat je appje er doorheen komt is net wat groter. Via de Appio-luister-app kan je berichtjes achterlaten. Ik zit eens even te kijken. Chris bijvoorbeeld die zegt, goedemorgen Mart, dit voorhoedelid is er gewoon nog bij. Er kwam ook een vraag binnen alweer van Joris. Voorhoede vraag van vandaag is, Mart, goedemorgen. Heb je gisteravond gekeken of ben je naar bed gegaan? Zeker gekeken. Mooie avond. Toch de uitslag waar je denk ik als Nederlanders op hoopt. Toch de mensen waar wij met z'n allen het meest achter staan. Dan toch zien doorstoten en succes in hebben is geweldig. De eerste ronde van de World Matchplay Darts was geweldig. 4 Nederlanders doorzien gaan gisteravond. Alleen Jermaine Wattimena uitgeschakeld was spijtig. Neem aan dat het appje ging over de WK-finale. Ook die heb ik zitten kijken. Ik heb op 2 schermen zitten kijken. Ik heb op mijn televisie heb ik de WK-finale zitten kijken. En op mijn telefoon heb ik de World Matchplay gekeken. Het 1 na belangrijkste darttoernooi van het jaar. Het was een wonderbaarlijke avond wel gisteravond. Ik zat zo te dubben. Ga ik dan de hele wedstrijd uitkijken? Nou, laten we hopen dat er 90 minuten beslist is. Nou, het was bijna in 120 minuten nog niet beslist. Wacht, is dat heerlijk. Oh, wat is dat lekker op die Argentijn. En dan allemaal zo verdrietig. En dan die dikke krokodillentranen allemaal. En dan gaan ze daarna nog allemaal met elkaar op de vuist. Ja, heerlijk. Ik heb gisteren ook met zoveel collega's zitten appen. Onder andere Mai Verbij, die je kent van Mark en Mai. Die in het weekend te horen zijn vanaf 1 uur. Die heeft mij de hele wedstrijd alleen maar zitten appen. Die Argentijn is vervelend. Die had al een gele kaart moeten hebben. Die had al een rode kaart moeten hebben. En ik denk dat heel Nederland er gisteren zo bij zat. Ik ben ook wel benieuwd of jij als voorhoedelid gekeken hebt gisteravond of dat het je gereed interesseert. En bij jouw luister hebt, kunnen we lekker met elkaar kletsen.

Luister Bruno Mars, Hate On My Soul. En hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen, Mart deze zomer op de plek van Wijnand en Jamie. Het is 7:10. Voorhoede, goedemorgen. Ik zie wat berichtjes binnendruppelen. Het is niet dood hoor, tijdens de zomervakantie. Fijn om te weten. Maar bijvoorbeeld ook omdat Mark zegt, die stuurt een foto van achter het stuur. Mark, mag eigenlijk niet. Staat nog op een parkeerplaats, denk ik. Mark die zegt, ik heb in mei al vakantie gehad vanwege mijn huwelijk. Dus ik ben nu bij de buurtsuper en dan door naar kantoor. Shoutout de fucking buurtsuper die om 6:10 open is trouwens. Wat zijn dat voor dedicated mensen? Als ik een buurtsuper had, dan zei het is wel hard bikkelen natuurlijk als je een buurtsuper hebt om rond te komen. Dat is niet de makkelijkste business om je in te begeven. Shoutout naar de buurtsuper waar Mark op dit moment bij is. En Lorenzo die stuurt nog een berichtje. Die zegt, hey Mark, ik heb gisteren de WK-finale in de kroeg gekeken. Moet helaas nu al aan het werk. Heel veel sterkte daarmee. Het is de zomervakantie ochtendshow. Ik zei net al, in principe zijn de dingen die je van Wijnand en Jamie gewend bent, die zijn er gewoon. Want ja, wij Nederlanders vinden verandering allemaal buitengewoon ingewikkeld. En dat zeg ik, en dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over mezelf. Ik vind het heel moeilijk als het helemaal anders zou zijn dan wat ik gewend ben van Wijnand en Jamie. Maar wat wel leuk is om te vertellen is, kijk, als je Wijnand een beetje kent, dan weet je dat hij iedere maandag, ik denk dat ik weet hoe je moeder heet, met je speelt. Omdat Wijnand beweert de gave te hebben dat hij kan raden hoe jouw moeder heet aan de hand van een aantal vragen. Ja, ik heb dat een aantal keer geprobeerd, als Wijnand er niet was. Het is me zo waar een keer gelukt, maar het is een spelletje waarvan ik wel dacht, ja, dat is echt Wijnand zijn ding. En als ik dat van hem ga overnemen, er veel beter in ben dan Wijnand, wat wel zou kunnen, want ik heb het al een keertje gehaald. Is ook niet leuk voor hem. En toen dacht ik, weet je wat ook leuk is om mensen aan te typeren tijdens de zomer? Dat is, ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet. Kan ik aan de hand van 5 vragen aan jou niet raden hoe je moeder heet, maar waar jij naartoe op vakantie gaat? Dat kan namelijk ook wel wat over een mens zeggen. Kijk, als jij zegt, ik ben Suus, ik ben 21, kom uit Amsterdam, ik heb net mijn 4e opleiding niet afgemaakt. Ja, dan kan ik zelf ook wel gokken dat jij naar Thailand gaat om jezelf te vinden. Maar als jij mee zou willen doen aan, ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet, stuur dan nu alvast even je naam in via de Appio Luister. Je maakt namelijk kans op een vakantiepakket. Wel zo leuk.

rijtje alvast maar voor. Want zometeen na 9 uur, nieuwe editie van Tijdloze Tracks. Normaal gesproken met Ivo van Breukelen, maar in de vakantieline-up van 3FM even met Obi Rijmakers. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde die nooit kapot gaan, of ze na 2 weken, 2 maanden, 2 decennia oud zijn. Tijdloze Tracks, iedere werkdag, ook in de vakantie, tussen 9 en 12 uur. De Urban Cookie Collective.

0: Passenger is de nieuwste van Alex Warren. Die hoorde je bij de GFM. Het is de ochtendshow voor maandag en zometeen spelen we Laatste Letter. Heb je zojuist de radio aangezet, dan heb je dit misschien gemist. Maar in Laatste Letter deze zomervakantie geen airfryer te winnen, maar een ijsmachine. Waarmee je dus gewoon alles wat je lekker vindt in kan knetteren. Weet ik veel, bosbessen, vanille of frikandellen. Net wat je lekker vindt. En dan kun je dus je eigen ijs mee maken. Wil je meedoen aan Laatste Letter? Stuur even je naam via de NPO Luisteren.
1: NOS op 3.
0: 1 minuut over 6:30. Martijn Middels hier bij het nieuws. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De VS heeft voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Bij een auto-ongeluk op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen overleden. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De 3 zaten in een auto die iets na middernacht van de weg raakte op een dijk. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. Een gruwelijke ontdekking in het zuiden van Italië. Daar is het verbrande lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten voordat hij in brand werd gestoken. Het is niet duidelijk of het iets te maken heeft met zijn werk als journalist.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, als je nu wakker bent, goede kans dat je al sliep toen Spanje gisteravond wereldkampioen werd. De Spanjaarden hadden daar in de WK-finale een verlenging voor nodig. Ze scoorden in het begin van de tweede verlenging.
3: Voorzet richting tweede paal. En de kans is de goal. Ferran Torres opent te scoren, dan toch voor Spanje.
2: Argentinië kreeg de hele wedstrijd nauwelijks kansen, maar drong aan het einde natuurlijk aan.
3: Indraaiende voorzet richting tweede paal of richting doel. Goed meegegeven. Simeone! En wat scheelt het nog? Het wordt een lage hoekschop en de volgende kans. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
2: President Trump die zat op de tribune. Hij heeft samen met FIFA-baas Infantino de wereldbeker uitgereikt aan Rodri, de aanvoerder van Spanje. Ja, en Rodri is ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. En nog een O. Nederland heeft ook nog iets gewonnen. Oranje krijgt namelijk de Fair Play Award. De prijs voor de sportiefste ploeg van het WK. Het Nederlands elftal kreeg namelijk maar 3 gele kaarten. Alle 3 in de eerste wedstrijd tegen Japan.
0: Super trots op ons als Nederlanders. Het is ook wel makkelijk, zat ik me vandaag te bedenken, om de Fair Play Award te winnen voor maar 3 gele kaarten als je de eerste ronde na de poolfase eruit geknikkerd wordt, toch?
2: We hebben nog een wedstrijd gespeeld natuurlijk.
0: Ja, de eerste ronde na de poolfase.
2: Ja, ik neem aan dat ze het een beetje gebogen hebben. Dus we hebben gekeken hoeveel kaarten en dan gedeeld door het aantal wedstrijden en... Daar ga ik vanuit.
0: We hebben in ieder geval de FIFA aanname. Participation Trophy gekregen.
2: Hartstikke mooi. Precies, en een stickertje erbij.
0: Mooi.
2: Omdat je zo je best hebt gedaan. Ja, het weer, veel bewolking met tussendoor wat zon. Vanmiddag valt er mogelijk een buitje. Maar echt warm wordt het niet vandaag. 18 tot 23 graden.

0: Bijna van Jamie in de ochtend. Maar wij dat de Jamie zijn even op vakantie. Mijn naam is Marten. Je hoort de Bauza en Magnetic om 7:10. Om laatste letter te gaan spelen. Het spelletje waarbij je normaliter een airfryer wint. Maar deze zomer dacht ik, hoe leuk om een ijsmachine te winnen. Als je de hoogste score hebt behaald aan het einde van de week, dan win je een ijsmachine. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lievelingssmaak ijs?
1: Vroeger was het altijd citroen. Dat is namelijk steeds wel een goede smaak.
0: Oké, ik wou net zeggen, wat is het dan nu? Een citroentje. Lekker, om even een beetje op te frissen zo vroeg op de ochtend. Want je klinkt alsof je nog niet zo heel lang wakker bent.
1: Klopt, ja.
0: Je hebt godnonnetje nog gelijk ook. Hey, we gaan zo een laatste letter spelen. Dus even kijken hoe goed je dat breintje aan kan zetten van je. Het concept is eigenlijk niet zo simpel. Jij hebt een beginletter gekozen. Dan krijg je van mij een categorie om een woord in die categorie met die beginletter te verzinnen. En daarna is de laatste letter van jouw antwoord de eerste letter van je eerstvolgende antwoord. Dus je hebt een categorie en een letter en een categorie en een letter. Je weet hoe het werkt?
1: Ja.
0: Ik duidelijk nog niet, want ik moet nog een beetje oefenen met het uitleggen. Wat is je beginletter?
1: De letter S.
0: De letter S. Dan gaan wij beginnen aan laatste letter. Een zoet product.
1: Soft ice.
0: Een festival item.
1: Festival item.
2: Het kan niet ontbreken als je een paar dagen weggaat.
0: Zou dat het iced tea-achtige wodka drankje kunnen zijn, wat mensen tegenwoordig allemaal in van die groene blikjes drinken of zo, ik noem maar wat.
1: Aspels.
0: Ja, oké, en dan nog iets dat stinkt.
1: Zuurkool.
0: Ja, ik reken het wel goed. Ik vind zuurkool heel lekker smaken, maar niet zo lekker ruiken. Nou, dan vind ik voor iemand die nog niet zo lang wakker is, 3 een prima score om deze week mee te beginnen.
1: We hebben nog.
0: Wat zeg je?
1: Ik vind het toch wel tegenvallen.
0: Nou, de keren dat ik hier geweest ben, heb ik zelden een score hoger dan 4 of 5 of zo gezien. Dus we gaan aan het einde van de week zien of die ijsmachine van jou is, Jelle. Word even lekker rustig wakker en wie weet spreken we elkaar einde van de week weer.
1: Komt goed.

geworden, piano. Hey, nieuwe muziek van een vrouw waar je waarschijnlijk al om en bij 15 jaar niet meer aan gedacht hebt. Hey, I just met you. Laten we eerlijk zijn, wanneer is de laatste keer dat je aan Carly Rae Jepsen dacht? Waarschijnlijk de laatste keer dat je er op 3FM hoorde. Geldt voor mij niet, ik ben namelijk echt een groot fan van deze dame. Want ja, die Call Me Maybe, dat was natuurlijk een grote hit, een grote zomerhit ook. Maar ook een beetje een gimmick, toch? Ook een beetje zo'n heel, heel overdreven girly popplaat. Maar alles wat Carly Rae Jepsen daarna gemaakt is, is gewoon peak. Zij is ook de inspiratie voor heel veel artiesten die je nu veel op 3FM hoort geweest om popalbums te gaan maken. In de tijd dat zij dit liedje uitbracht, waren het heel veel mannen met gitaren, de Ben Howards en zo van deze wereld. Of in Nederland de Nielsons van deze wereld. Zij zei, nou, popmuziek is eigenlijk best wel cool en zeker ook als vrouwen het maken. Dus heel veel vrouwelijke artiesten hebben later gezegd dat haar albums grote inspiraties voor ze waren. Maar echt veel op de radio horen doe je niet meer. Misschien ook omdat het vaak een beetje veel van hetzelfde was en mensen het niet verrassend vonden. Nou, 18 september, zet het in je agenda. Daar komt er een nieuw album van haar uit. En de eerste liedjes die van dat album uitkomen, die hebben echt een heel andere sound. Deze is een beetje California, een beetje beachy. Ik vind hem goed bij de zomervakantie passen. Kun je je voorstellen aan de nieuwste Carly Rae Jepsen op 3FM.

0: Remco via de NPO Luisterapp is de koning van de timing. Er zit namelijk ongeveer 0,5 seconden in het audioberichtje dat hij stuurt, waarin de twee kanten op kan gaan.
1: Wat is dit een lekkere plaat? Geef mij maar hier meer van.
0: Ik dacht nog een halve seconde, god, hij gaat het afkraken. Het was de nieuwste van Carly Rae Jepsen, die heet After All. Die hoorde je bij 3FM. Marten hier op de plek van Wijnand en Jamie in de ochtend. En zometeen gaan we niet Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet spelen. Maar we gaan Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet spelen. Het spelletje waarin ik ga proberen aan de hand van 5 vragen te raden waar jij naartoe op vakantie gaat. Zometeen gaan we het voor het eerst spelen. En als je meedoet, dan kan je ook nog zometeen een vakantiepakket winnen. 3FM.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of kokoswater, 1,49.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Gun jezelf een Holland-America-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: 3FM. Een paar tellen voor 7 uur op de maandagochtend van 3FM met Jonas Blue, Edge of Desire. Zometeen na het nieuws. Dat krijg je van Martijn Middel.
7: Goedemorgen. Spanje is wereldkampioen voetbal.
8: NOS op 3. Het WK voetbal.
7: De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Argentinië. Spanje was de hele wedstrijd beter, maar toch duurde tot in de verlenging tot er gescoord werd.
9: Bal wordt er voorgegeven naar Porro en daar is de Nico Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn en dit is hem ook! En dit is hem ook! Daar is de goal van Ferran Torres!
7: Dat het zo lang duurde voordat er gescoord werd, zorgde voor veel spanning onder Spaanse voetbalfans in Madrid, zag deze VRT-correspondent.
10: Ze zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken, zo zat die spanning erin. Maar wat opviel bij de Spanjaarden is hun vertrouwen in hun ploeg. Het was zoiets van ja, we hebben het verdiend. Dit is voor ons, we moeten dat winnen. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan en dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land ontplofte gewoon van vreugde.
7: Nederland won zo waar ook nog een prijs, de Fair Play Award voor de minste gele kaarten. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 opgepakt na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gegeven. Gered. Ja, en de Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 gaat 9 maanden dicht. Het is een belangrijk knooppunt dat de A15 met de A16.

0: Rijn verbindt. En die brug die is aan het einde van zijn levensduur, vertelt verslaggever Jeroen de Jager.
1: Die is gebouwd in de jaren 60 en daar zit een bewegend deel in dat vervangen moet worden. Dus daar zijn ze de komende 9 maanden tot 21 april is de planning nu 2027 mee bezig.
0: Automobilisten moeten nu omrijden. Voor fietsers is er een pontje geregeld. Deze man is onderweg naar
2: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
0: Opvarenden zijn wel bang dat de afsluiting van de brug langer dan 9 maanden gaat duren. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. En echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
3: Prima verkeer dan van de ANWB. Het is vakantie en het is nog vroeg. Dus hartstikke rustig. Vertraging voor de politiecontrole op de A12 is op dit moment een kwartiertje. Ook op de A12, maar dan tussen Arnhem en Utrecht. Bij Knoop het Grijshoort verlies je 10 minuten. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Renkum staat een auto in brand. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. En dan heb je een kwartiertje vertraging. 3FM.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen
0: die brug die is aan het einde van zijn levensduur, vertelt verslaggever Jeroen de Jager.
1: Die is gebouwd in de jaren 60 en daar zit een bewegend deel in dat vervangen moet worden. Dus daar zijn ze de komende 9 maanden tot 21 april is de planning nu 2027 mee bezig.
0: Automobilisten moeten nu omrijden. Voor fietsers is er een pontje geregeld. Deze man is onderweg naar
2: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
0: Opvarenden zijn wel bang dat de afsluiting van de brug langer dan 9 maanden gaat duren. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje en echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
3: Prima verkeer dan van de ANWB. Het is vakantie en het is nog vroeg, dus hartstikke rustig. Vertraging voor de politiecontrole op de A12 is op dit moment een kwartiertje. Ook op de A12, maar dan tussen Arnhem en Utrecht bij Knoop het Grijshoort verlies je 10 minuten. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Renkum staat een auto in brand. Daar zijn er 2 rijstroken dicht en dan heb je een kwartiertje vertraging. 3FM.
4: Bij Randstad.

0: Ook op de A12, maar dan tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Grijshoort, verlies je 10 minuten. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Renkum staat een auto in brand. Daar zijn er 2 rijstroken dicht en dan heb je een kwartiertje vertraging. 3FM.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: 5 over 7, dit is de ochtendshow van 3FM en we spelen een

0: is Mart en ik ben de invaljuf voor deze zomer. Mocht je onderweg naar je vakantieadres zijn of gewoon moeten bikkelen vandaag, we staan deze hele zomer de komende 4 weken samen op. De FIFA maakt vandaag de nieuwe wereldranglijst bekend, is vandaag in het nieuws. Daar wordt de uitslag van het WK dan in meegenomen. Dat wordt heel verdrietig, want dan gaan we Nederland weer zien kukkelen op de lijst. En in Turkije is een gouverneur ontslagen door president Erdogan, omdat er een foto op sociale media rondging waarop hij een strak wielerbroekje aan had. Hij loopt rond in een legging en zo hoort de gouverneur er niet uit te zien. Aldus president Erdogan.
1: Schitterend. Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Ja, goedemorgen. Normaal gesproken zitten wij dat en Jamie dus op deze plek, zoals ze juist gezegd. En Wijnand die denkt een bijzondere gave te hebben. Die denkt namelijk aan de hand van 5 vragen te kunnen raden hoe jouw moeder heet. Ik weet echt niet dat Wijnand zijn succespercentage is, maar hij is er redelijk goed in. En ik dacht, ik wil het even anders aanpakken. Het is zomervakantie en ik wil eigenlijk gewoon kijken. Kan ik aan de hand van 5 vragen achterhalen? Waar ga je naartoe op vakantie? Ik vind vakantiebestemming namelijk ook veel over mensen zeggen. Wat precies en welke vakantiebestemmingen dat dan zijn, dat hou ik even voor me. Dat lijkt me misschien verstandig op de eerste dag dat ik hier zit. Maar ik vind het wel leuk om te kijken of ik aan de hand van 5 vragen... dan kan achterhalen waar je naartoe op vakantie gaat. Het werkt als volgt. Weet niemand het te raden, ik niet en de rest van de luisteraars niet. Dan krijg jij als je aan de telefoon hangt een vakantiepakket. Weet jij als een van de luisteraars via de NPO luisterapp het goed te raden, dan win jij een vakantiepakket. We gaan het vandaag spelen met Aukje. Hallo Aukje.
2: Hallo, goedemorgen.
0: We zouden op geen beter moment kunnen komen met ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
2: Nee, heel toepasselijk inderdaad.
0: Vertel eens even, wat is de status deze ochtend?
2: Ja, we zijn vanochtend vertrokken naar een vakantiebestemming.
0: Nou, is er, misschien mag ik hier niet veel vragen over stellen, maar zeg maar, is de reis al ingezet?
2: De reis is ingezet,
0: ja. Verder niet te veel vragen over auto, trein, weet ik van wat. Ik ga 5 vragen aan jou stellen. En dan ga ik alvast eventjes een klein gokje doen, Aukje. En dan gaan we daarna luisteraars de kans geven om via de NPO Luister-app ook mee te gokken. Ben je er klaar voor? Dan ga ik 5 vragen op jou afvuren.
2: Yes, laat maar komen.
0: Oké, vraag 1 is, wat is je favoriete ijssmaak?
2: Cookie caramel.
0: Met wie ga je op vakantie?
2: Met je partner.
0: Vraag 3. Elke dag een museum of elke dag even een uurtje op het strand liggen?
2: Doe maar een uurtje strand.
0: Een uurtje strand, oké. 10 dagen of 2 weken?
2: 10 dagen.
0: 10 dagen. En wat is je lievelingsdier?
2: Een hond.
0: Ja, je hoeft nog niet te zeggen of het goed is of niet. Daar komen we zo meteen achter. Maar mijn eerste hunch is dat ik gewoon een beetje veilig ga zitten en dat ik ergens Zuid-Spanje ga zeggen. Maar misschien heb jij als je meeluistert wel een heel ander idee. Gokken mag via de NPO Luister.

0: 3FM Marshmallow, Kane Brown en Miles on it.
1: Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Normaal gesproken op maandagochtend rond deze tijd. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet, omdat Wijnand Speelman de godgegeven gave heeft om te raden. Nou, je raadt het nooit hoe je moeder heet aan de hand van vijf vragen. Daar ben ik minder goed in, maar ik dacht ik wil dat wel met vakantiebestemmingen proberen. Mijn naam is Mark trouwens, goedemorgen. Dus ik dacht aan de hand van vijf vragen kijken of ik kan raden waar je naartoe op vakantie gaat. Op het spel staat een vakantiepakket. Aukje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij zijn het spelletje met jou aan het spelen. Idealiter, wat zou er voor jou in een vakantiepakket moeten zitten?
2: Goede vraag. Heb ik eigenlijk niet over nagedacht.
0: Laat ik de vraag anders stellen. Als jij op vakantie gaat... Nee, ik kan dit allemaal niet vragen, want dan geef ik weer te veel weg een potentieel over jouw vakantiebestemming. Wat het ja, dat is goed. Daar hebben we het zo nog wel even over. Want het hele idee is dat ik vijf vragen heb gesteld, een gokje ga doen waar ik denk dat jij op vakantie gaat. En via de NPO Luister-app heeft iedereen die nu luistert ook mee kunnen raden aan de hand van die vragen. Zometeen ga ik in 15 seconden zoveel mogelijk antwoorden op jou afvuren. Zit het goede antwoord daartussen, dan roep jij stop. En dan heeft degene die dat ingestuurd heeft, die wint het vakantiepakket. Zit het er niet tussen, is het niet geraden, dan heb jij het spelletje gecleaned en dan krijg jij dat vakantiepakket.
2: Yes.
0: Even kijken, je favoriete ijsmaak, iets van caramel cookie of zo, zei je net, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja. Je gaat met je partner op vakantie, je zou het liefst elke dag een uur per strand liggen in plaats van elke dag naar een museum gaan. Je lievelingsdier was een hond. Ja, mijn gok was Zuid-Spanje.
2: Mm-hmm.
0: Is dat correct of niet?
2: Nee, dat is niet correct.
0: Oké, dan ga ik nu in 15 seconden zoveel mogelijk antwoorden die binnen zijn gekomen er doorheen jagen. Kijken of je ertussen zit. Poric in Kroatië. Griekenland. Gran Canaria. Istrië in Kroatië. Nederland. Frankrijk. Italië. Noord-Frankrijk. Turkije. Griekenland. Italië. Nog een keer Griekenland. Ik heb je niet gehoord.
2: Nee, inderdaad.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Oostenrijk.
0: Ai, naar Oostenrijk! Dat is echt een van mijn lievelings om naartoe te gaan in de zomer. Ja. Het is daar zo prachtig. Ga je de berg in?
2: Ja, we gaan de berg in. De planning was om nog te gaan snowboarden, maar dat is in het water gevallen. Maar lekker wandelen, fietsen.
0: Nou, dat is wel heerlijk, toch? Lekker met dat weer. En dan kun je eventueel zo'n radler die ze daar in Oostenrijk maken, of zo'n wit biertje of zo pakken. Heerlijk.
2: Ja, heerlijk.
0: Hey, dat betekent dat jij dit spel uitstekend gespeeld hebt. We hebben het niet geraden. En dus komt het vakantiepakket jouw kant op.
2: Nou, super.
0: Mag ik jou een heel goede, ik neem dan aan, autoreiswensen daar naartoe?
2: Ja, inderdaad.
0: Heel goed. Heel fijne vakantie, Aukje. Doei, doeg.
2: Doei, goede uitzending.
0: Is 3FM de nieuwste van The Opposites.

FM en Pink, hoorde Get the Party Started. Het is bijna 7:30, zo meteen krijg je een nieuwsupdate van Martijn Middel. En we gaan brandende vragen behandelen. Ik ga je binnen een paar minuutjes uitleggen hoe dat zit, maar het gaat je vakantie een heel stuk leuker maken. Eerst op 3FM, Olivia Rodrigo en Drake.

0: CFM met Olivia Rodrigo. Je hoorde Drop Dead. Goedemorgen, de ochtendshow met Marten in plaats van Wijnand en Jamie deze zomer. En ja, als je op vakantie gaat, als je bij mensen op de achterbank zit, als je misschien iets minder werk te doen, dus iets meer tijd hebt om tijdens de lunchpauze of bij het koffiezetapparaat te babbelen met collega's, dan is het wel leuk om nog even wat onderwerpjes te bespreken hebben. Dus ik dacht, waarom gaan we niet elke dag een brandende vraag behandelen? Een vraag waarvan je misschien wel niet wist dat je het antwoord erop wilde weten. Heb jij bijvoorbeeld altijd al willen weten waarom de kleuren van de regenboog eigenlijk altijd in dezelfde volgorde zitten? Dan zou ik blijven luisteren, want het antwoord krijg je binnen een paar minuten.
1: NOS op 3.
0: Het is 7:30 en nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Spanje is de nieuwe wereldkampioen voetbal. Tijdens de WK-finale tegen Argentinië gisteravond waren ze eigenlijk de hele wedstrijd de sterkste ploeg, maar het duurde tot het begin van de tweede verlenging voordat ze scoorden.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
2: In het stadion in New York zagen 82.500 fans de Spanjaarden winnen. Net als president Trump, die de wereldbeker mocht uitreiken. Correspondent Sjoerd den Daas keek samen met supporters van Spanje.
4: Ja, hiermee komt er een einde aan een heel mooi, een heel lang, een heel groot recordaantal landen en wedstrijden. En voor veel mensen... En zeker voor hem ook fantastisch WK. We hebben Trump van het begin van tot het einde eigenlijk niet gezien. Maar hij was er altijd bij vandaag. Dus ook op het veld. Er werd gefloten. We zagen rode kaarten ook in de lucht gaan. Verwijzing natuurlijk naar zijn belletje met Infantino. Maar hij bleef niet al te lang plakken op het podium. Infantino trok Trump mee. Zodat Spanje, het Spaanse team en ook de Spanjaarden hier, de fans, nog heel lang feest kunnen gaan vieren.
2: De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden er op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet Cyclospora, die de darminfectie veroorzaakte. Ja, door die parasiet werden duizenden Amerikanen ziek, onder meer in Indiana, Kentucky en Michigan. En het Openbaar Ministerie waarschuwt voor swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie, zodat een arrestatieteam naar een huis toe gaat. Zo'n SWAT-team als je in Amerika hebt. Ja, dat gebeurde bij Dana van 17. Toen zij online weigerde naaktfoto's te sturen, deed iemand een valse melding bij de politie over een wapen. En toen stond er 's nachts een arrestatieteam voor haar deur. Heftig, vertelt ze aan E! Vandaag.
5: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen, heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden. En heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
2: Volgens het OM gebeurt het dus steeds vaker in Nederland dat swatten. Hoe vaak, weten we niet.
0: Dat is sowieso echt een ongelooflijk verdrietig verhaal voor deze meid. Maar die beelden, ik weet niet of jij, Martijn, die beelden wel eens gezien hebt of niet. Van hoe dat swatten eruit ziet.
2: Ja, ja, dat is...
0: ja, in Amerika is het heel populair om dat dan bij streamers te doen. Mensen die gewoon online, weet ik veel, filmen dat ze aan het gamen zijn en zo. Real time. En ja, dan zie je dus vaak van die beelden hoe dat gebeurt, hoe die binnenkomen. Dat is zo traumatiserend.
2: Ja, dat is inderdaad niet gezellig. Ja, nou, ze gaan daar binnen alsof daar inderdaad iemand is die gevaarlijk is.
0: Ja, want meestal zijn het meldingen van wapens of van een gijzeling of wat dan ook. Dat soort zaken. Het ziet er krankzinnig uit. Laten we hopen dat dit een trend is die snel overwaait.
2: Heb ik het weer nog voor je. Veel bewolking, tussendoor ook wat zon vandaag. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel Martijn. Even een keer dan van AWB. Het is iets drukker aan het worden. Maar ja, wat is druk? 20 kilometer file heeft allemaal niet echt heel veel om het lijf. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Beverwijk Oost zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Heb je 10 minuten vertraging. En op de A22 tussen Beverwijk en Velsen heb je op dit moment 20 minuten vertraging. Dat zijn de langste files. De andere zijn 10 minuten of korter.

0: je hoorde Somber en Homewrecker.
1: Brandende vragen.
0: Een heel goedemorgen. Het is maandagochtend. Het is 8:10. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Mijn naam is Mart. Ik ben hier op de plek van Wijnand en Jamie de komende 4 weken per vandaag. En ik dacht, hoe leuk is het om met elkaar wat dingen door te nemen waarvan we niet wisten dat we ze wilden weten. Kijk, je bent in de zomervakantie in andere ritmes. Misschien ben je even vrij, zit je meer met familie, vrienden, partners, wat dan ook op de bank. Misschien ga je op vakantie, zit je hele dagen met elkaar in de auto, in het vliegtuig. En ook op werk, in ieder geval wij merken het hier, op veel werkplekken wordt het ook wat rustiger. Dus heb je wat meer tijd voor babbeltjes. En als ik ergens heel erg fan van ben, dan is het vage onderwerpen. Gewoon rare, nice-to-know dingen, dingen die je wil weten, maar waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Dus mocht je een brandende vraag hebben, altijd al hebben willen weten hoe iets werkt, waarom iets zo werkt, dan kan je dat altijd insturen via de NPO Luister-app. Zo hebben wij een appje gekregen van Rosa.
2: Ik was zo laat met de trein en ik stapte uit en ik zag alweer een regenboog. Nog steeds niet de pot met goud gevonden, maar wat me wel dus opvalt, wat ik echt super raar vind, is dat je telkens dezelfde volgorde in kleuren hebt. Moet dat niet een keer gaan wisselen als de zon anders staat? Hoe zit dat eigenlijk?
0: En ik heb hier, ik denk jij ook niet, nog nooit over nagedacht waarom dit zo werkt. Dus ik dacht, laten wij dat even gaan vragen aan iemand die, want dat is wel het idee van brandende vragen, dat je er dan ook een antwoord op krijgt. Iemand die daar verstand van heeft, dat is Thijs Smink. Die is meteoroloog bij Buienradar. Goedemorgen Thijs.
3: Goedemorgen.
0: Een heel goedemorgen. Een brandende vraag van onze luisteraar Rosa. Hoe kan het nou dat de kleuren van de regenboog altijd in dezelfde volgorde zitten? Is daar een Jip en Janneke antwoord op te geven?
3: Ja, ik heb mijn best gedaan om er eentje voor jullie voor te bereiden.
0: Vertel.
3: Ja, ik begin eigenlijk eerst even met de regenboog. Want zo'n regenboog heb je natuurlijk nodig licht en regen. Mm. En dat licht, dat is eigenlijk een heel mooi bundeltje van allerlei verschillende kleuren samen. Licht met een lage energie. Nou, die zien onze hersenen als rood. En je hebt ook licht met een hoge energie in dat bundeltje zitten. En die zien onze hersenen eigenlijk als paars.
0: Maar even snel een korte vraag tussendoor. Licht dat er rood en paars uitziet, maar licht zie ik in principe nooit, toch?
3: Nee, dat klopt, omdat je het allemaal samen ziet. Dus als je het allemaal samen ziet, dan kleurt dat, dan is dat wit.
0: Oké, precies.
3: Alleen, dus nou komt het mooie, die waterdruppel van de regenboog, ja, die heeft dus de vorm, zo'n ronde vorm, om het licht te breken. Mm-hmm. En dan kun je dus die kleuren mooi splitsen. Nou, stel die waterdruppel even voor als een bellenblaasbel. Dat breekt of splitst eigenlijk die bundel. En dan krijg je dat het rode licht wat minder afbuigt en het paarse licht het meest afbuigt. Dus die kleuren komen uit verschillende hoeken, komen die daaruit.
0: Dus het ding is eigenlijk die om het even voor mezelf te proberen te begrijpen, die druppel is gewoon een soort prisma, zeg maar. Die breekt al dat licht is één bundeltje samen en in die regendruppel breekt dat. En doordat al die lichtdeeltjes, al die verschillende kleuren hebben een andere energie, dus daarom komen ze in een andere volgorde naar buiten toe.
3: Ja, precies.
0: Hoera, ik heb het een soort van begrepen. Is dit de goede samenvatting?
3: Ja, kijk, en nu komt het, dus als je naar de regen kijkt, dan is dus het bovenste druppeltje, dat stuurt dan het rode licht naar je oog. Mm-hmm. En het onderste druppeltje stuurt dan het paarse licht naar je oog. Dus dat is de vaste volgorde van de regenboog. Maar het leuke is, soms dan heb je een tweede weerkaatsing in die regendruppel. Nou, ik zei het, die weerkaatsing is van spiegel. Dus dan krijg je de regenboog en spiegelbeeld in tegenovergestelde volgorde.
0: Dat kan dus wel.
3: Ja, dus misschien heb je het wel eens gezien dat je een regenboog, een felle regenboog onderzag. En dan boven nog een zwakke tweede regenboog in de tegenovergestelde volgorde.
0: Oh, dit vind ik echt heel erg, want ik heb heel vaak zeg maar zo'n dubbele regenboog gezien en ik heb gewoon nog nooit geregistreerd dat die bovenste dan op de kop is.
3: Ja, dat is, daar komt dus een spiegelbeeld zijn. Dus twee keer wordt hij dan gespiegeld. Dat is eigenlijk heel interessant. Dus het kan wel dat ze in een andere volgorde staan, maar het is wel altijd eigenlijk of van rood naar paars of andersom van paars naar rood. Omdat dat nou eenmaal het spectrum is waarin die gebroken wordt.
0: En als ik het zo begrijp, dan is dus die omgekeerde regenboog, die kan je eigenlijk ook nooit op zichzelf staand zien. Dan moet die altijd met de gewone, tussen aanhalingstekens, regenboog komen.
3: Ja, ja.
0: Ja, nou is het zomer en nou hopen we natuurlijk dat er niet al te veel regen komt. Maar als het wel komt, dan gaan we hier wel even naar uitkijken, want dan weten we nu hoe het werkt. Thijs Smink, meteoroloog bij Buienradar. Dankjewel voor deze uitleg.
3: Ja, graag gedaan.
4: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
4: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, met 3FM.

onvergetelijk, hè? Niet normaal. De halftime show van de WK-finale gisteren. De rust duurde een kwartier te lang, omdat er opgetreden moest worden door een aantal artiesten. En Chris Martin van Coldplay was de man die het allemaal zou gaan cureren. En hij maakte ineens een surprise appearance gisteren. Ik denk dat hij de generale repetitie gezien had een dag eerder en dacht, godverdomme, iemand moet het gaan doen. Ik ga er zelf ook nog wel eventjes staan. Wisselend succes. Sommige dingen waren leuk, sommige dingen waren iets minder leuk. Burna Boy was best wel leuk. Die hoorde je juist ook op We Pray. En dit is Kelly Clarkson en Since You've Been Gone.

0: Since You've Been Gone hoorde je in de ochtendshow. Heb je dat ding gezien rondom Baila de Gasolina op de Zwarte Cross? Als je dat niet meegekregen hebt, ik praat je zo meteen bij. Maar dat is zo'n raar verhaal. En ik heb daar mijn eigen gedachtes bij, wat daar aan de hand is. Maar ben benieuwd wat jij ervan vindt. Zo meteen hebben we het er even over. En ook Imagine Dragons, hoor je ze. 3FM.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengbijt.

0: de ochtendshow van 3FM met Imagine Dragons en It's Time in een paar minuten. Eerst gaan we naar het nieuws met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Spanje was de allerbeste op het WK voetbal.
2: NOS op 3. Het WK voetbal.
1: Het land versloeg gisteravond Argentinië in de finale met 1-0. Spanje had de wedstrijd helemaal onder controle, zag verslaggever Anne de Jong.
3: Bij Tijd en Wijlen is dat zeer indrukwekkend om naar te kijken, hoe ze eigenlijk al het hele toernooi niets weggeven. 1 tegendoelpunt, sowieso een record over dat hele WK. En ze hebben nog een wedstrijd meer moeten spelen dan alle andere wereldkampioenen die we al gehad hebben. Ja, tegelijkertijd is die hele controle, het hele voorzichtige aanvallen misschien ook wel, soms ook wel een beetje saai om naar te kijken. Dus ja, ik heb er op zich wel van genoten. Aan de andere kant kan ik je ook niet helemaal ongelijk geven als er mensen bij het koffiezetapparaat zeggen, ja, het is nogal een saaie finale geweest. Zeker als je het vergelijkt met 4 jaar geleden. Want toen werd het 3-3 en hadden we penalties.
1: In de rust van de finale was er voor het eerst ook een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, BTS en de Muppets op. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham wil naar eigen zeggen de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, vertelt deze politicoloog.
4: Voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
1: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Bij een auto-ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Hoe het kon gebeuren weten we nog niet. En de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nog wel een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
5: Goede sokken nodig, goede schoenen. Die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
6: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
1: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje en echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: 3FM verkeer dan van de ANWB. Het is buitengewoon rustig, maar het is dan ook vakantie. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Grijshoort heb je een kwartiertje vertraging. Er staat een vrachtwagen met een lekke band ook op de A12, maar dan in de richting van Den Haag bij Harmelen. Zorgt voor 5 minuten extra reistijd. En op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij de afrit Leerdam heb je op dit moment 10 minuten vertraging.
2: 3FM.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Veranderingen doorvoeren in 40 jaar, vertelt deze politicoloog.
4: Voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
1: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Bij een auto-ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Hoe het kon gebeuren weten we nog niet. En de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nog wel een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
5: Goede sokken nodig, goede schoenen. Die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
6: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
1: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje en echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: 3FM verkeer dan van de ANWB. Het is buitengewoon rustig, maar het is dan ook vakantie. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Grijshoort heb je een kwartiertje vertraging. Er staat een vrachtwagen met een lekke band ook op de A12, maar dan in de richting van Den Haag bij Harmelen. Zorgt voor 5 minuten extra reistijd. En op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij de afrit Leerdam heb je op dit moment 10 minuten vertraging.
2: 3FM.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel top.

0: Dat heb ik ook gedaan.
1: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
2: Ja, Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje en echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
3: 3 ver verkeer dan van de ANWB. Het is buitengewoon rustig, maar het is dan ook vakantie. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij knooppunt Grijshoort heb je een kwartiertje vertraging. Er staat een vrachtwagen met een lekke band ook op de A12, maar dan in de richting van Den Haag bij Harmelen. Zorgt voor 5 minuten extra reistijd. En op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij de afrit Leerdam heb je op dit moment 10 minuten vertraging. 3FM.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
11: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
11: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Wijnand en Jamie deze zomervakantie. En we moeten het zo meteen even hebben over dat rare verhaal over buy-out gasoline op de Zwarte Cross. Ik geloof er helemaal geen reden van.

0: ochtendshow van 3FM met Imagine Dragons. En it's time.
1: 3FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
0: Heel goedemorgen. We spelen zometeen laatste letter. Deze zomer geen airfryer te winnen, maar een ijsmachine. Zodat je gewoon in je eigen huis ijsjes kan maken. En dan niet ijsblokjes, dat snap je denk ik zelf ook al. Echt soort roomijs. Lekker met smaakjes en dingen. En wil je meedoen, stuur dan even je naam via de NPO Luister. En wie weet doe je zo met mee aan laatste letter. Het is maandag 20 juli. Het is vanavond weer tijd om voor de tv te zitten voor de guilty pleasure van heel Nederland. Minus Mark Meijer, dat ben ik zelf. BNB vol liefde. Ik heb het gewoon nog nooit gezien. Niet aan begonnen. Geen hekel aan. Gewoon nooit aan begonnen. Zesde seizoen alweer van het datingprogramma gaat van start, waarin eigenaren van een bed and breakfast in het buitenland op zoek gaan naar de liefde. En er zijn al vele iconische figuren voorbijgekomen in het programma. Heel veel plezier als je vanaf vanavond weer gaat kijken, want het is echt zo'n programma wat je leven weer een paar weken doel geeft. Zeer tactisch, precies na het aflopen van het WK. Just saying. En de Zwarte Cross had dit weekend een baila-baila-baila-verbod ingesteld voor feestband Even Serieus. Ik weet niet of je hem kent, maar hun grote hit die in veel kroegen voorbij komt. Van feestband Even Serieus die een enorme hit scoorde met dit liedje. En de Zwarte Cross had aangekondigd dat er een verbod op die plaat was, terwijl die groep daar kwam optreden. Want naar eigen zeggen was de Zwarte Cross het helemaal zat en werd het liedje te veel gedraaid. Nou, ik zat hier naar te kijken. Toen dacht ik, de Zwarte Cross is volgens mij echt een heel lachen festival waar humor hoogtij viert en waar de grenzen net wat anders liggen en waar iedereen dat ook accepteert, waar dat heel leuk is. Maar toen dacht ik, als je toch een PR-stunt gaat doen, doe dan iets beters dan haha, we hebben een band uitgenodigd en ze mogen een grote hit niet spelen. Je kunt toch wel een iets betere grap bedenken dan haha, Even Serieus mag bijna de Gasolina niet spelen. Ze hebben het uiteindelijk gewoon gedaan. Het dak ging van de tent af als er een dak op de tent zat. Dus alles is uiteindelijk helemaal goed gekomen.

0: Twee weken geleden in deze ochtendshow uitgeroepen tot 3FM Talent. En een paar dagen later, tevens in deze ochtendshow, werden zij ook 3FM Mega Hit. Dat was inmiddels alweer een weekje geleden. Deze gasten ga je nog wel wat vaker horen. Flair hoorde je op 3FM met Door het Oog van de Nacht. Van Wijnald en Jamie deze zomer. We gaan laatste letter spelen. Het spelletje dat je misschien wel kent als je vaker naar dit radioprogramma luistert. Normaal gesproken kan je je kwalificeren om op vrijdag een airfryer te winnen. Maar ik dacht, hoe leuk is het als we in de zomer niet een airfryer, maar een ijsmachine weggeven. Het werkt als volgt. Jij mag een beginletter kiezen en dan krijg je volgens een categorie om een woord bij te verzinnen. Als je je antwoord goed hebt, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord op een nieuwe categorie. Je krijgt 30 seconden de tijd en degene met aan het einde van de week de meeste goede antwoorden, die wint zo'n ijsmachine. Vincent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind jou verrassend fris klinken voor iemand die dit weekend op Dominator was.
1: Ja, ik heb gisteren goed uitgeslapen, dus dat komt helemaal goed.
0: Oh, ben je niet het hele weekend geweest?
1: Nee.
0: Is het niet het hele weekend? Sorry, ik weet het niet.
1: Ja, het is van vrijdag tot zondag, maar ik ben alleen zaterdag geweest.
0: Ja, nou, ik denk dat er ook veel mensen zijn die van vrijdag tot zondag nog steeds één eendaags festival vinden. Maar jij vond alleen de zaterdag wel even goed. Wat is kun je eens voor mij de vibe omschrijven? Ik ben een keer op een hardcore feest geweest. Dominator is denk ik nog net ietsjes extremer. Hoe zou je de sfeer omschrijven daar?
1: Oh, dat is gewoon samenhorigheid.
0: Ja, want mensen denken natuurlijk meteen aan heel boze, harde muziek en lampen en mensen die staan te stampen en zo. Maar daar is een heel andere kant aan, toch?
1: Ja, nee, veel mensen zitten gewoon op dezelfde lijn. Iedereen lacht. Bijna iedereen is vriendelijk. Dus nee, dat is hoe noem je dat? Een misconceptie?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Een misvatting over die feesten. Ja, ik weet nog heel goed dat ik een keer op een hardstylefeest was en dat er iedereen aan het hakken was. En dat ik naar een gozer toe ging en zei, ik vind het zo lijp hoe je hakt, kan je me dat leren? En dat hij zei, je moet gewoon gaan, je moet het gewoon doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik doe dat wel. En toen gingen allemaal mensen om me heen staan klappen en juichen dat ik aan het hakken was. Wat prachtig. Dus dat zijn heel leuke feesten. Je klinkt nog fris, we gaan laatste letter spelen. Wat is je beginletter?
1: Mijn beginletter is W van Vincent.
0: De V van Vincent, uiteraard. Nou, dan gaan we in 30 seconden kijken hoe ver je kan komen. Een beroep met de V.
1: Godverdomme. Veiligheidsnetten-monteur.
0: Wat zei je?
1: De veiligheidsnetten-monteur.
0: Oké, een huisdier.
1: Rat.
0: Een lichaamsdeel.
1: Een teen.
0: Iets wat je in een airfryer kan bakken.
1: Een nazi-schijf.
0: Goed tv-programma.
1: Kijk je tv. Ja, die weet ik niet.
0: Nee, tijd is er om. Goh, nou, ik vind dat je je nog uitstekend herpakt, hoor. Mag gezegd worden. Je had bij het televisieprogramma bijvoorbeeld van First Dates of Flikker Maastricht of Afvloer of zo kunnen gaan wat langer terug. Maar hey, we zijn wel pas een dag bezig. Maar je hebt op dit moment wel de highscore. Namelijk 4 en dat is eentje hoger dan Jelle.
1: Ja, goed zo.
0: Wie weet spreken we elkaar vrijdag voor de ijsmachine.
1: Oké, eens voor.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Highscore deze week nu dus op 4 gezet. Je kan ijsmachine appen via de NPO Luister-app om morgen een gokje te wagen.

0: Eilish en Birds of a Feather. 2 minuten voor 8:30 in de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen, Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. Ik wil even wat vragen. Als je je handen vrij hebt, als dat veilig kan, wil je even naar je telefoon gaan en heel even de NOS-app openen. Martijn Middel van het Nieuws schrijft jou. Martijn, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Wil jij ook even de NOS-app openen?
2: Ik heb dat ook al even niet meer gedaan.
0: Jij hebt een direct lijntje, toch? Je hebt zo'n blikje liggen naar de hoofdredactie.
2: Ik kan de achterkant van de NOS-app ook, inderdaad. Wat jullie dan niet kunnen, dat kan ik wel.
0: Dus, nou, dan moet ik jou even hebben.
2: Dus ik zie een artikel ook al voordat het in de NOS-app verschijnt.
0: Oh, je hebt een soort NOS-premium, heb jij.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, misschien moeten we daar geld voor gaan vragen. Dat meer mensen kunnen lezen wat voor verhalen we schrijven. Ik heb de app bij de hand.
0: En? Wat zie je?
2: Voetbal.
0: Nou, wat is dat nou weer voor iets? Ik ga me daar ook even bij pakken. Als dit nou zo'n ding wordt van ik kan een trucje en als je het dan gaat willen laten zien, dan doet hij het niet, dan word ik helemaal gek. Hé, kijk. Niks.
2: Oh, je hebt niks?
0: Niks. Kijk eens naar Juri, onze regisseur.
2: Allebei een iPhone?
0: Ja, niks.
2: Nou, dat...
0: Stuk. En we zitten net even op de downdetector.com te kijken. Veel storing genomen bij de NOS. En jij hebt dus wat ik zei, jij hebt twee van die blikjes met zo'n touwtje ertussen naar de hoofdredactie, toch? Dat loopt uit jouw raam naar het raam van de hoofdredactie?
2: Nou, dat valt ook wel weer mee. De hoofdredactie spreek ik niet, gelukkig niet zo vaak.
0: En het is zomervakantie en het is nog geen 9:00, dus nee, ik denk ook niet dat ze aanwezig zijn.
2: Maar ik zie deze storing bij ons nog niet gemeld staan. Dus ik ga zo even checken of we het überhaupt doorhebben.
0: Kijk, ja. Voilà. Nou, geregeld. Dankjewel, Martijn. Is het ineens 8:30 geworden.
2: Dan maar op de ouderwetse manier, hè?
0: Dan maar op de ouderwetse manier via die vertrouwde radio. Martijn heeft het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Nederland heeft toch nog een prijs gewonnen op het WK voetbal. Na de finale van gisteravond werd bekend dat Oranje de Fair Play Award mee naar huis krijgt. Voor het beste fair play spel op het WK vanwege weinig gele kaarten. Ja, waarschijnlijk wordt die award nagezonden, want Oranje is natuurlijk al lang naar huis. Veel belangrijker, Spanje is de allerbeste van het WK voetbal. Ze kregen het hele toernooi maar 1 doelpunt tegen en waren gisteren in de finale tegen Argentinië opnieuw niet te verslaan. Het enige doelpunt viel wel pas in de verlenging.
3: Voorzet richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje.
2: Ja, het was voor Spanje de tweede WK-finale ooit. De vorige wonnen ze ook, maar daar hebben we het niet meer over. Een grote brand op een industrieterrein in het Brabantse Udenhout. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
2: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten hun ramen en deuren dicht houden. Ja, de overheid moet jou en mij beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties. Dat vinden zorgverzekeraars. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor mensen geld doneren voor bijvoorbeeld niet effectieve kankerbehandelingen. Ja, zorgverzekeraars zeggen tegen Nieuwsuur dat er een waarschuwing of een disclaimer bij zulke acties moet komen te staan. Walter en Nick die hebben de ziekte MS en ook zij zamelen geld in voor een behandeling in Mexico die de zorgverzekeraar niet wil betalen omdat er te weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat. Ze vinden het best lastig om geld te vragen.
5: Het komt bij mij over als ik moest gooien om geld. En dat is zulke opmerkingen hebben we ook gehad. En dan voel ik me niet zo goed bij, nee. En daarom loop ik er ook liever niet mee te koop.
2: Nou, door alle fraudeurs worden ook zij soms niet serieus genomen. Dat moet ik ze wel even laten horen. Komen ze.
6: Ze maken het helemaal kapot. Snap je? Bijvoorbeeld, wij vragen wel een geld voor onze gezondheid. Maar door zoiets zou iemand ook kunnen denken, hé, dat zijn weer fraudeurs.
0: Ik moet wel zeggen, dit is wel, denk ik, de vorm van oplichting waar... Nou, oplichting, maar goed, niet per se betrouwbaar. Het ding waar ik het meest gevoelig voor ben. Want als ik toch iets altijd doe, is als ik zo'n Instagram-story met zo'n inzameling voorbij zie komen, is meteen doneren. Ik weet niet of ik daar de enige in ben.
2: Nou, als je iemands leven kunt veranderen of kunt verlengen door geld te geven, ja, dat vind ik ook heel aantrekkelijk. Maar soms denk je inderdaad, goh, is dit een echte medische behandeling? Of hoe zit dit eigenlijk precies? Ja, ik snap wel dat zorgverzekeraars zeggen, zorg nou dat er gewoon bij staat, dat dat duidelijk is aan zo'n crowd. Funding waar je je geld aan geeft. Ja, ik snap hem wel de op. Heb ik het weer nog? Een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Een mix van wolken, af en toe zon en een enkele bui bij 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Yo. Dan nog verkeersinformatie van de AWB. Nou, het is allemaal heel rustig. 38 kilometer file. Het is heel weinig voor een maandagochtend. Iets langere file op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Bij Harmelen heb je op dit moment 15 minuten vertraging vanwege een vrachtwagen met pech. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij de afrit Almere Haven staan een vrachtwagen met pech ook. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je op dit moment 3 kwartier vertraging. Veel succes daar. Zo hopen over een kwartiertje de weg daar weer vrij te kunnen geven.

0: Reinhard en Jamie in de ochtend. En elke donderdag gooi je hier bij ons geswiped en gesneuveld, waarin we bizarre dateverhalen aanhoren van jou. En jij van ons een dinertje voor twee daarin in ruil terugkrijgt. Meld je vooral aan 3fm.nl/swipe. Of stuur even swipe via de NPO Luisterapp.
1: Ja, en tijdens deze zomer hebben we eigenlijk gewoon extra goed nieuws. Laten we wel wezen, want niet alleen op donderdag hoor je deze sensationele verhalen, maar elke dag een geswiped en gesneuveld verhaal. Zoals vandaag, de mislukte date van Nina. Goedemorgen, Nina.
2: Goedemorgen.
1: Ik kan niet wachten op dit verhaal. Ik ben zo ontzettend benieuwd wat er nou precies is gebeurd.
0: Begin bij het begin.
1: Ja, vertel even. Jij ontmoet iemand.
2: Ja, dit is echt 8 jaar geleden, in echt de piek van mijn studententijd. En het was super warm weer, net als deze week eigenlijk. En hij stelde voor om lekker naar Scheveningen te gaan.
0: Leuk.
1: Leuk naar het strand.
2: Dus ik dacht, ja, dus ik dacht leuk, oké, want wij wonen in Enschede. Dat is echt de andere kant van het land, precies. Dus ik dacht, leuk, we gaan naar Scheveningen. Zo gezegd, zo gedaan. Wij liggen op het strand, het is super warm weer. Veel gedronken, weinig gegeten. Dus je zit denk ik al te denken van, dat kan op de lange termijn die dag niet echt goed gaan.
1: Ja, maar, zonnetje op je bol is natuurlijk ook al wel een beetje heftig dan, ja.
2: Ja, precies. Dus we gingen terug naar Enschede en hij stelde voor, wil je anders nog wat drankjes doen bij mij thuis? En ik dacht, oké, hij woonde in het studentenhuis en ik kende een goede vriend van mij, die woonde daar ook. Dus ik dacht, oké, ja, ik ken ook mensen die daar wonen, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dus wij zitten nog bij hem in de tuin wat drankjes te doen. Weinig, nog steeds heel weinig gegeten. Dus ik dacht, oké, op een gegeven moment was ik best moe en hij ook. Dus hij zei, ach, waarom blijf je niet bij mij slapen? Ja. Dus ik dacht, oké, ik vond hem nog steeds een hele leuke jongen. Ja. Dus ik dacht, ja, helemaal goed.
1: Ja.
2: Dus wij gaan naar zijn bed toe en we beginnen een beetje te zoenen. En op een gegeven moment, hij kijkt mij aan en hij begint te kotsen.
0: Nee!
2: Echt intens veel te kotsen over mij heen, over het bed, over zichzelf. Het zat echt...
1: Oh, wat erg!
2: Het zat echt overal. En hij had een badkamer meteen naast zijn kamer. Dus hij rende daar echt heen en begon zichzelf af te spoelen. Maar ik lag daar nog.
1: Ja, helemaal waar zat die kots? Van,
2: ja, op mijn gezicht, op mijn shirt. Ja, echt. Nee,
0: jij lag
2: zo
0: daar. Hij rende weg en jij lag daar met je gezicht van vol met zijn braaksel nog in zijn bed.
1: Echt waar.
2: Ja,
1: dit
2: heel
1: is
2: erg.
1: Mijn grootste nachtmerrie. Oh. Echt, wat zou dit erg zijn? Moest je zelf er niet van overgeven? Want dat zou denk ik mijn...
2: Nou, ik was zo in shock dat ik echt dacht... Ik was ook meteen weer nuchter. Dat ik echt dacht, wat is hier nou gebeurd?
0: Met zijn braaksel over jouw gezicht.
1: Oh.
2: Ja, en dus ik dacht, oké, ik veeg het een beetje weg. Ik sta op, ik loop ook naar die badkamer. Maar hij was... alleen met zichzelf bezig. Dus ik dacht, oké, ga ik me ook afspoelen. Maar hij liep daarna eigenlijk meteen naar zijn bed. Hij ging liggen en hij was weg. Dus ik stond daar nog van, oké.
1: Oh.
2: Dus ik appte die vriend van mij die daar woonde. Van, hey, ben je nog wakker? Kan ik even naar je toe komen? Want dit gaat niet helemaal goed. Dus ik had het een beetje van me afgespoeld en ik was naar die vriend van mij gelopen en ik zei, weet je, ik ga naar huis, er is net echt iets super ranzig gebeurd, maar ja, hij kon het natuurlijk ook wel ruiken.
1: Ja.
2: En ik ben toen zo snel naar huis gefietst, maar het enige wat ik dacht is, ik hoop dat niemand mij nu ruikt. Het was echt 3 uur 's nachts of zo, niemand is natuurlijk op straat. En ik kwam thuis, ik heb de kleren in een hoekje gegooid, ik ben gaan douchen, ik heb mezelf wel 5 keer afgespoeld, maar toch denk je, oké, ik ruik het nog steeds, ik ruik het nog steeds.
1: En ik ben mijn haar en zo allemaal, gadver.
2: Ja, exact. En ik heb de kleren in een was gegooid, de wasmachine is ook wel 3 keer aangegaan en ik heb die kleren echt wel een tijdje niet aangeraakt. Maar toen ik die avond in bed lag, dacht ik wel echt, wat vreselijk.
1: Ja,
2: waarom is dit gebeurd?
1: Dat snap ik.
2: nog wel die dag erna geappt met hoeveel het hem spijt. En dat hij me nog wel wou zien. Maar ik dacht, laat maar zitten.
1: Groot gelijk. Nou, Nina, ik denk dat dit een van de ergste dates is die mij in ieder geval, als ik zou moeten kiezen, alles wat ik heb gehoord, zou dit mijn allerergste date ooit zijn. Dus
0: ik word er
1: daarom,
0: zelf misselijk van.
1: Daarom dat jij dan ook zeker een dinertje voor twee wint om deze date toch een beetje te overleven.
0: Ja, te vergeten.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het delen van je verhaal.
2: Geen probleem.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur swipe via de app van 3FM.

0: Antoon, de enige, hoorde je bij 3FM. Wat hebben A, Two Brothers on the Fourth Floor, Bente, Kendrick Lamar, Lost Frequencies, Counting Crows, Purple Disco Machine, OMC had ik zo genoemd, allemaal met elkaar gemeen. Allemaal liedjes die, maakt niet uit wanneer ze uitgekomen zijn, niet stuk te krijgen zijn. Dat is één. En twee, je hoort ze zometeen bij Obi in Tijdloze Tracks. Want dat is de definitie van een tijdloze track. Zometeen, na 9. 3FM.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: De hete zomer, crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast!
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Lidl. 3FM.
0: Goedemorgen, het is 9 uur precies. Zometeen de tijdloze tracks op 3FM met onder andere Robin with Every Heartbeat. Lekker. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Argentinië is de wereldtitel voetbal kwijt.
0: Hey!
21: Het WK voetbal.
20: En want de Argentijnen verloren gisteravond de finale van het WK met 1-0 van Spanje. En dus werd de wereldtitel niet geprolongeerd. Deze journalist was in de hoofdstad Buenos Aires en vertelt hoe de vlag er na de wedstrijd bijhing.
22: Ja, half stok, dat zou wel heel ver gaan. Maar de teleurstelling was wel enorm na de wedstrijd. Waarin Argentinië, iedereen heeft kunnen zien, weinig in te brengen had tegen een oppermachtig Spanje. Maar ja, desondanks gingen hierna toch gewoon 10.000 mensen de straat op in Buenos Aires. Mensen zijn zo trots op dit team dat ondanks de teleurstelling men toch wil, die tweede plaats wil vieren die ze op het WK hebben behaald. gehaald.
20: Verschillende spelers van Argentinië hadden geen zin om de tweede plaats te vieren. Ze hadden na het laatste fluitsignaal hun emoties niet onder controle en gingen op de vuist met de feestvierende Spanjaarden. De broers Andrew en Tristan Tate staan vandaag voor de rechter in Miami vanwege hun mogelijke uitlevering naar het VK. Het tweetal werd dit weekend opgepakt op nieuwe verdenkingen van verkrachting en seksuele uitbuiting. Het kan nog wel weken duren voor duidelijk is of de broers Tate worden uitgeleverd. De ontsnapte wallaby die gisteren in Middenmeer in Noord-Holland rondliep, is gevangen en weer bij zijn eigenaar. De kleine kangoeroe veroorzaakte een hoop commotie in het dorp. De hele dag werd geprobeerd om het dier te vangen. Uiteindelijk is dat gisteravond gelukt. En de Tilburgse kermis, de grootste van Europa, is in volle gang. Jet van Baast is al 30 jaar de kermismeester. Zij houdt in de gaten of alles wel soepel verloopt.
3: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaarstaat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
20: Ja, vandaag is het roze maandag op de Tilburgse kermis. Er is onder meer een Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad. Het weer, veel wolken, tussendoor wat zon. Vanmiddag ook nog een buitje. Echt warm is het niet vandaag. 18 tot 23 graden.
13: Ik heb een trui aan.
20: Ja, ja. Ik heb ook een vestje aan. Zo, ja.
13: En terecht ook.
20: Ja. Thanks for time.
13: ANWB verkeersinformatie A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grenspolitie controlepost. 10 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen. Een kwartiertje vanwege een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht. Hij staat daar met een lekke band, dus natuurlijk niet heel lang. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-Zuidplein. Daar ligt rommel op de weg en daardoor zijn 3 rijstroken op dit moment dicht. En de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Charloos en Vaanplein. 15 minuten vertraging.
21: 3FM.
17: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de Reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
17: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: genieten maar. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Let's go! Het is tijd.
11: Die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

Ah, en Take On Me hoorde je bij 3FM. Goedemorgen en viva España. Ga je goed vanochtend? Lekker weekend gehad? Obi hier op je radio voor alle fysio's, tandartsen, assistenten. Tussen de patiënten door pak je even de tijdloze tracks mee. En voor jou ook natuurlijk, hè. Ga voor ronde 2 langs de koffieautomaat. Neem iets mee voor je collega's en enjoy zometeen Two Brothers on the Fourth Floor. Ook Another komt eraan naar Kings of Leon en Sex on Fire.

Another 50 for Ultra bij 3FM. Nou, zeg dat wel, hè. Het is 9:50 en je luistert naar de tijdloze tracks op 3FM. Elke werkdag vanaf 9 uur tot aan de lunch word je getrakteerd op alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Van die tracks waarvan je denkt, ah ja, fuck, die luisterde ik vroeger altijd, vind ik heel erg leuk. Of juist eentje die vorige week is uitgekomen, waarvan we nu al zeker weten dat je hem over 10 jaar nog steeds hoort. In die categorie zometeen ook Bente met 3, 2, 1. Je hoort zometeen OMC, How Bizarre, Harry Styles komt eraan. Eigenlijk muzikaal gezien zit je sowieso wel gebakken. En dan kun je lekker de werkdag door bij 3FM. Als vandaag überhaupt de werkdag voor je is, ook een hoop vakantiegangers natuurlijk die denken, oeh, zwarte zaterdag en de zondag daarna, die skippen we even. We vertrekken maandag wel rustig op vakantie. Heerlijk als dat het geval is. Enjoy. En verder is de tijdloze trackster natuurlijk gewoon voor alle IT'ers met een rustige zomer. Voor iedereen wiens kantoor vandaag de A2 is. Wat je ook aan het doen bent, wat je ook moet uitvoeren en waar dan ook in Nederland. De meeste muziek van heel Nederland vind je hier. Zometeen Florence and the Machine, You've Got the Love komt eraan. Eerst Two Brothers on the Fourth Floor.

maat wel de vraag: wanneer is iets nou een tijdloze track? Waar moet het aan voldoen voordat je het kunt draaien tussen 9 en 12 elke werkdag op 3FM? En het eerlijke antwoord is: het is maatwerk. Het is fingerspitsinggevoel. Het is een beetje aankijken, vinden we dit wel of niet passen? Maar degene die je nu gaat horen, daarvan heb je onmiddellijk door: oeh ja, dit is wel echt absoluut een tijdloze track. Je bent hem waarschijnlijk een beetje vergeten, maar precies 10 jaar geleden won hij een Grammy voor beste rapsong van 2016. En daarna uit het oog verloren, maar dat doen we dan met liefde bij 3FM. Daar zetten we hem gewoon zo weer terug.

training season. 350 auto's, 3 blauwe vinvissen, 100 volwassen olifanten, 4000 volle wasmachines, 60.000 bowlingballen, 10 kleine kermisattracties. Denk je misschien is hier nu de nieuwe bezetting voor de Ark van Noach in 2026 aan het voorlezen? Nee, dit zijn allemaal dingen die net zo zwaar zijn als alle apparatuur die nodig is voor een concert van Harry Styles. 522 ton in totaal. Kan je wel een aardig potje bowlen. Er zijn 6 Boeing 747's voor nodig om alles te kunnen vervoeren wat hij nodig heeft. En dat is toevallig, daar doet Taylor Swift ook boodschappen mee.

afgelopen weekend was het eerste weekend van Tomorrowland in België. Lost Frequencies heeft daar zijn eigen stage. Ja, je hoorde hem in de tijdloze tracks op 3FM met Live It All. Maar hij is ook niet vies van een kleine sidequest tijdens zo'n weekend. Je kon namelijk tegen hem tennissen. Met heel weinig winkels. Zo is hij ook alweer. Zijn teamgenoot was namelijk een proftennisser. Ja, zo kan ik heel Tomorrowland ook wel verslaan. Gewoon dat ze allemaal zo schil kijken van al die pillen. Ik kan geen bal meer slaan.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: de hete zomer crayonrolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayonrolluiken. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: verzaak.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Welkom bij de Verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori-pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste.

0: 10 uur precies, de tijdloze tracks op 3FM met zometeen Ariana Grande en ook Guns N' Roses. Eerste nieuwsupdate, NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Crowdfunding-platforms controleren nauwelijks of medische inzamelingsacties misleidende of onbewezen claims bevatten. NOS op 3. Dat zeggen zorgverzekeraars tegen Nieuwsuur. Daardoor doneren mensen soms aan dure behandelingen waarvan de werking niet is bewezen. Deze verslaggever van Nieuwsuur heeft een paar voorbeelden van dat soort behandelingen.
2: Een levertransplantatie in het buitenland. Iets waarvan artsen zeggen, nou, als je een levertransplantatie nodig hebt, dan kom je daar in heel Europa voor in aanmerking. Dus er is geen enkele reden om naar Polen te gaan om een levertransplantatie te doen. Dat kan niet eens. Verder zie je ook kankerbehandelingen met kurkuma. Dus dat zijn niet effectieve behandelingen waarvan artsen zeggen, begin daar niet aan. Maar er wordt wel voor geld voor ingezameld en er wordt ook geclaimd dat een effectiviteit bevat.
1: Zorgverzekeraars pleiten voor een disclaimer of een waarschuwing bij iedere actie. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 omgekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden. De VS heeft voor de negende nacht op rij luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens president Trump waren de aanvallen vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak.
3: Het WK voetbal.
1: En Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. De Spanjaarden waren oppermachtig in de finale tegen Argentinië en wonnen met 1-0. De wedstrijd werd ook gevolgd in een Spaans café in Utrecht. En ook daar was het groot feest na de wedstrijd, zag verslaggever Steve Bouwman.
4: De hele straat stroomt vol met Spanjaarden en alle anderen die Spanje een warm hart toedragen. En het feestje gaat hier nog wel even door. Waarschijnlijk zo lang totdat heel Utrecht Centrum weet, Spanje is wereldkampioen.
1: Spaans elftal wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Het weer, zon en wolken en op veel plekken blijft het droog. In het binnenland kan vanmiddag een spatje regen vallen. Het is wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie dan. Het is rustig op de weg. 4 files die opvallen vanaf 10 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grens. Politie, kwartiertje. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Kanaleiland en Harmelen. Er zijn bergingswerkzaamheden, een vrachtwagen. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam Zuidplein 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook daar 10 minuten.
3: 3FM.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Hotels.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd.

0: Hyundai.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: 3FM.
5: Hallo NCRV.
4: Obi Rijmakers.
6: Hey, goedemorgen. Het is 7 minuten over 10. Je bent met 3FM met de tijdloze tracks tot aan de lunch. Zometeen de Crystal Fighters, Ariana en ook Guns N' Roses komt eraan. Here's Miley.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Bij 3FM. In de tijdloze tracks. Daar voor Miley Cyrus en End of the World. Als je het statistisch bekijkt, is de kans het groot dat dit jaar heel veel Friezen concerten goed gaan winnen. Beetje gek verhaal, maar er is dus onderzoek gedaan naar waar de meeste mensen vandaan komen die kaartjes versturen. Bovenaan de provincie Friesland. En als je dus een kaartje met je naam en je telefoonnummer naar Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow stuurt, dan maak je automatisch kans op 100 euro concertengoed. Je krijgt een kaartje voor een kaartje. Wil je nou niet dat alle Friezen er met de prijzen vandoor gaan? Check even 3fm.nl/kaartje en doe ook mee.

Vandaag wel even een taaien. 40 ongelezen e-mails, weinig zin in. Snap ik ook. Gelukkig op 3FM, de tijdloze tracks. Ik weet niet of je de WK-finale hebt gezien gisteren, maar Argentinië heeft een bijzonder record gevestigd. Ze zijn het eerste land dat geen enkel schot op doel heeft gelost in de WK-finale. Eigenlijk het enige wat ze raakten was Spanjaarden. Dat doen we bij de tijdloze tracks echt anders. Alles hier is raak. Je zou kunnen zeggen dat spreekwoordelijk alle platen strak in de winkelhaak belanden. Zoals deze, de Crystal Fighters, hoor je nu op 3FM.

is 9:30 geweest. Je luistert naar de tijdloze tracks op 3FM. Mijn naam is Obi. Goedemorgen. Standing in voor Ivo van Breukelen, die lekker op vakantie is. Wel een nieuwe editie van Breukies Blend, waar je kans maakt op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend voor op kantoor of thuis als je daar liever je koffie drinkt. Super simpel. Ik heb twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. Daar is een ongelofelijke cursed mashup uitgekomen. Alweer. En aan jou de taak om uit te vogelen welke twee tijdloze tracks hoor je daar precies in. Ben je er klaar voor? Here we go.

0: situatie komt niet zo vaak voor. Ik heb het een mashup laten horen in Breukies Blend. Waarmee je automatisch kans maakt op het bakkie breuk. Als je het goede antwoord weet. Er is nog geen goed antwoord gesignaleerd in de NPO Luister-app. Jan-Willem, jij werkt achter de schermen bij het radioprogramma. Je hebt even de handleiding erbij gepakt van de Tijdloze Tracks.
1: Ja.
0: Het principe is nu de koffie hotline.
1: De koffie hotline.
0: Dus iedereen kan dan bellen naar 0909-1336. En dan krijg je automatisch een bakje breuk.
1: Ja, je hoeft het goede antwoord niet meer te geven.
0: Je hoeft niet eens het goede antwoord te geven.
1: Het is inbellen en winnen. De koffie hotline.
0: 0909-1336. Daar kun je nu naartoe bellen. Krijg je automatisch het bakje breuk. Ik vind het wel. Het maakt het wel heel makkelijk.
1: Ja.
0: Ja, niemand goede antwoord. Ja, dan, ja, je moet wel. Oké. Okay. 0909-1336 krijg je gelijk het bakkie breuk. Hoef je er niet eens meer wat voor te doen. Zo een bakkie dat ook gelijk elke kantoorkoffie volledig uit het water blaast. En dat wil je natuurlijk, want er is niks zo smerig als kantoorkoffie. Hallo met 3FM.
2: Hallo met Jan-Willem.
0: Jan-Willem, je krijgt een bakkie breuk.
2: Lekker man.
0: Gefeliciteerd, blijf hangen, komt hij naar je toe. Yo!
2: Yes, lekker.
0: 3FM, hallo met wie? Hallo?
3: Hallo met Henk de Boer!
0: Hallo Henk de Boer!
3: Hallo Henk de Boer! Hallo Henk de Boer! Ik wil van een bakkie!
0: Bij deze geregeld komt je kant op, jongen! Geniet ervan! Hoi! Hallo 3FM, met wie spreek ik? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
4: Met Erik van Henkel.
0: Dag Erik, wil jij een bakkie breuk?
4: Ja, lekker.
0: Bij deze geregeld. Komt jouw kant op. Blijf hangen. Gaan we dat regelen. Hoi, hoi. Werk ze vandaag. Ja. Hebben we toch weer even mooi goed gemaakt, toch? De Tijdloze Tracks op 3FM. Justin Timberlake komt eraan. Here's Muse en Uprising.

0: Around Comes Around bij 3FM. Goedemorgen, de tijdloze tracks. Hier hoor je altijd net even dat ene plaatje extra. Zometeen is dat Robbie Williams met Feel. En ook Lily Allen komt eraan met Fuck You. 3FM.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Creon kozijnen.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer. Meer.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Zometeen Robbie Williams, ook Lily Allen komt eraan met Fuck You en Jungle met Busy Earning. Lekker. Eerst je nieuwsupdate NOS op 3 met Martijn Middel.
3: Goedemorgen. De finale van het WK voetbal is in Nederland door gemiddeld ruim 3,4 miljoen mensen bekeken. NOS op 3. Dat blijkt uit de kijkcijfers van het Nationaal Media Onderzoek. Tijdens de halftime show van Spanje-Argentinië schakelden zelfs nog wat meer mensen in. Bijna 3,5 miljoen mensen zagen het optreden van onder meer BTS, Justin Bieber en Shakira. Spanje won de finale met 1-0 van Argentinië. Ferran Torres maakte de winnend goal in de 106e minuut. Keir Starmer's laatste ochtend als premier van het Verenigd Koninkrijk zit er bijna op. Hij biedt zo zijn ontslag aan bij koning Charles en wordt dan meteen opgevolgd door Andy Burnham. Dat wordt de 6e premier in 10 jaar tijd. Als hij bij Charles is geweest, geeft hij vanmiddag een speech waarin hij zijn plannen uiteenzet, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
4: Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum, en dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven, zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied.
0: Tour de France.
3: Ja, vandaag een rustdag in de Tour de France, die gisteren een van zijn favorieten kwijtraakte in een afdaling.
5: En hier ligt de Deen Jonas Vingegaard. En
6: dit is slecht.
5: Tast naar zijn schouder. Dit is het einde van Jonas Vingegaard in de Tour.
3: Ja, Vingegaard brak zijn sleutelbeen en moest opgeven. Hij was de nacht ervoor nog om 2 uur 's nachts wakker gemaakt voor een dopingcontrole. Zijn concurrent Pogacar denkt dat hij misschien niet was gevallen als hij door had mogen slapen.
7: One night that your sleep is ruined. Maybe a little bit less concentrated in the descent. And his tour is ruined.
3: Zelf zegt Vingegaard ook dat die nachtelijke dopingcheck niet geholpen heeft. Maar daar wil hij liever niet over speculeren.
7: En het is klaar dat de effect die had nog goed voor de, kan men zien. Om dit te zijn, dit zou ik spelen.
3: Na het uitvallen van Vingegaard staat de Belg Evenepoel nu tweede. Hij won gisteren ook de etappe. Evenepoel is ook een van de topfavorieten voor de tijdrit van morgen. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland kan vanmiddag een spakje regen vallen. Het is wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt namelijk 20 tot 23 graden.
2: Alright, thanks Martijn. ABB verkeersinformatie dan. Files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assen-Delft en Knoopend Zaandam. Kapotte vrachtauto, rechterrijstrook is dicht. 25 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar is een politiecontrolepost bij de Duitse grens. 20 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten. De A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Grijshoord en Renkum. Daar is een ongeluk gebeurd. Levert je op dit moment 20 minuten vertraging op. En dan nog de N18 Enschede richting Varsseveld tussen Lichtenvoorde en de aansluiting met de A18. Daar 20 minuten. 3FM.
8: Ster. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 3FM. Je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check

0: Genieten maar.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Goedemorgen, de tijdloze tracks. Het is 7 minuten over 11. Zometeen hoor je Jungle, Busy Earning. Ook de nieuwste van Jonas Blue komt eraan. Eerst Lily Allen. Fuck you.

0: Kijk, we weten in principe dat hij er niet in spuugt, hè. Maar ik kreeg zo'n schitterend filmpje naartoe gestuurd van Robbie Williams gisteravond. Bij het WK voetbal. Die wordt geïnterviewd over, nou ja, weet ik veel. Het is Robbie Williams. Ik denk over voetbal. Het zal wel. En tijdens het praten flikkert een wit brokje uit zijn neus op de roze microfoon. Dat was geen bakpoeder. En hij ziet dat witte brokje op die microfoon valt. Hij pakt het eraf. En het is niet zo dat hij het weggooit. Hij bewaart het zo in zijn hand. En dan later probeert hij nog een keer zijn haar goed te doen. En dan plakt dat witte brokje cocaïne zo aan zijn voorhoofd. Nou, wie wat bewaart, die heeft wat. Lekker om in.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Ja, als we goed zingen, dat gebeurt ook niet vanzelf natuurlijk. Ik snap het ook. Klein neusbiertje erbij, niks aan de hand. Goedemorgen, 3FM staat aan. Het is 11:15. Je bent bij de tijdloze tracks. Alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum die eeuwig goed blijven. Depeche Mode komt eraan. Just Can't Get Enough. Ook Calvin Harris ga ik dadelijk voor je draaien. En Role Model.

van de zomer, hoor. De nieuwste van Jonas Blue, Edge of Desire, hoorde je bij 3FM. Wordt zometeen een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Kun je even je brein kraken? Komt een balletje terecht op een nummer, staat weer gekoppeld aan een muzikale categorie. Zou bijvoorbeeld nummer 19 kunnen zijn, Franstalig. Nummer 27, de langspeelplaat. Of nummer 1, pop in je moerstaal. Welke dat woord?

0: 3FM en Sally When the Wine Runs Out. Het is 4:30 geweest, tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Tijd voor de request roulette op 3FM. Super simpel, er staat een roulettewiel in de studio. Daar wordt zo meteen een zwier aangegeven. Balletje komt terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En in die categorie stuur je een liedje via de NPO Luister-app. Mijn kant op, ga ik die dadelijk voor je draaien. Tegenover mij, croupier Jan-Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ooit gevonden onder de tafel bij Holland Casino. Sindsdien werk jij bij 3FM. Voor een miljoenen salaris. Balken en een normpje, die pak jij gewoon.
1: Niks aan gelogen.
0: En jij gaat een zwier geven aan het request roulettewiel. Ik zou willen vragen, wil je alvorens dat te doen, even blazen op de balletjes?
1: Dat wil ik.
0: Is niet gek.
1: Goed.
0: Doe gewoon goed.
1: Weer even.
0: Zo. Wat geweld, jongen.
1: Nou, is...
0: Ik hoor weer
1: het heel veel geweld.
0: Ja.
1: Goed.
0: Er is weer rook.
1: Ah, maar dit is wel echt hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Het is gewoon de nummer 30. Het laatste liedje dat je op Spotify hebt geluisterd.
0: Zo!
1: Ja.
0: Ja, pak hem er maar bij.
1: Ik pak hem er meteen even bij, want dat is leuk.
0: Ik gebruik dus twee verschillende muziekstreaming apps. Dus ik heb en Spotify en Apple Music.
1: Oei.
0: Ik pak nog even Apple Music erbij. Dus ik zie wat ik voor het laatste
1: geluisterd. Dat is beter, zeg jij.
0: Nou, ik heb er dus twee. Ik heb op Spotify had ik Hot Chocolate met You Sexy Thing.
1: Oké.
0: Ik weet het niet. Dat was een wilde avond.
1: Ja.
0: En op Apple Music heb ik Mac Miller en Empire of the Sun met The Spins.
1: Ach.
0: Ja.
1: Ook wel heel leuk.
0: Wat heb jij?
1: Ik had even een algemeen playlistje op Spotify opgezet. Summer 2026. En moet ik even kijken. Jim met Soleil.
0: Zeg mij niks.
1: Met regime.
0: Oh, dat is met
1: regime. Maar dit is tegenwoordig regime. Maar ja. Een nieuw plaatje.
0: Oké. Okay.
1: Nou, leuk hoor, ja.
0: Kom maar door via de NPO Luister. Laat me even weten wat je laatste liedjes dat je hebt geluisterd op Spotify, Apple Music. Of als je echt een loser bent, Deezer.

0: de NPO Luister app. Dankjewel daarvoor. Hij gaat vandaag naar Sergio. Ik dacht, ik bel Sergio even op.
1: Hallo, dit is Sergio. Ik ben momenteel niet aanwezig. Bel me later terug. Of spreek de boodschap in. Goeiedag.
0: Hey, Sergio, Obi hier van 3FM. Je liedje is nu op de radio. Enjoy, jongen!

0: designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: bij de verfzaak.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey, goedemiddag. Zometeen de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. En eerst krijg je het laatste nieuws. Stef, goedemiddag.
8: Hey, en dan nog net goedemorgen. Het is de hele zomer nog een grote ellende op de snelwegen.
9: NOS.
8: Deze zomer wordt er honderden kilometers aan nieuw asfalt gelegd. En ook worden viaducten en bruggen vernieuwd. Vooral rond Rotterdam zorgt dat veel voor overlast. En zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. Die brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht. En de renovatie is hard nodig, zegt Rijkswaterstaat.
10: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
8: En ook op andere drukke snelwegen, zoals de A20, de A12 en de A1, wordt aan de weg gewerkt deze zomer. Het wordt druk in het centrum van Madrid vanmiddag. Tijdens de huldiging van het Spaanse elftal worden 1 miljoen mensen verwacht. De Spanjaarden wonnen gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0 in de verlenging. De spelers komen rond 1 uur vanmiddag aan op het vliegveld van Madrid. En daarna maken ze eerst een tocht vanaf de ambtswoning van de premier naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldiging. En een aap uit de safaripark Beekse Bergen is inmiddels al 1 maand op vrije voeten. De kuif Malgabee ontsnapte uit zijn verblijf. En sindsdien hebben de dierenverzorgers de aap nog niet kunnen pakken. Maar geen zorgen, het gaat hartstikke goed hoor met het beestje, zegt deze dierenverzorger.
11: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
8: Ja, vorige maand zwom die aap een gracht over en wandelde eerst eventjes door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. We gaan naar het weer toe. Een mix van zon en wolken vanmiddag. Op de meeste plekken blijft het droog. In het binnenland kan vanmiddag wel een spatje regen vallen. En het is wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Stef, dankjewel. Yo. Heb ik nog de 3-5 verkeersinformatie voor je van de ANWB. 5 files gemeld, langer dan een kwartier. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens door een controlepost. 16 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 22 minuten. A18 Varsseveld richting Zevenaar bij knooppunt Ouddijk. 18 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. 25 minuten komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen Havert en knooppunt De Hocht. 27 minuten vertraging komt daardoor een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
12: 3FM.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: In de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Met op nummer 3, iemand die precies weet wat een liedje nodig heeft. Eerlijkheid en oprechtheid. En dat heeft ze erin gestopt. Veel gestreamd en daarom op 3, Gracie Abrams. Dit is Good Reason.
26: De 3 belangrijkste tracks van vandaag. 3 over 12. Nummer 3.

0: en daarom op 3 Gracie Abrams. Dit is Good Reason.
1: De 3 belangrijkste tracks van vandaag. 3 over 12. Nummer 3.

hit van 2026. 3 over 12. De Bauza, de best beluisterde hit van de afgelopen weken. Magnetic hoorde je bij 3FM. Ja, en terecht ook, toch? Heel eerlijk. Iedereen die kan dit gewoon lekker meezingen in de auto. Ik ben niet de enige die zo'n autoconcertje geeft, toch? Af en toe. Nummer 2 in de 3 over 12 staat dus Magnetic. En goedemiddag, ik ben Anan. Nieuwe stem op dit tijdstip. Mars, die hoor je in de ochtend van 3FM. In de ochtendshow tussen 6 en 9. Vakantieperiode, dus we zijn allemaal een beetje gehusteld. Maar alsnog gewoon je vertrouwde recept. Al je favoriete muziek achter elkaar. En dus de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Nou, op nummer 2 dus de Bauza. Op nummer 1, een act die heb je misschien gisteravond wel kunnen zien als je het WK voetbal hebt gekeken. Onder andere Madonna, Shakira, Justin Bieber, die stonden allemaal daar op het veld voor een halftime show. Hey, wat was dat een waanzinnige show, hè? Die is samengesteld door Chris Martin van Coldplay. En wie daar ook stonden, waren die gasten van Bieber.

Donderdag, Dynamite van BTS kon je zien in de halftime show van het WK voetbal gisteravond. Hey, en zometeen op 3FM, de man die zaterdagavond van Tomorrowland mocht afsluiten op het hoofdpodium. En ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar al jarenlang weet hij altijd hits te scoren. Eén van die hits uit 2009 hoor je zo. Memories.

beetje de reïncarnatie van de oppositie. En de megahit van 2 weken geleden. Feestje op mijn graf voor je. Hey, stel nou, hè. Je bent aan het werk en je krijgt ineens ongevraagd advies van iemand. Een collega komt bij je langs en die zegt, nou, ik zou het toch niet doen. Ik zou gewoon maar helemaal stoppen hiermee. Doe het maar niet. Neem je dat dan serieus? Of heb je zoiets van, joh, bekijk het lekker? Ik snap het wel als je dan denkt, ja, misschien moet ik het toch even meenemen. Moet ik ook zeggen, ja, ik ben ook best wel eigenwijs. Dat moet je van mij weten. Als iemand tegen mij zegt, ik zou het zo en zo doen, dan doe ik het alsnog gewoon op mijn eigen manier. Ik trek me daar weinig van aan, moet ik zeggen. De vrouw die je zo meteen hoort, die is nog eigenwijzer dan de meest eigenwijze collega die jij hebt op de werkvloer. Dat weet ik 100% zeker. Wat er gebeurde, hoor je binnen 5 minuten.

0: je kan zeggen wat je wil, maar deze vrouw die heeft absoluut zelfverzekerdheid. Dat laat ze wel zien, hè? Ze zat in de studio, ze was deze track aan het maken die je net hoorde. Nieuwe versie van Insomnia van Fadeless. En krijgt ze ineens een appje van de nummer 1 DJ van de wereld, David Guetta. En die had even een ongevraagd adviesje voor haar.
1: Guys, we can finish this idea and we can enjoy it. We were like having a blast. I'm like, but I'm just letting you know that this will most likely not get cleared. Guetta was telling me, he was like, I would not recommend doing that. Like, because it's like so, it's like an iconic, like a religious experience for us. It's like one of the top songs. Like, we don't touch that song.
0: Kijk, kan je onzeker maken, hè? Als David Guetta tegen je zegt, nou, ik zou het niet doen hoor. Het is leuk dat je het probeert, maar hier moet je echt vanaf blijven. Dan kan je denken, oh, ik moet misschien toch maar even luisteren. Ze heeft niet getwijfeld, ze is vol gas doorgegaan. En heel eerlijk, ja, ik vind dit eigenlijk beter dan het origineel. Bibi Rexha, New Religion, hoorde je bij 3FM. En zometeen meer energie je werkdag in met Timber van Pitbull en Kesha. Naar nieuwe muziek van Olivia Dean, The Hardest Part.

Ik heb hier zo vaak op gedanst vroeger op school. Ik zie het nog voor me, hoe dat eruit zag. Nou, echt als een houten hark natuurlijk. Maar in groep 7 deden wij dit altijd. Hadden wij juf Marloes en die dacht... dat middagdipje, dat moeten we kunnen voorkomen... door gewoon keihard te gaan dansen. En dan zetten ze dit liedje op en dan gingen we dan allemaal bij meedansen. Ik hoop dat het jou ook een beetje heeft geholpen... dat je ook een beetje wakker bent geschud... mocht je er een beetje aan het inkakken zijn. Dat zou toch niet lekker zijn, zit ik voor... Hè, om je lekker de werkdag doorheen te slepen. Mijn naam is Anan en Alex Warren ga je zo meteen horen... met zijn nieuwste hit Passenger. Komt eraan. Eerst Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song bij 3FM.

De nieuwste van Alex Warren bij 3FM, die hoorde Passenger. Hey, misschien gekke vraag hoor, maar wanneer zet jij altijd de radio aan? Wanneer doe jij dat? Wat is nou dat moment dat je dat doet? Want bij mij, heel eerlijk, ik heb de radio echt altijd aan. Ik val zelfs mee in slaap, vind ik gewoon lekker. Maar ook 's ochtends, het eerste wat ik doe, gelijk even muziek luisteren. Ik vind dat zo lekker. Maar ik heb misschien een tip voor je. Mocht jij nou ook zo'n wekkerradio hebben, hey, top dat hij op 3FM staat, dat sowieso. En dat je luistert deze middag, sleep ik je de werkdag lekker door. Maar als je nou ietsje eerder al inschakelt, morgen, dan hoor je ook al je favoriete muziek die je misschien bent vergeten. Dat klinkt misschien vaag, maar je hebt wel van die liedjes, toch? Dat je af en toe hoor je ze voorbij komen en dan denk je, oh ja, totaal niet meer over nagedacht, totaal vergeten. Dat je in de auto zit en dan geef je toch even zo'n heel concert voor jezelf. Toch even leuk en dan maar goed dat niemand anders het hoort. Die momenten, tussen 9 en 12 bij Obi Rijmakers, tijdloze tracks, hoor je ze allemaal voorbij komen. Al die liedjes die jarenlang mee kunnen, die je misschien al heel lang mee zingt. Misschien liedjes die net zijn uitgekomen, maar die je jarenlang gaat meezingen.

0: Nieuwe muziek op 3FM van Phoebe Bridgers. Last Boys hoorde je. Hey, goedemiddag. Anan hier op de plek van Mart deze zomerperiode. Hij doet de ochtendshow, hem hoor je 's ochtends vroeg. Dus samen lekker de werkdag door met al je favoriete muziek. En een goede tip voor je. Mocht je er nou een beetje doorheen zitten, misschien zometeen of nu al tijdens de werkdag, dat je denkt, kom maar even niet uit. Ik heb er zo geen motivatie voor. Het is zo'n typische maandag. De tip, zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: 3FM. Goedemiddag, de meeste muziek in werkdag hier bij 3FM met Imagine Dragons. Zometeen na het laatste nieuws. En dat krijg je van Stef.
7: Goedemiddag, AliExpress krijgt een boete van 550 miljoen euro.
8: NOS op 3.
7: De Europese Commissie vindt dat die Chinese webshop te weinig doet om te voorkomen dat er illegale producten op hun site belanden. Onze correspondent Ardy Stemerding weet om wat voor dingen het gaat.
9: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
7: En volgens de EU krijgen medewerkers van AliExpress maar 20 seconden om te checken of een product veilig is. We weten wat meer over de slachtoffers van een heftig ongeluk afgelopen nacht in Dirksland in Zuid-Holland. Een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnisch kwamen erbij om het leven. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis toegebracht. Over die gewonden is verder niets bekendgemaakt. Het lijkt erop dat die auto in Dirksland uit de bocht vloog en daarna op een boom klapte. De Britse premier Keir Starmer heeft net zijn allerlaatste speech gegeven. Hij stapt op na dramatische verkiezingsuitslagen vorige maand bij lokale en regionale verkiezingen. Maar toch is hij trots op wat hij heeft bereikt.
10: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
7: De nieuwe premier wordt Andy Burnham. Een van zijn speerpunten is het verplaatsen van een deel van de macht van Londen naar de regio's. En de WK-finale zit er nog maar net op, maar de Amerikaanse president Trump heeft alweer een nieuw WK-plan in zijn hoofd. Hij wil het voetbaltoernooi graag nog een keer naar de Verenigde Staten toe halen, zegt hij bij televisiezender Fox.
11: We will be requesting it again immediately, but I said to take out the shock, you could announce us and maybe then for the next one another and even another, but we have to do this again. And we have to do while I'm around. You hear that, Johnny?
7: Ja, Trump wil het WK nog wel een keer naar Amerika halen, zegt hij dus. Maar wel in samenwerking met een ander land. En ook zeker niet onbelangrijk, ook graag nog als Trump leeft. Ja, dat betekent wel dat hij een lange adem nodig heeft. Want de eerstvolgende optie is 2038. Heb je nog weer voor je mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden vanmiddag. Morgen begint droog, later wat meer bewolking. Het wordt ietsjes warmer dan.
6: Stef, dankjewel. Yo. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is niet heel druk op de weg, wel bij de Duitse grens. 3 files gemeld. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duiven. 25 minuten door de controle daar. A12 bij Beek, 25 minuten. En de A50 tot slot tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 35 minuten. Sterkte daar.
12: 3FM.
13: Kom naar Museum Batavialand.
14: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Batavia Stad.
14: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
18: Mooi van Ethos.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
6: 3FM. Hey, goedemiddag. In dat moment ken je misschien wel, hè, dat je er even helemaal doorheen zit op de werkdag. De truc om gemotiveerd te blijven krijg je binnen 5 minuten. Eerst Imagine Dragons, dit is Demons.

0: iedereen. Dit herken je misschien wel. Hè? Af en toe dan heb je zo'n momentje op de werkdag dat je denkt... gaat gewoon even niet meer. Ik zit alleen maar te staren als je in een kantoor zit... dat je naar je deelscherm kijkt en dat je denkt... ik weet het even niet meer. Misschien dat je buiten aan het werk bent... en dat je eigenlijk alleen maar bent afgeleid door alles om je heen. En je kan die motivatie gewoon niet meer vinden. Heb je dat wel eens? Heb ik zelf wel, hoor. Dan zit ik alleen maar uit het raam te staren en zo. Dat is niet heel goed. Maar deze man, die neemt de hele wereld over. De man die je net hoorde. Hij moet dan verplicht ook dingen op social media zetten... Hè, om zijn platen een beetje spraakmakend te maken... om het onder de aandacht te brengen. Maar daar heeft hij dus echt een bloedhekel aan. Wat heeft hij nou bedacht? Als hij er geen zin in heeft, dan gaat hij gewoon zorgen dat het leuk wordt. Dat heeft hij met zichzelf afgesproken.
1: Enjoy everything. You need to have fun in everything. I had to be like, okay, let me check that shit. Positive mind, let's open it, let's try to understand it. How am I gonna enjoy TikTok in order to succeed on TikTok? Because if I don't enjoy it, I'm not gonna succeed.
0: En dit doet hij dus met social media. Het proberen leuk te maken. Maar dit doet hij met alles wat hij niet leuk vindt. Hij zoekt gewoon naar wat er wel leuk aan is. En probeert daar de allerbeste in te worden. En op die manier blijft hij alsnog gemotiveerd. Gratis tipje van Hugel. Je hoorde hem met Jamaican. En Jason Derulo komt er voor je aan. Naar de nieuwe van Somber bij 3FM.

0: Hey, als deze man ooit dementie krijgt, die vergeet nooit zijn eigen naam. Dat kan. Hij noemt hem zo vaak. Jason Derulo hoorde je dus bij 3FM. En mijn naam is Anan, weet je die ook meteen. Hey, goedemiddag. Ik ben ervaring vandaag om je lekker de werkdag door te slepen. Mocht je vakantie hebben op dit moment, stuur even een fotootje. Zou ik ook wel leuk vinden in de NPO Luisterrip. Dan krijg ik een beetje een beeld van hoe je erbij zit. Pas ik die muziek daar lekker op aan. En mocht je de werkdag hebben, dan hoop ik dat je er goed in zit vandaag. Dat je een beetje energie hebt. En anders dan trek ik je wel er doorheen, joh. Komt helemaal goed. Dan ben ik sowieso even op zoek naar je. Laat even wat van je horen in die NPO Luisterrip. Want ik heb iets voor je namelijk. Als je nu hard aan het werk bent, midden in die vakantieperiode. Hè, iedereen heeft officieel nu vakantie. Laat even van je horen in de NPO Luisterrap dat je aan het werk bent. Ben ik namelijk naar je op zoek, heb ik zometeen iets voor je. Maar wat dat is, hoor je zo.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Amelie Thijs en Mo bij 3FM. Je hoorde het midden.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Hey, goedemiddag. Aman hier op de plek van Mart de komende tijd. Hij doet de ochtendshow. Hem hoor je 's ochtends vroeg tussen 6 en 9 als je wakker wordt. En mij hoor je in de middag om je lekker de werkdag door te slepen met al je favoriete muziek. Komt helemaal goed. En daarover gesproken, mocht je nu niet op vakantie zijn, maar mocht je aan het werk zijn deze periode, dan ben je sowieso ontzettend lekker bezig. En ik wil je daar even voor belonen. Ik bedoel, je luistert nu 3FM, daar ben je al goed mee bezig. Je bent je hard aan het inzetten, ook goed bezig. Daar mag er wat voor terugstaan, toch? Daar mag wat voor terugkomen. Ik dacht, misschien wel leuk als jij de muziek zometeen even bepaalt. Jij bent natuurlijk een harde vakantiekracht, jij werkt hard. Dus ik wil je dat nog eventjes erbij opleggen. Verzin maar wat leuks, met als thema vandaag festival. Ik ben even benieuwd, wie zou er echt op jouw gedroomde festival line-up staan? Is er iemand waarvan je zegt, nou, als ik die nou toch kon zien op het hoofdpodium van het festival, dan zou ik daar sowieso naartoe gaan. Ongeacht hoeveel het kost. Misschien is diegene al lang dood. Kan ook, hè. Maar op jouw festival is het mogelijk. Wat zou jij nou echt willen zien op dat festival? Mocht je een suggestie hebben, kom maar door in de NPO Luisterapp. Dan wil ik die heel graag voor je draaien. Misschien iets wat je hebt gezien bij de Zwarte Cross. Misschien iets wat je hebt gezien op Tomorrowland. Het maakt me niet uit. Als jij er blij van wordt, dan draai ik het met heel veel liefde voor je. Kom maar

0: love.
1: Mocht je nu vakantie hebben, dan hoop ik dat je er lekker bij zit. Mocht je aan het werk zijn, nou, werk ze sowieso en ik wil je even belonen.
2: 3FM vakantieklacht.
1: Doen we de hele zomerperiode. Even jou in het zonnetje zetten als harde vakantiewerker. De vakantiekracht die Nederland op dit moment draaiende houdt. En dat kan zijn op kantoor, dat kan zijn buiten op straat. Kan ook zijn in de puinhoop. En dat geldt voor jou, hè, Morgan?
3: Ja, inderdaad.
1: Hoe zit het erbij op dit moment?
3: Stoffig. Heel stoffig.
1: Wat ben je aan het doen?
3: We zijn de vloer opruimen aan het slopen thuis.
1: Dat mee. En hoe ver ben je nu inmiddels?
3: Hij is er helemaal uit, alleen de tegellijm laat niet los. Dus dat moeten we nog allemaal er loskappen en zo. Dus heel werk.
1: Wat, ja, en wat doe je jezelf aan? Ben je wel vrij de komende tijd of is dit nog tussen het werken door?
3: Dit is tussen het werken door.
1: Oh, ook dat nog?
3: Ja, het leven gaat door, maar ja, de bloem moet eruit.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Je bent het wel samen aan het doen met je vader, toch?
3: Ja, ja.
1: Oké, en dat vind ik dus leuk, want jouw vader en jij hebben ook nog eens dezelfde muzieksmaak.
3: Ja, dat zeker, ja.
1: Ik wil Muse voor jou gaan draaien. Die had jij aangevraagd via de NPO Luister-app. En dan ben ik toch benieuwd. Jij zegt in jouw appje dat jij Muse eigenlijk altijd ziet.
3: Ja.
1: Waar ze ook staan.
3: Ja, als ik tijd heb en ik kan, ja, altijd.
1: Maar wat is er dan voor de 10e keer leuk aan Muse, zeg maar? Hoe houdt dat zich voor jou dan onderscheidend? Wat maakt dat uniek dan?
3: Deze band is zo goed live. Ik heb nog nooit een band gezien die wat me elke keer omver blaast. Gewoon. Ik kan erover blijven drollen, maar ze zijn zo goed op het podium.
1: En hoe sta jij daarbij dan, als ze voor je staan?
3: Ja, ik kan je zeggen dat ik daarna heel veel nekpijn heb van het headbangen en zo.
1: Lekker losgaan.
3: Ja, inderdaad.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Dan hoop ik dat je dat nog niet helemaal gaat doen. Want dan wordt het nog een flinke klus met die hele vloer en alles. Dat stel het even een beetje uit. Maar hopelijk geeft het je wel wat energie om lekker jouw klusdagje door te komen vandaag.
3: Yes, dankjewel.
1: Maak er een mooie dag van, hè, werk ze.
3: Dankjewel.
1: Dit is Muse en Starlight.

0: met Calm en Kingdom of Fear bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, dat is dus mooi. Je hoort de hits die je sowieso kan meezingen. Zometeen bijvoorbeeld One Republic nog voor je. Maar ook nieuwe muziek wil ik aan je voorstellen. En ja, ik ben hier heel groot fan van. Blanks. En die heeft zichzelf een opdracht gegeven. Elke maand nieuwe muziek uitbrengen. Elke maand. Nou, ik weet niet hoe jij omgaat met druk. Ik zou het niet aankunnen hoor. Als je jezelf elke maand de druk oplegt. Ik moet presteren. Ik moet het goed doen. Elke keer moet je weer met iets komen waarvan je denkt. Ja, maar nu moet het beter zijn dan de vorige keer. Ik zou het heftig vinden. Hij heeft het zichzelf opgelegd. En hij heeft het waargemaakt. Want dit is inmiddels maand 7. En hij heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Blanks, nieuwe muziek.

Sexy in Love hoorde je bij 3FM tijdens je werkdag. Hey, wat fijn dat je erbij bent, dat je 3FM aan hebt staan. Ik draaide net een nieuwe muziek voor je van Blanks, Buzzin. En dat vind ik mooi om te zien dat hij al in goede aarde valt. Ik kreeg bijvoorbeeld een appje van Henriette die zegt... Cassie, die nieuwe van Blanks. En ook San en Iris zijn helemaal enthousiast. Nou, mocht je hem gemist hebben, ik zal hem nog even een paar keer voor je draaien deze week. Dan kan je hem een beetje leren kennen, want groot talent die Blanks.

Frits Kalkbrenner hoor je. Sky and Sand was dat bij 3FM. Mocht je er lekker in zitten, nou lekker bezig werk ze. Mocht je een beetje energie nodig hebben, kun je wel wat suikers gebruiken. Sophie heeft zometeen de oplossing.

0: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: 3FM. Misschien denk je, goh, het is er wat te vroeg voor. Maar ik zou zeggen, de corona is onderweg. Hoor je zo meteen? Maar eerst gaan we naar het nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, goedemiddag.
18: Spannend, Sophie, goedemiddag. De nieuwe premier van Groot-Brittannië is beëdigd.
19: NOS op 3.
18: Andy Burnham heeft net officieel het stokje overgenomen van zijn partijgenoot Keir Starmer. Ja, met Burnham hoopt de Labour-partij weer wat stemmen te gaan binnenharken. Burnham is net bij koning Charles geweest voor de beëdiging. En nu geeft hij een speech bij de ambtswoning op 10 Downing Street.
20: It requires my generation of politicians to raise our game. And rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge.
18: Ja, de nieuwe premier Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk weer moet laten zien dat het een stabiel land kan zijn. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 omgekomen. Op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal botste een auto tegen een boom. En ook in Zuid-Holland ging het vannacht mis. Ook daar knalde een auto op een boom. Twee mannen van 33 en 19 overleefden het ongeluk bij Dirksland niet. In het westen van Spanje is een kind van 13 om het leven gekomen tijdens een feest na de WK-zegen van Spanje. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste deel instortte. Mensen die in die fontein stonden kwamen onder de brokstukken terecht. En de jongen van 13 overleed daarbij. Iemand anders is met een gebroken been naar het ziekenhuis toegebracht. En Peter uit Lelystad zit met de handen in het haar, want...
21: Wie schiet op mijn katten?
18: Ja, inderdaad, wie heeft haar kat neergeschoten? Haar poes Ellie kwam ineens niet meer thuis. En toen Petra ging zoeken, vond ze Ellie zwaar gewond op een veldje.
21: En ik wilde haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk. De poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. Daar ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. Een uur of 3 ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
18: En uiteindelijk moest het pootje van Ellie worden geamputeerd. En Petra blijft nu met een flinke dierenartsrekening zitten van €1200. En dat terwijl ze net de schuldsanering was ingegaan. En de dader is nog niet gepakt. Gaan we naar het weer toe, een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Morgen is droog, later wat bewolkt. Het wordt ietsjes warmer dan vandaag.
17: Merci, Stef. Jo. Dan ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij knooppunt Oud-Dijk 20 minuten. De A50 Zwolle richting Arnhem bij Apeldoorn-Noord een kwartier. En tot slot de A50 Arnhem richting Os bij Heteren 25 minuten.
22: 3FM.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: 3FM. Sophie Hielkema.
11: Ja, goedemiddag. We gaan er weer voor. Je persoonlijke cheerleader heeft zich weer gemeld. Ik ga mijn best voor je doen om je tot die finish te brengen. Camille Cabello zo meteen. Maar eerst nog uit Nederland. Another.

Ja, jongens, word ik echt oud of hoe zit dat? Ik heb tegenwoordig iedere keer als ik op de kalender kijk een kleine hartverzakking ervaar ik dan. 20 juli vandaag. Voelt voor mij nog steeds als 52 mei, zeg maar. We zitten alweer op 52% van de zomer, ongeveer halverwege. Nou, dat betekent, als ik het even positief keer, dat je nog alles eruit de kast kan halen, behalve de ventilator. Dat is in principe niet nodig deze week. Tussen de 20 en de 24 graden aankomende dagen. En stiekem is dat ook wel fijn als je ook altijd zo'n zweetsnolletje hebt, zoals ik. Even een droge bovenlip deze week. Kan ook prettig zijn. Goed, los van de status van onze bovenlip, de status is vooral deze werkdag een stukje leuker maken voor je. Nou, ik denk dat dat helemaal gaat lukken, want zometeen komt er corona voorbij. En je mag het zelf weten, met een limoentje of een sinaasappelschijfje. Maar eerst, de nieuwste aanwezigheid.

Corona en Rhythm of the Night. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Sophie. En ik wil de volgende man hoogst persoonlijk bedanken. Echt, zonder hem had ik die 120 minuten gisteren nooit overleefd. Ik dacht, laat ik ook eens instappen in die finale van het WK. Nou, dat bleek een beginnersfout te zijn, want die wedstrijd... Nou, was echt waardeloos, toch? Dit kan niet die magie zijn van voetbal waar iedereen het altijd over heeft. Maar goed, dat je dan als Justin Bieber zijnde... na Shakira en Madonna en Burna Boy mag optreden in de rust... en dat iedereen

gaat hebben. Hoe zenuwachtig moet die man zijn geweest? Nou, dat vind ik dus wel topsport. Lekker gewerkt, meneer Bieber. Een bosje daisies is eigenlijk te weinig voor zo'n prestatie. Maar je hoort hem nu bij 3FM. Justin Bieber. Een hele goede middag.

weekend had. Ik had het over Flair. En je hoorde Door het Oog van de Nacht. Van Candy Dulfer tot Golden Earring. Van Coolio tot Linda Rose en Jessica. Er is zo'n enorme bak aan liedjes ooit meegehit geworden. Het is een enorm veelzijdige categorie. Stel, de oude Free Record Shops had nog bestaan. Dan had je de hele winkel ermee kunnen vullen. En zie dit als je dagelijkse moment om door die bakjes heen te bladeren met je vingers. Heerlijk gevoel is dat. Want iedere maandag tot en met vrijdag hier bij mij in de show een klein momentje om zo'n oud megahit te eren. Nou, ik vind het wel iets te saai om je zo'n oud megahit aan te geven zonder je aan te kijken van, nou, hier is hij, luister maar. Dus ik maak er ook een klein spelletje van. Channel even die innerlijke muzikale Jamanda in jezelf. En probeer met die glazen bol van je te voorspellen welke megahit memory het vandaag is. Nou, ik geef je als hulpmiddel 1 seconde uit die oud megahit van de dag. Luister goed en laat je gevoel spreken. Ja, klinkt als, lijkt op, maar is dat hem ook? Ik zou gewoon een gokje wagen voor de fun in de NPO Luister-app. Dit is jouw kans om op te scheppen met die muzikale kennis. Ik zoek de artiest en de titel. Nou, heb je dat allebei goed, dan hoor je zo meteen je naam terug op de radio. Inzetten kan nu in de NPO Luister-app.

Je bent bij 3FM, hartelijk maandag. Jordan Harry Styles en zijn American Girl. Ja, kijk, je kan veel dingen leuk vinden aan concerten. Het meezingen van die ene hit die jouw lievelings is. Of alle spandoeken die voorbij komen in het publiek. Maar mijn favoriete moment is altijd publieksparticipatie. Dus dat een fan dan de kans krijgt om te gaan shinen. Dat moment dat Julia uit Nederland het podium werd opgeroepen bij Zara Larsson. Ja, ik kan er nog steeds gelukkig van worden. Maakt me niet uit of het dansje goed gaat. Genieten is het gewoon 100%. En nog wat beter is wat mij betreft dan een dansje, is als fans een microfoon voor hun mond krijgen. En dat ze dan in die volle arena volledig versterkt te horen zijn. Vaak stikzenuwachtig, brok in de keel, bezwijkend onder de druk. Ja, deze blijft geniaal. Een vrouw die ooit bij Beyoncé in het publiek stond. Ze schudt nog mee als Beyoncé voor haar staat. Want ze weet, ja, het klinkt echt nergens naar. En toch moet ze. Nou, let op, dat klonk zo. Kom ze. Nou, vorige week was het ook weer zover bij The Weeknd toen hij zijn concert gaf. Ik denk dat er heel veel katten zijn geweest die hebben opgekeken en dachten, wordt er tegen mij gepraat of hoe zit dat? Daar gaat hij. Memories. Ja, en dit is ook de mega-hit memory houder van vandaag. Hij was niet makkelijk. Toen ik hem zelf hoorde, dacht ik ook, oeh, ik weet niet of ik het zou weten. Maar toch is die geraden door drie helden. Dus een dikke vette shout-out naar jullie in de NPO Luister-app. Dennis, Danique en Joas. De mega-hit memory. Inderdaad, Swedish House Mafia. Samen met...

je hebt er niks aan, maar wel leuk om te weten. De ideale modellenlengte heeft deze vrouw. Taylor Swift. Ja, dat is even zo'n goede fun fact voor zo'n saaie kringverjaardag. Zij is 1,75 meter. Ja, en dan zegt mijn brein automatisch, wie is dan de kleinste zangeres out there? Nou, we hebben Ariana Grande. Dat wist je waarschijnlijk wel. Ironisch genoeg zegt de achternaam natuurlijk wat anders. Maar zij is 1,52. Nou, vrij klein van stuk. Shakira spant de kroon. Zij is 1,49 meter. Ze was wel opgevallen met Burna Boy naast zich in de halftime show van het WK gisteren. En de volgende vrouw valt ook in die categorie klein maar fijn, Becky G. Maar ze heeft een groot geluid. Het is een nieuwe banger voor je samen met Topic. Hij heet Sorry Papi.

0: hoor die uithalen, dan denk je alleen maar, ja, live krijgt hij dat toch nooit voor elkaar. Oh, jawel, Teddy Swims de nieuwste break-up in reverse. Zometeen onder andere voor wat extra focus op je maandag, de Hocus Focus Mix. Tot zo!
1: BFM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast.
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 3FM. Ja, goedemiddag. Met straks sowieso een Hocus Focus mix. Als je denkt, nou, ik kan wel wat extra concentratie gebruiken, is geregeld. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
6: Christopher, goedemiddag. Het is flink cashje als je in de buurt van Tomorrowland woont.
7: NOS op 3.
6: Ja, hoe dat precies zit, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Brussel, want de Europese Commissie geeft webshop AliExpress een megaboete. Het bedrijf moet dik 500 miljoen euro betalen, omdat ze de spullen die ze verkopen niet goed genoeg controleren. Daardoor zijn soms illegale of gevaarlijke producten te koop via die Chinese website. Onze EU-correspondent Ardy Stemmerding weet waar het misgaat.
8: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
6: En als AliExpress de komende maanden de boel niet verbetert, kunnen ze nog meer boetes krijgen. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem net officieel benoemd na het vertrek van Keir Starmer. Burnham gaf gelijk daarna een korte speech bij zijn nieuwe onderkomen, 10 Downing Street, en hij heeft grote plannen.
9: I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support.
6: Ja, Burnham wil dus met een 10-jarenplan komen, met doelen over waar de UK over 10 jaar moet staan. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return een week later. Ja, het is lekker cash hoor, nu voor de buren van Tomorrowland. Mijn Belgische collega's bij de VRT ontdekten dat mensen in de buurt daar nu kamers verhuren voor 900 euro per nacht. En ook schieten de kraapjes met bier en hamburgers als paddenstoelen uit de grond. Maar toch zijn er wel regels, zegt de burgemeester.
10: Zoals onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen. Dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
6: Ja, één iemand die vlakbij Tomorrowland woont, die verdient nu lekker. Hij pakte tot nu toe 3000 euro met zijn drankkraampje. Een mix van zon en bewolking nu bij 19 tot 23 graden. Morgen begint droog, laat wat meer grijs. Het wordt ietsjes warmer dan vandaag.
5: Thanks voor de update, Stef. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie op 3FM. Het wordt langzaam drukker en drukker onderweg.

0: het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: 3FM. Sophie Hielkema.
12: Hartelijk maandag en welkom bij de show met hier muzikaal gezien alles wat je nodig hebt op je werkdag. De 3FM Mega Hit is van Sef deze week. Die hoor je zo. Maar eerst nog George Ezra.

toen ik hoorde dat dit 3FM Mega-hit is geworden. En terecht, ook thanks voor jouw support in de NPO Luister-app voor deze laatste zomer. Hebben we ook samen voor elkaar geboxt, hè? Zo moet je het ook zien. Ja, dat samengevoel, dat gaan we voortzetten. Jij en ik tegen die werkdag. We gaan die klus klaren, gaat helemaal goed komen. De airco hoeft niet aan, de verwarming ook niet, je winterjas ook niet. Het enige wat aan moet, dat is de radio. Zometeen heb ik een aantal rode pepers voor je in de aanbieding. Een beetje pit, maar eerst nog iets anders roods, namelijk Ed Sheeran. Tenminste, ik zie de afgelopen tijd opvallend weinig van Ed zijn roodharige koppie. Hij heeft dus die lange lokken ingeruild voor de buzz cut. Dat is echt een hype in de kapperstoel, zo'n heel opgeschoren lookje. Nog een paar millimeter aan haar is er over. Maar het staat hem goed. Lekker vlot, zouden moeders dan zeggen. Nou, dit is ook lekker vlot. Samen met Martin Garrix hoor je nu Repeat It bij 3FM.

Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings. Wat ik altijd denk bij dit soort gasten zoals Calvin Harris die je net hoorde is... wat doe je nou om te ontladen? Kijk, jij en ik gaan waarschijnlijk een basic boswandeling maken. Soms zet je een meditatievideo op. Nou, die maak je natuurlijk niet af. En onze Calvin, die gaat dus lekker vissen. Dat vind ik zo'n prachtig contrast. In het weekend dan voor duizenden mensen hits lopen te pompen... en dan op maandagmiddag een of andere snoek uit het water trekken. Nou, over snoekfoto's gesproken. Je gaat hem niet vinden op Tinder als je een rondje gaat swipen. Want die man die is al jaren gelukkig getrouwd. Maar voor alle vrijgezellen is hier wel je soundtrack. Het gaat over ja, een zwoele, wilde nacht met elkaar beleven. Een heel geslaagd duet wat mij betreft. Tove Lo en Stromae, Defi.

0: is een prestatie van de beste man, hoor. Elton John, komend jaar wordt hij 80. Stond dit jaar gewoon nog op verschillende podia. Inmiddels al 64 jaar in het vak. En stilstelling.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Joh, ik ben al beroerd na één festivalweekend. Dus diep respect voor deze man, echt waar. En misschien ben jij ook wel zo'n ontzettende strijder. Zometeen deel ik namelijk wat muzikale cadeautjes uit. Maar ook een snoeppot voor één gelukkige. En die snoeppot, ja, dat is gewoon een mooi sierstuk op je bureau. En je zal zien dat je, ja, als je even niet zo'n klik hebt met die ene collega, als je die snoeppot dan op het hoekje van het bureau zet, misschien komt het nog goed. Je moet er wel iets voor doen, zoals iedere dag hoor je zo meteen de Hocus Focus Mix op je radio. Dat is een mix vol met pit, vol met tempo, zodat je gewoon nog even het onderste uit die kan schrapen. Maar ik wil wel weten dat ik die snoeppot uitdeel aan iemand die er iets voor heeft gedaan. Dus wat ga jij doen tijdens die mix? Dat wil ik even van je horen in de NPO Luister-app. Jouw klusje of jouw to-do van de dag, geef het even aan me door. En wie weet, heb jij zo meteen wel een snoeppot op je bureau staan. Dat zou lekker zijn, toch? De mix is onder.

0: Welcome to the DCC. Ook Lily Wood and the Prick met Prayer in C. MK en Crystal met Dior. Dance Nation, Sunshine, Vrouwtje en Steam, ik haat hem voor jou. En tenslotte nog 21 Pilots en Stressed Out. Nou, dat gaan we even checken bij Martin uit Coevorden. Martin.
1: Goedemiddag.
0: Is er veel stress bij komen kijken?
1: Geduld vooral.
0: Geduld. Gouden geduld. Moet je hebben om die klus van jou uit te voeren. Vertel even waar je mee bezig was tijdens de mix vandaag.
1: Nou, we hebben een poging gedaan om het af te krijgen. Maar we zijn bezig met de Lego set van Super Mario.
0: Ja.
1: Voor onze grote vriend James. Mijn zoon.
0: Ja, je zoon James, die is 5 jaar oud, toch?
1: Ja, die zit hier naast mij toevallig. Dus,
0: kijk, groetjes aan James sowieso. En wie doet al dat voorstel om deze set te gaan bouwen? Ben jij dat zelf of is dat James?
1: Nou, James die was jarig. Afgelopen week. En die wilde heel graag Super Mario Lego.
0: Ja.
1: Dus hebben we dat maar gekocht, hè?
0: Ja, en dan moet je het nog helemaal in elkaar zetten. Want op hoeveel procent zit je van het bouwwerk?
1: Ik denk nu op 50 ongeveer.
0: 50%. En wat gaat er dan uiteindelijk ontstaan? Is het een wildwaterbaan? Is het een kasteel?
1: Het is nu Bowser's Castle. Dus we krijgen de echte Bowser zijn we aan het bouwen.
0: Ja.
1: En het is een interactieve set, dus het is helemaal leuk. Geluidjes, muziekjes.
0: Een
1: dus,
0: interactieve set, joh, ik voel me zo'n oma. Maar wat is er allemaal aan de hand met het kinderspeelgoed? Een interactieve Lego-set, wat gebeurt er? Stijgt het op, vliegt het het raam uit?
1: Nou, gelukkig niet.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Ja, dat is een beetje te duur voor. Nee, je bouwt gewoon alles in elkaar. En op sommige stukjes zit een barcode.
0: Ja.
1: En we hebben een Super Mario erbij, die kan al die plaatjes scannen.
0: Ja.
1: En bij alle verschillende dingen krijgt hij een geluidje. Bij dat muntenblokje, dat vraagtekentje, dan krijg je muntjes.
0: Ze verzinnen wat, hè?
1: De Goomba's kun je platstampen.
0: Ah, dat is ook prettig, ja.
1: Dus je kan eigenlijk gewoon de hele oude Super Mario-wereld nabouwen.
0: Zo, ik ben helemaal onder de indruk. En is het dan zo, Martin, als het allemaal af is, dit hele kasteel, dat interactieve geval wat je aan het bouwen bent, dat je dan in een soort van zwart gat belandt, als het dan klaar is? Want dan staat het. En dan zit het erop.
1: Nou, er zijn nog genoeg setjes.
0: Ah, dan ga je gewoon weer door met de volgende.
1: Ja, tuurlijk. We sparen gewoon door voor de volgende.
0: Kijk eens even.
1: En dan, dus we kunnen onze... We kunnen er een mooie maatloon tegen aangooien.
0: Nou, ja, jij liever dan ik, moet ik zeggen. Maar zal ik jou nog maar iets cadeau doen?
1: Zullen we een cadeautje doen?
0: Ja, om die portemonnee een beetje te compenseren die volledig leeggekeerd is door deze Lego-set, krijg je van mij een snoeppot, Martin. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Groetjes aan James en succes nog even met het bouwen.
1: Dankjewel.

De maandagmiddag van 3FM met de Bauza en de Magnetic. Ja, je vakantieliefde is daar. De komende 4 weken houdt hij je gezelschap in de bijna nummer 1 middagshow. Sebastiaan Okhuizen.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving!
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: De zomer crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Goedemiddag, de zomer van 3FM is begonnen. Zometeen onder andere Antoon, ook Lola Young ga je horen. Eerst het laatste nieuws te krijgen van Stef.
4: Hey Sebastian, goedemiddag. Een nieuw kunstwerk op het Museumplein, maar wel met een serieuze boodschap.
5: NOS op 3.
4: Ja, wat voor vertel ik je zo meteen? Ik begin in de rechtbank, want het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. H. zit op dit moment in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij ook echt de cel in zou moeten. Er rijden nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, terwijl daar een verbod voor geldt voor zwaar verkeer. Volgens Rijkswaterstaat is de constructie van die brug niet veilig en daarom mag er voorlopig geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat voor een deel uit staal dat is verzwakt, zegt deze expert.
6: Al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen, daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug en daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd: wij vertrouwen het niet meer, besluiten voor het zware vrachtverkeer.
4: Rijkswaterstaat bekijkt wat ze kunnen doen tegen vrachtwagens die toch die brug pakken. Transport en Logistiek Nederland kijkt of ze juridisch iets kunnen doen. En zij betwijfelen of de overheid genoeg heeft gedaan om de brug goed te houden. En dan op dit, op het Museumplein in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan een groot nieuw kunstwerk. Het wordt een schildering van 700 vierkante meter op een basketbalveld, vertelt kunstenaar Munir de Vries.
7: Het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us. We lopen nu over Bury heen. But they didn't know we were seed. En dat gaat over ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je wat jij wil.
4: Ja, de vloerschildering verwijst naar de koloniale geschiedenis van het Museumplein. In 1883 werd daar de internationale koloniale tentoonstelling gehouden, waar mensen uit Nederlandse koloniën tentoon werden gesteld. En komend weekend moet het kunstwerk klaar zijn. We hebben nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog en is het zonnig. Morgen begint met wat zon, later wat bewolkter. Het wordt niet warmer dan 24 graden.
3: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer in deze drukke maandagmiddagspits. A2 Eindhoven-Maastricht voor Maasbracht. 3 kwartier vertraging door een dichte rechterrijstrook. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Dikke 10 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor afrit Numansdorp 10 minuten. En de laatste de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: Die Flitsers met Tom bij TomTom.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig.

comeback van Barend en Benner de hele zomer. Fijn dat jij er in ieder geval vast bij bent, ook via de NPO Luisterapp. Ik hoop niet dat je, net als ik, toch wel een kleine kater bent wakker geworden. Geen zorgen, ik was wel heel erg blij met de overwinning van Spanje gisteravond op Argentinië. Maar misschien wel iets te blij. Maar ik vind het smullen, hoor. Het is een beetje, ja, het wordt een beetje ondergesneeuwd, de overwinning van Spanje. Door al dat nieuws en al die gesprekken en al het gelul. Waar ik zelf ook even in wil gaan hangen. Over het gedrag van de Argentijnen. Niet alleen in de wedstrijd van gisteravond. Ook in andere wedstrijden natuurlijk een hoop gedoe over geweest. Maar daar hebben wij als Nederlanders natuurlijk best wel goed van kunnen proeven in de kwartfinale van het WK 2022. Waarin wij tegen Argentinië speelden. Toen deed die Paredes, die gisteravond natuurlijk ook weer enorm uit zijn slof schoot. Ook al heel erg vervelend door de bal keihard in de dugout van het Nederlands elftal te rammen. Bijna Louis van Gaal te onthoofden. We hebben Suarez natuurlijk gehad in het verleden, die in totaal 3 keer tegenstanders op het veld heeft gebeten. Natuurlijk Zidane in de WK-finale van 2006. We kunnen het ook nog hebben over de karatekick van Nigel de Jong tegen Alonso in 2010. Er zijn eigenlijk best wel veel dingen gebeurd al op het voetbalveld in het verleden en ook dit WK, waarvan je misschien wel zou kunnen zeggen, moeten we daar niet, los van rode kaarten, ook buiten het veld eens naar gaan kijken? Want als je dat op de stoep doet bij iemand of op een festival bij iemand, ja, dan zit je minimaal 3 maanden in de cel als je niet bij sommige acties een poging tot doodslag tegen je hoofd geworpen krijgt. Hoe sta jij daar eigenlijk in? Zouden we misschien het gedrag van zo'n Paredes en andere voetballers die zich echt buitensporig gedragen op het voetbalveld, moeten we dat niet, vind ik namelijk wel, eigenlijk ook misschien buiten het voetbalveld gaan doortrekken? Dat we daar kleine rechtszaken over gaan openen, want het is eigenlijk helemaal niet normaal. Drop even langs in de NPO Luister.

0: zorgt er natuurlijk ook wel een beetje voor dat je al die spelers onder elkaar dan zo opgejut ziet worden door het fysieke gedrag wat ze blijkbaar op het veld wel mogen vertonen. Dat er misschien ook weer een soort uitlaatklep gaat worden. Levensgevaarlijk eigenlijk. Ik vroeg aan jou, hoe zit dat? Moeten we niet ook langzamerhand gaan kijken om buiten het veld om, los van de kaarten die de scheidsrechter geeft, misschien ook eens gewoon een rechter daarop te zetten om echte straffen uit te delen? Arjan, hoe sta je er tegenover?
1: Hey Sebastian, goedemiddag jongen.
0: Hey.
1: Ja, hoe ik er tegenover sta, ik vind gewoon heel die bond moet gewoon eindelijk eens een keertje geschorst worden. Want dat is gewoon niet normaal.
0: De hele Argentijnse bond moet eruit.
1: Ja, wat dan? Even een maandje, twee maandjes even terugtrekken. Het is toch bizar hoe die gasten zijn, of niet?
0: Maar dat is toch al, zou dat toch een beetje hetzelfde zijn als een hele klas of een hele, heel bedrijf of een hele groep straffen voor het gedrag van bepaalde individuen?
1: Nou, ik vind dat eigenlijk ook wel... Ja, dat gaan we wel heel erg, maar soms denk je wel eens van zou het beste zijn, toch of niet?
0: Ja, misschien ook wel. Hoe heb je een beetje naar de WK gekeken? Want ik met velen, op een gegeven moment met pure ergernis naar Argentinië. Kon je het een beetje in toom houden, of
1: niet? Nee, echt gewoon haat. Gisteren ook. Je hoopt gewoon echt dat ze eruit gaan. Heel simpel.
0: Ja. Nou. Dat is gelukkig gelukt, maar wat zou dan de oplossing zijn, los van de spelers even verbannen uit het voetbal? Hoe sta jij tegenover het misschien wel straffen buiten het voetbal om, in het echte leven? Want die acties die worden gedaan, die tackles, het vechten, dat mag in het echt ook niet. Waarom zou dat op een voetbalveld wel mogen? Je bent er wel een voetballiefhebber, zo te horen.
1: Ja, ik ben zeker een voetballiefhebber, maar ik denk dat het, als je het ziet, het wordt steeds eigenlijk meer corrupter. Dus ik denk dat je er heel weinig aan kan doen. Want als je die Trump daar ziet lopen en vooral vorige keer met die rode kaart ook die geseponeerd wordt en weet ik het allemaal. Ja, ik denk dat het lastig is. Maar ja, als rechter zijnde en het zou kunnen buiten de voetbal om, dan moet je die gasten gewoon aanpakken.
0: Dat is eigenlijk wel een oplossing volgens jou.
1: Ja, ik denk het wel.
0: En moet dat dan, dus misschien wel heftig, want... Ja, heel eerlijk, als je zoiets dus doet op straat, dan ga je waarschijnlijk de cel in. Maar zou je dan wel de vrede mee hebben als ze misschien al schrikken voor een geldboete? Of is dat nog niet genoeg voor jou?
1: Nou, nee, ik denk het niet, want hun verdienen zoveel. Dus al geven ze 10.000 euro boete of 50.000, dat maakt hun niet uit. Kijk.
0: Ja, dat is ook waar. Het is eigenlijk voor hun volledig om het even. Weet je het met het geld dat zij verdienen. Daar heb je helemaal gelijk in, Arjan.
1: Ik straf van die handel.
0: Gaan we opschrijven, ik ga het doorgeven aan Johnny en houden we contact ondertussen, hè?
1: Is goed, jongen.

de Argentijnen. Niet alleen in de wedstrijd tegen Spanje. Maar eigenlijk over het hele WK heen hebben ze zich natuurlijk vooral misdragen op het veld. Tackles heen en weer die er gewoon echt niet uitzagen. Als je dat op straat zou doen, zou je misschien wel een celstraf kunnen krijgen. Het geldt ook voor Suarez, die natuurlijk in het verleden mensen heeft gebeten op het veld. Domme karatekicks die voorbij zijn gekomen, kopstoten. Dat, alleen op het voetbalveld kan het wel. En het

vind het mooi om te zien. Ik vind het mooi om te zien, echt waar. Hele WK lang hebben we een beetje last gehad van het gedrag van de Argentijnen. Dat is natuurlijk niet te doen. Gisteren de actie van Paredes tegen verschillende spelers van Spanje. Gewoon schoppen en krabben en van alles. Vraag was, moeten we daar buiten het voetbalveld om, buiten de macht van de scheidsrechter om, misschien toch eens even kijken of we dat misschien via de rechterlijke gang van zaken kunnen oplossen. Door misschien wat verder te gaan in die straffen. Want het gedrag op het voetbalveld mag daar blijkbaar wel, maar daarbuiten zou het nooit mogen. Hoe scheef is dat? SCV komt ook langs in de NPO Luister-app die zegt, het is toch gewoon belachelijk dat gedrag op het veld. Is dat het voorbeeld voor de jeugd? Nee, precies. Ook een heel belangrijk punt om aan te halen in deze discussie. Maar heeft het dan in het verleden wel een beetje gewerkt? Want het is wel een paar keer gebeurd al. Ik heb het even voor je uitgezocht. Duncan Ferguson, in 1995 is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden... omdat hij op het veld, op het voetbalveld, een mishandeling had gedaan eigenlijk. Dat was de conclusie van de rechter. Hij had een kopstoot uitgedeeld aan de tegenstander. En dat werd dan door de rechter uiteindelijk gezien als mishandeling. Ja, zo snel kan het dus gaan. En Erik Cantona, ook in 1995, het was een slecht jaar voor het voetbal toen, werd door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 weken. Trapte namelijk na een rode kaart een scheldende supporter van de tegenstander met een vliegende kung-fu-trap in de borst. Dat is ook ziek hoor, dat je niet eens op het veld blijft met je acties, maar ook nog in die tribune induikt om supporter te gaan botsen. Uiteindelijk is het wel gelukkig voor Erik Cantona omgezet naar 120 uur taakstraf. Zal die ook niet wakker van liggen, denk ik zo. En je luistert nog steeds aan 3FM met de allermeeste nieuwe muziek door de werkdag heen, met nu de allernieuwste Lost Frequencies.

0: Cheater Boy hoorde je bij 3FM. Stef Boots aangeschoven in de studio. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Over enkele momenten belangrijke nieuwsupdates natuurlijk van de NOS op 3. Ik wil eerst even vragen, waar ga jij het liefst op vakantie? Wat is jouw go-to vakantieadres eigenlijk, of land?
1: Ik denk toch wel Italië.
0: Ja, je hebt gewoon de grote Europese drieën. Spanje, Frankrijk, Italië. En daar blijft het een beetje bij.
1: Ja.
0: Ik dacht de hele 4 weken dat ik hier dan zit op de zomermiddagshow van 3FM op de plek van Barend en Benner. Gaan we toch eens even proberen, ondanks de lichtelijke financiële crisis die er op dit moment heerst natuurlijk, om te kijken waar kunnen we nog meer op vakantie met z'n allen. Want dat is toch een beetje hetzelfde. Ik ga ook zelf altijd heel graag naar Italië. Maar die grenzen gaan we zo meteen opzoeken. Zometeen meer. Eerst, wat ik al zei, belangrijke nieuwsupdate van Stef Boonstra.
2: NOS op 3.
3: Goedemiddag, AliExpress is het niet eens met de boete van 500 miljoen euro die webshop krijgt van de Europese Commissie. Uit onderzoek blijkt dat de Chinese webwinkel te weinig doet om te voorkomen dat er illegale en ook onveilige producten op die website worden verkocht, zoals gevaarlijk speelgoed of namaakproducten. De Europese Commissie legt AliExpress daarom een boete van 500 miljoen euro op, maar de webshop gaat dat dus nu aanvechten.
0: Maar betekent dat ze dan niet eens zijn met het feit dat ze dit doen, of willen ze gewoon een lagere boete? Hoe werkt het precies?
3: Ze willen geen boete. Dus ze zeggen niks over die beschuldiging. Ze hebben gewoon geen zin in die boete.
0: Maar ze proberen het eigenlijk ook wel tegelijkertijd te ontkennen. Dat is ook niet helemaal fraai eigenlijk.
3: Hè? Eigenlijk wel, ja. Nee. Dan heel ander nieuws. De 2 mensen die afgelopen nacht om het leven zijn gekomen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis toegebracht. Volgens deze verslaggever van Rijnmond heerst bij de inwoners van Dirksland verdriet, maar ook nu boosheid.
4: Omdat ze het gevoel hebben dat

0: dat het voorkombaar was. Op straat in Herkingen is het ongeluk het gesprek van de dag. Dorpsbewoners zijn bij elkaar op zoek naar informatie. Er is ook wel wat frustratie, want het is niet het eerste eenzijdige ongeluk op de Westdijk.
1: Ja, het lijkt erop dat die auto in Dirksland in Zuid-Holland uit de bocht is gevlogen. Het voertuig raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken. Ja, na een weekendje hukken, oftewel flink losgaan op de Zwarte Cross, werd vanochtend de boel weer ingepakt. Alle tentjes gingen de auto in en ging iedereen weer huiswaarts. Maar niet voordat er werd geblazen bij het uitrijden. Ja, voor deze Drentenaren liep die alcoholcontrole niet goed af. Oh, nee. Zag deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Wat is er zojuist gebeurd?
3: Nou, hij heeft iets te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
2: En nu sta je hier zonder bestuurder.
3: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
2: Jullie gaan het ook niet halen.
3: Nee, godverdomme.
1: Ja, toen lachten ze nog inderdaad. Uiteindelijk werd een auto door een agent weggereden, waarna ze uiteindelijk moesten wachten op hulp. Die politiecontrole na de Zwarte Cross trok sowieso veel bekijks. Deze man had gewoon een stoeltje meegenomen en ging het van een afstandje even allemaal bekijken.
4: Wij gaan elk jaar wel hier naartoe en dan denk ik, ja, hoe dom kunnen de mensen zijn. Ze weten dat ze hier gecontroleerd zijn. En hij gaat nou voor de eerste keer mee. Hij zegt ook, ik vind het geweldig om te zien. Ik ga volgend jaar wel weer mee om te kijken hier. Ja, het is gewoon die uittocht, al die aparte auto's allemaal gezien. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, is allemaal te zien op de site van Omroep Gelderland. Het werd nog een aardige vangst ook voor de politie. Want 27 bestuurders hadden te veel drank op na de Zwarte Cross.
5: Ja, aardige vangst. Het is natuurlijk te veel. Eén is al te veel natuurlijk.
1: Van tienduizenden bezoekers.
5: Ja, dus daar hebben ze het nog wel goed gedaan uiteindelijk. Ja. Ik was op Rock Werchter dit jaar. En ik zag het ook voorbij komen op Tomorrowland afgelopen weekend. Dus waarschijnlijk is het op bijna alle Belgische festivals in ieder geval zo. Maar Bob, de grote campagne ding achter dat je nuchter achter het stuur moet zitten. Die hebben dus nu activaties op festivals. Waar je dus onbeperkt de hele dag door kan blazen. Waardoor het natuurlijk sowieso leuk wordt om heel veel meer te gaan drinken om te kijken hoeveel effect dat nou heeft. Maar dat zorgde er wel voor dat ik op de laatste avond van Rock Werchter, voordat ik naar bed ging, even langs die activatie liep om even te blazen om te kijken of de volgende ochtend dan mocht gaan rijden.
1: Ja, wat is wel handig, ja.
5: Dat zorgt er wel voor dat je er iets bewuster mee omgaat. Maar misschien is het een idee voor de Zwarte Cross van volgend jaar. Het weer nog, Stef.
1: Ja, vanavond blijft het overal droog. Is het zonnig? Morgen begint met wat zon. Later trekt het dicht, wordt het wat bewolkter. Wordt het niet warmer dan 24 graden.
5: Dankjewel en tot zo weer. Hè.
1: Yo, zeker.
5: ANWB-verkeersinformatie dan op 3FM. Het is een aardig drukke middagspits. Richting de avondspits natuurlijk. Met veel files in het midden en zuiden van Nederland. De langste vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht 20 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag. Voor Knoopend Oude Rijn 25 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk.

natuurlijk sowieso belangrijk dat je nuchter achter het stuur zit, maar dat je ook niet zo hard rijdt in de bebouwde kom. En zometeen gaan we een keer buiten de vertrouwde kom. Eerst nog Shakira en Burna Boy. Dit is Die.

0: Ellie Goulding, Burn, hoorde je bij 3FM.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: Ieder jaar trekken we als Nederlanders massaal naar toch wel een beetje dezelfde Europese landen. Spanje, Frankrijk, Italië. Het zijn graag bezochte vakantielanden voor heel veel Nederlanders. Ook voor mij. Ik ga zo graag naar Italië. Ieder jaar moet ik het toch wel eigenlijk één keer geweest zijn. Ik hou echt ervan. Maar stiekem begint het wel een beetje te kriebelen om andere landen ook te gaan ontdekken. Buiten Europa. In ieder geval buiten die drie traditionele vakantielanden voor Nederlanders. En daarom, ik zit de komende 4 weken hier op de plek van Barend en Benner in de zomermiddagshow van 3FM. Wilde ik eens een keer buiten die vertrouwde kom zoeken. En daar kan jij misschien wel goed bij helpen. Dat we eigenlijk met z'n allen een soort reisbureau oprichten de komende 4 weken. Elke dag rond de klok van 4:15. En met, dat vullen we dan met jouw vakantieverhalen. Misschien ben je er nu wel, misschien ben je er geweest. Misschien ga je nog deze zomer. Of ben je een aantal jaar geleden ooit in een ver land geweest, of net een ander land geweest, en heeft die vakantie zoveel impact op jou gemaakt dat jij misschien wel zeker weet dat je de rest van Nederland kan overtuigen en inspireren om ook een keer die kant op te gaan. Kom even langs in de NPO Luisterapp met jouw favoriete vakantieland, wat dan net buiten die traditionele drie valt. Spreek ik je misschien zometeen wel in Buiten Vertrouwde Kom. Samen een reisbroodje, toch wel gezellig eigenlijk, hè? Armin van Buuren en Chef Special komen eraan met Larger Than Life. Eerst de allernieuwste van Modern Boys. Dit is Blindsided.

0: Armin van Buuren, chef special Larger Than Life bij 3FM.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: De komende 4 weken hoor je mij, Sebastiaan, op de plek van Barend en Benner in de zomermiddagshow. En daarom dacht ik, hoe leuk is het om samen gewoon even een reisbureau te openen en een keer te kijken hoe we het beste buiten de vertrouwde kom kunnen komen. Want ja, de Nederlanders, inclusief ik, gaan toch het liefste uiteindelijk in de zomer op vakantie naar Italië, Frankrijk en Spanje. De standaard top 3 vakantielanden. Maar moeten we niet een keer een beetje erbuiten gaan kijken? Als we dan toch dat vakantiegeld gaan uitgeven in tijden van lichte crisis, moeten we dan niet echt een keer wat anders gaan doen? Koen. Goedemiddag, jongen.
2: Hi, konnichiwa.
0: Jij bent dus naar Japan geweest, zo te horen.
2: Ja, ik ben naar Japan geweest, ja.
0: Even, laten we bij het begin beginnen. Ging je eerder, voordat je naar Japan bent geweest, wel graag naar andere, naar die standaardlanden? Of heb je altijd een beetje het avontuur in je gehad?
2: Ja, wel een beetje de andere Europese landen, moet ik zeggen. Dus niet die cliché Frankrijk, Italië, Spanje.
0: Okay.
2: Maar Slovenië geweest en dat soort landen. In Finland geweest, maar nog nooit buiten Europa. Dus daar was het niet tijd voor.
0: En dan heb je uiteindelijk gekozen voor Japan. Wat in het brainstorm-denkproces heeft jou dan overtuigd om voor Japan te kiezen?
2: Ja, dat is eigenlijk toch wel de cultuur die ze daar hebben. En ja, de grote steden natuurlijk. Nou ja, Tokio is echt gigantisch. Nou, daar kun je al een vakantie op zich houden. Maar wat eigenlijk gewoon, ik had samen met mijn vriendin had ik gewoon 3 landen in gedachten. En zij had 3 landen in gedachten. Nou, Japan was het overlappende land. Dus toen was die keuze snel gemaakt.
0: Lekker zeg. Oké, nou, de keuze is dus gemaakt. Want het klonk best wel als een flinke planning. Met al die dingen die je dus echt wel gezien wil hebben en gedaan wil hebben. Hoe lang moet je dan gaan? Want ik kan me wel voorstellen dat ja, de standaard 2 weken met de camper op pad. Nou, die camper kun je sowieso achterwege laten natuurlijk voor Japan.
2: Ja, die kan het vliegtuig niet meer in. Nee.
0: Je moet je wel heel veel extra betalen natuurlijk. Ik denk dat de standaard 2 weken is dan niet genoeg, hè?
2: Ja, met zo'n lange vliegreis dachten we minimaal 3. Maar ja, uiteindelijk hebben we er 4 van gemaakt. Hebben we nog een weekje erachteraan kunnen plakken. En die 4 weken die vliegen voorbij.
0: Ja, was het zo leuk of was het gewoon zo indrukwekkend allemaal? Wat vond je eigenlijk het meest opvallende? Wat heeft je het meest verrast aan Japan?
2: Dat is toch wel denk ik de vriendelijkheid van de mensen. Het is allemaal super schoon. Er staan geen prullenbakken langs de weg. Mensen nemen een afval mee naar huis. Maar ook iedereen gaat bij het OV gewoon netjes in de rij staan. En dan de steden, de diversiteit tussen steden is ook gigantisch. Zo'n Kyoto is niet te vergelijken met de Tokio bijvoorbeeld.
0: Nee, het is in principe is het andersom, hè? De letters, daar niet van. Maar het was misschien nog meer een cultuurshock eigenlijk voor jou zo te horen.
2: In positieve zin wel, ja. Ik denk dat wij als Europeanen nog wel wat kunnen leren van de netheid van de Japanners.
0: Ja, ik hoop niet dat je het alleen over mij hebt, hoor. Want ik denk dat we velen met mij net zo slordig zijn als ik. Wat ik dan wel een beetje heb bij dit vergelijkend met 2 weken Italië. Hoeveel voelde dit als vakantie? Want zo te horen klinkt het ook gewoon als een hele grote stedentrip met heel veel hele drukke planning. Kom je wel echt een beetje op zijn vakanties tot rust dan?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Het is meer een reis. Het voelt als hele gave dingen doen. Maar ja, 2 weken schade meer, dat zou wel iets anders voelen dan dag in dag uit mooi op reis zijn.
0: Ja, dat is waar.
2: Nou, je maakt het wel mee.
0: Om uiteindelijk een beetje te kijken, is het dan waard om het te boeken? Ik ga ieder jaar naar Italië. Ga jij nu nog een keer, of misschien wel vaker, naar Japan? Is het vergelijkbaar als vakantieland?
2: Nee, het is niet vergelijkbaar, maar een keertje terug, dan zie ik nog wel zitten, ja.
0: Nee, dus in principe,
2: ik denk dan nog even verder de natuur in daar, want dat is ook gigantisch mooi daar. Dus naast de steden ook wat natuur mee pikken.
0: In principe dus wel een dikke voldoende.
2: Zeker. 7/9.
0: Kijk eens aan. Nee, dankjewel, Koen.
2: Hey.
0: Hoi.
2: Dankjewel.
0: Mocht je ook een mooie reis hebben gemaakt buiten die top 3 landen, laat het

0: Met Peter Fox en House Amzee. Zometeen nog veel meer muziek aan het einde van jouw werkdag. Middag met onder andere Bibi Rexha en Fateless. 3FM.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon Rolluiken.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: beentjes misschien wat omhoog. Zometeen de allermeeste muziek. Want daarvoor heb je natuurlijk nog steeds 3FM aanstaan. In Power of the Sun ga je onder andere horen na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, goedemiddag. In Madrid gaat over dik een uur het volksfeest losbarsten. NOS op 3. En zometeen gaan we alvast wat sfeer proeven. Ik begin met heel iets anders. AliExpress gaat de boete aanvechten van ruim een half miljard euro.

0: webshop eerder vandaag kreeg van de Europese Commissie. Ali zou te weinig doen tegen de verkoop van illegale en soms zelfs gevaarlijke producten. Correspondent Ardy Stemmering.
1: De boete had nog hoger kunnen zijn. Als je kijkt naar de omzet van AliExpress, dan had die boete wel op kunnen lopen tot 8 miljard euro. Dus je zou, als je het een beetje gunstig denkt, ook nog kunnen zeggen dat het meevalt, die 550 miljoen euro. Maar neem niet weg dat dit wel onder de huidige wetgeving van de Europese Unie de hoogste boete is die ooit is opgelegd.
0: Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen illegale producten steeds worden verwijderd, maar dan vervolgens snel weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het Centraal Orgaan Asielopvang heeft een megaclaim ingediend bij een hotelregelaar, dat schrijft het FD. Die ZZP'er zou voor het COA hotelkamers hebben gefixt waar Oekraïners konden worden opgevangen. Maar nu wil het COA bijna 200 miljoen euro zien, omdat ze onderling gedoe hebben over de huurcontracten. En die claim is een van de hoogste ooit van de overheid tegen een bedrijf. Morgen geldt in 4 gebieden in Frankrijk weer code rood. Door de hoge temperaturen en droogte is er opnieuw grote kans op bosbranden in die gebieden. In 27 andere Franse regio's geldt code oranje.
2: Het WK voetbal.
0: Ja, vanavond wordt het de Spaanse elftal gehuldigd in Madrid. Sven Tuijtens is correspondent in Madrid voor de Vlaamse VRT. Ja, Sven, hoe is de sfeer daar?
3: Op dit moment zijn er al supporters aanwezig. Ook heel veel politie. Er wordt gesproken over ongeveer 1000 politiemannen die het hele feest van vandaag gaan in goede banen leiden. De stad verwacht ongeveer 1 miljoen mensen die komen feest vieren. Waarschijnlijk rond 7 uur, 8 uur kan de optocht beginnen die 2 uur zal duren. En eindigen op Cibeles, de plek in de stad waar traditioneel alle grote voetbalfeesten gevierd worden. Dan zullen er DJ's, optredens zijn en kan het feest de ganse nacht duren. Dus als we zeggen dat de Argentijnen niet goed kunnen verliezen, dan kunnen we wel stellen dat de Spanjaarden heel goed feest kunnen vieren.
0: Oké, Sven, dankjewel voor nu. Gaan we naar het weer toe. Vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later bewolkt. Het wordt dan maximaal 24 graden.
4: Dankjewel, Stef. Yo. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Lekker druk onderweg met name files in het midden en zuiden van het land. De langste, die vind je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht heb je 26 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden heb je een klein half uur vertraging. En de laatste lange vertraging heb je op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor best 35 minuten vertraging door een ongeluk. En je wordt daar lekker via de vluchtstrook geleid.
2: 3FM.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
10: Sebastiaan Hockhuizen.
11: Zou jij iets aan kunnen trekken waardoor jij ontslagen wordt op je werk? Ik kan me er zelf moeilijk iets voor voorstellen. Het gaat er zo over met je hebben. Eerst Bieber Rexha.

0: staan Fateless, New Religion.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ook in de moeilijk te vullen afwezigheid van Barend en Benner deze zomer. Hey, het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Hallo, hallo, de komende 4 weken. Nog steeds gewoon de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Even een rondje in mijn hoofd, misschien ook wel een beetje in jouw hoofd. In wat er speelt in de wereld op dit moment. Misschien heb je het wel voorbij zien komen. In Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten hebben alle supporters en Nijmegenaren die een warm hart hebben voor NEC naar de loting van de Champions League play-offs gekeken op een groot scherm. Dus dat zit alsof het een wedstrijd was. Uiteindelijk heeft NEC Olympiakos geloot uit Athene, uit Griekenland. Dus kan Ronnie Ruijsdag gelijk een nieuwe versie maken van zijn grote lied voor Nijmegen. Athene is leuk en winnen is fijn. Maar het liefste wil ik in de Champions League zijn. Gratis even niets op te halen hier bij 3FM, Ronnie. Kom maar lekker langs. En afgelopen weekend hebben we het er veel over gehad. Er zit veel voorbij gekomen, ook op je social media feed, denk ik zo. De zwarte cross met de grote giga-mega-stunt over de megatent heen. De katapult van de ene naar de andere kant. De eerste 2 keer dat dat gebeurde. Beide stuntmannen die uiteindelijk iets hebben gebroken of waar iets kapot ging. We hebben uiteindelijk toch maar besloten om het niet te doen. Dus wat we nu hebben gedaan, het zal wel weer een leuke stunt zijn van de zwarte cross. Maar voorlopig stond hij er net nog op Marktplaats. Die katapult waarmee dat werd gedaan, is nu te koop op Marktplaats. Het is gewoon bieden naar elk aannemelijk bod, vind ik ook schitterend. Hoogste bod, op dit moment 18 overgebleven munten en een paar gebroken ledematen. Ik denk dat ze dan wel redelijk kunnen accepteren. En in Turkije is een gouverneur ontslagen door president Erdogan, omdat hij een te strak wielerbroekje aan had. Ja, dat je mag daar volgens de regering als, zeg maar, overheidshoofd, als gouverneur dus bijvoorbeeld, geen legging dragen. En een wielerbroekje valt daar dus in Turkije onder. Leggings. En als je de foto's ziet, dan zie je ook gewoon dat hij met een wielrenfiets, een helm en een volledige normale sportwielrenoutfit daar staat. Nou, mag dus allemaal niet. Hij is er ook niet mee eens, de gouverneur. Hij heeft gereageerd en zegt, ik beoefen diverse sporten op bijna professioneel niveau. Ik ben zeiler, roeier en wielrenner. En ook draag ik de sportoutfit 's ochtends vroeg bij mijn dagelijkse fitness. Dus nou, dan heb je misschien sowieso de verkeerde weg gekozen. Maar ik dacht zo met deze toch wel redelijk politiek geladen boodschap, meet sport, een beetje op de Radio 1 toer. Dus als het goed is hebben we contact met sportverslaggever op de motor in Turkije, Sebastian Timmerman. Je hebt natuurlijk vandaag een rustdag in de Tour de France. Dus je komt even naar Istanbul. Sebastian, hoe is het daar? Hallo? Hallo? Sebastian. Ik denk niet dat het wat gaat worden. Het is wel een beetje zonde. Of Sebastian.

president Erdogan. Omdat hij een te strak wielerbroekje aan had. Ja, dat, je mag daar volgens de regering als, zeg maar, overheidshoofd, als gouverneur dus bijvoorbeeld, geen legging dragen. En een wielerbroekje valt daar dus in Turkije onder leggings. En als je de foto's ziet, dan zie je ook gewoon dat hij met een wielrenfiets, een helm en een volledige normale sportwielren-outfit daar staat. Nou, mag dus allemaal niet. Hij is er ook niet mee eens, de gouverneur. Hij heeft gereageerd en zegt, ik beoefen diverse sporten op bijna professioneel niveau. Ik ben zeiler, roeier en wielrenner. En ook draag ik de sportoutfit 's ochtends vroeg bij mijn dagelijkse fitness. Dus nou, dan heb je misschien sowieso de verkeerde weg gekozen. Maar ik dacht zo met deze toch wel redelijk politiek geladen boodschap, meet sport, een beetje op de Radio 1 door. Dus we, als het goed is, hebben we contact met sportverslaggever op de motor in Turkije, Sebastian Timmerman. Het is natuurlijk vandaag een rustdag in de Tour de France. Dus je komt even naar Istanbul. Sebastian, hoe is het daar? Hallo? Hallo? Sebastian. Ik denk niet dat het wat gaat worden. Het is wel een beetje zonde.

beetje op de Radio 1 tour. Dus we, als het goed is hebben we contact met sportverslaggever op de motor in Turkije, Sebastian Timmerman. Het is natuurlijk vandaag een rustdag in de Tour de France. Dus je komt even naar Istanbul. Sebastian, hoe is het daar? Hallo? Hallo? Sebastian. Ik denk niet dat het wat gaat worden. Het is wel een beetje zonde.

0: Nou, kan nog wel wat steun gebruiken eigenlijk, hoor.
1: Taylor Swift hoorde je op 3FM met I Knew It, I Knew You. Staat op dit moment op, even kijken, plek nummer 11 in de verlanglijst van 3FM. Steeg 3 plekken sinds vorige week. Staat al wel 6 weken in de lijst, dus het gaat de goede kant op. En voor de duidelijkheid, de verlanglijst, dat is de hitlijst van 3FM. Hoor je iedere zaterdag tussen 4 en 7 met Juri Leeflang. En het mooie is, ik zeg, ik kan nog wel wat steun gebruiken, die Taylor Swift. Dat kan vanuit jou komen, want jij bepaalt hoe die lijst klinkt, wat de volgorde is en dus welke plaat er bovenaan staat. Via 3fm.nl/verlanglijst kun je erop stemmen. Op dit moment staat op nummer 1 Bente met 3-2-1. Het mooie is, als jij dus stemt op jouw favoriete tracks in de verlanglijst, maak je ook nog eens kans op een limited edition 3FM verlanglijst Bluetooth speaker. En dat is toch lekker in de zomer, hè? Even het strand op, even een parkje in, of misschien gewoon lekker thuis in de tuin zitten met de Bluetooth speaker van 3FM. Stemmen kan via 3fm.nl/verlanglijst. Hoor je misschien wel komende zaterdag jouw favoriete nieuwe tracks hier bij 3FM.

Estudiantes te hubiera conocido. In één keer. Ik spreek een aardig woordje buiten de postcode. Dat scheelt weer. Over woorden gesproken. Ik weet niet hoe jouw woordenschat is. Hoe jouw taalvaardigheid is. Hoe snel jij bent met dingen uitleggen. Of je dingen goed kan raden tijdens spelletjes. Mocht jij daar wel redelijk vaardig in zijn. Redelijk goed in zijn. Dan zou ik misschien zometeen eventjes de NPO Luisterapp in de gaten houden. Of in ieder geval bij de hand houden. Want het kan jou zomaar heel veel knaken opleveren.

0: allerbeste vriend of je allerbeste collega in de NPO luisteren, ben ik er misschien zometeen wat terug. Eerst een belangrijke nieuwsupdate. Hoe gaat het in de wereld? Je hoort het van Stef Wantstra.
1: NOS op 3.
0: Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat in Vught op de psychiatrische afdeling, nadat hij eerder al mensen gijzelde in een café in Ede. Het OM wil een voorwaardelijke straf, omdat de behandeling die hij nu krijgt, die TBS-behandeling, in de war zou schoppen als hij ook echt de cel in moet. En het is ook de dag dat het Verenigd Koninkrijk afscheid nam van hun premier Starmer.
3: Good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation.
2: En vervolgens hallo zei tegen zijn nieuwe premier Andy Burnham.
4: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
2: Andy Burnham was hiervoor 10 jaar lang burgemeester van Manchester en wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Met Andy Burnham hoopt de Labour-partij het vertrouwen terug te krijgen na 2 grote verkiezingsnederlagen. Ja, er is ook genoeg te doen hoor, zegt onze correspondent Arjen van der Horst.
5: De gezondheidszorg verkeert in diepe problemen met hele lange wachtlijsten. Er is hoge jeugdwerkeloosheid, om maar een paar grote problemen te noemen. De financiële beweegruimte voor elke regering de afgelopen jaren is heel beperkt geweest. En alleen een florerende economie zou die stagnatie kunnen doorbreken. En dat is wat Burnham moet gaan proberen op de rails te krijgen.
2: En het is roze maandag op de Tilburgse kermis. Die dag staat volledig in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Deze jongen bijvoorbeeld liep rond in zijn puppy-outfit, zag de verslaggever van Omroep Brabant.
6: En hoe voelt dat om zo rond te lopen?
7: Ja, aan de ene kant is het heel fijn, want je hebt een soort van alter ego. Het is echt als drag. Je bent even iets of iemand anders. En aan de andere kant kijken sommige mensen me hier ook wel aan alsof ze me willen vermoorden. Kijk, sommige mensen vinden het heel leuk en sommige mensen vinden het gewoon heel heftig. En denken, wat doen die enge honden op de kermis? Maar pups horen ook gewoon bij Pride. Ja.
6: Dus we roepen allemaal, hè, vrijheid en iedereen mag zichzelf zijn. Maar volgens jou zijn we daar nog niet?
7: Nee, daar zijn we zeker nog niet, nee. Nee, ik denk dat het fijn is dat er gewoon politie rondloopt. Want ik zou zo niet een steegje in durven te lopen nu, nee.
2: Ja, je hoort het, de gezelligheid daar in Tilburg, maar ook met een serieuze boodschap dus. Roze maandag begon vandaag met een Pride Walk in het centrum van Tilburg. En die Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag.
8: Ah, het was schitterend, hè, die roze maandag. Dat is, sinds ik leef en weet van het bestaan van een Tilburgse kermis, is roze maandag er ook al.
2: Ja.
8: En hoe je dan ziet hoe om ons heen in de rest van de wereld langzaam Pride steeds groter wordt en belangrijker wordt, zijn ze er, ondanks dat het nog niet helemaal klaar is natuurlijk, wel al keilang mee bezig in Tilburg. En toch uiteindelijk ook wel met een hoop mooie beelden en dingen tot gevolg. Het is toch schitterend daar.
2: Zo is het.
0: Het weer nog, Stef.
2: Vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later trekt het wat dicht. Wordt het maximaal 24 graden.
8: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie nog op 3FM. Het is druk onderweg, met name files in het midden en zuiden van Nederland, met de langste op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht heb je 1 kwartier vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel 25 minuten vertraging. Ja, ja.

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna, je hoorde Populair. Het is tijd voor iets nieuws.
1: Woord voor woord. Woord voor woord.
0: We spelen Woord voor woord, een nieuw spelletje waarin heel veel op het spel staat. Yuri en Naomi, goedemiddag jongens.
2: Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Jullie spelen zometeen namelijk voor 100 euro concertengoed. Is er een concert ergens misschien of een festival in de toekomst waar jullie graag heen zouden gaan met die 100 euro?
3: Festival, Paasdorp staat bij ons al de jaarlijks in de planning. Dus dat is mooi meenemen als je daar aan kan besteden.
0: Nou, dat is wel lekker. Naomi, jij hebt zojuist achter de schermen van mij een woord gekregen. En jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Yuri uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om hem een hint te geven. Dus zorg wel dat je snel associaties maakt om Yuri de juiste richting in te duwen. Je mag alleen niet een deel van het woord gebruiken. Je mag ook geen vertaling ervan geven of een meervoudsvorm. En telkens als jij een hint hebt gegeven... telkens als jij een hint hebt gegeven... dan doet Yuri een poging om het woord te raden. Als hij een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. En mag jij een volgende hint geven. Dus snel en slim denken is heel belangrijk. Want woord voor woord komen jullie misschien samen wel bij die 100 euro. Hebben jullie na donderdagmiddag de allersnelste tijd van deze week, dan winnen jullie en gaan bij deze de 45 seconden nu in.
2: Halte.
3: Bus.
2: Wachten.
3: Wat zei je?
2: Wachten.
3: Bushalte.
2: openbaar vervoer.
3: Centraal station.
2: Jezus.
0: Moeilijk. 10 seconden nog.
2: Huis.
0: Helaas, niet gelukt om binnen 45 seconden het woord aan elkaar te laten raden. Naomi, wat was uiteindelijk het woord dat je had gekregen?
2: Ja, dat was een bijna. Het was bushalte.
0: Ja, je begon super goed hoor, Yuri.
2: Ja, bushokje.
0: Ja, bushokje.
2: Bushokje. Ja, dat mij zei bushalte.
0: Maar
2: het was
0: bushalte. Okay. Volgende keer eventueel beter en in ieder geval veel plezier op Paaspop, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Ach, ach, ach. Zo jammer.

Roy Black, In My World, hoorde je bij 3FM. Zometeen zouden we normaliter natuurlijk tijdens Barend de Bedder naar 90's tijd gaan. Dat gaan we niet doen, want het is zomervakantie. Dus is het zometeen zomertijd. Hoe het allemaal werkt, ik spreek je zometeen. Eerst bij stil. Dit is Joy.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: De hete zomer, crayonrolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
17: 3FM. Een bijzonder goede avond. Zometeen geen 90's tijd, maar zomertijd. Klinkt een beetje anders. Recept blijft hetzelfde. Er gaan 2 minuutjes de oven in en jij bepaalt welke. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
18: Goedenavond. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. NOS op 3. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, is samen met drugsbaas El Chapo een van de grondleggers van het Sinaloa-drugskartel. El Mayo werd een paar jaar geleden naar een ranch in Sinaloa gelokt, overmeesterd en in een vliegtuigje naar Amerika toegevlogen en inmiddels overgedragen aan de FBI. In Bologna in Noord-Italië zijn protesten uitgebroken nadat een man is overleden bij een arrestatiepoging. 2 agenten en een omstander gingen op de rug van die man zitten, terwijl hij een paar keer om hulp riep. En mogelijk zat hij in een psychose. Vanavond gaan mensen opnieuw de straat op in Bologna om te protesteren. NEC-supporters hebben er vertrouwen in dat ze de volgende voorronde van de Champions League kunnen bereiken. Vanmiddag werd NEC bij de loting gekoppeld aan Olympiakos. Zo'n 2000 fans kwamen in het centrum van Nijmegen bij elkaar om naar die loting te kijken.
19: Let's Olympiakos FC.
20: Olympiakos.
21: Ja, ik ook.
22: Ja, een mooi dag. Hartstikke mooi.
21: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
18: De eerste wedstrijd speelt NEC in Griekenland op 4 of 5 augustus. En de return is een week later. En na een weekendje hukken, oftewel flink losgaan op de Zwarte Cross, werd vanochtend de boel weer ingepakt en ging iedereen weer huiswaarts. Maar niet voordat er werd geblazen bij het uitrijden. Voor deze gasten liep die alcoholcontrole niet goed af, zag deze verslaggever van Omroep Gelderland.
0: Wat is er zojuist gebeurd?
7: Nou, dat zie je. Hij heeft niet te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
0: En nu sta je hier zonder bestuurder.
7: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
0: Jullie gaan het ook niet halen.
7: Nee, goed dan.
18: Uiteindelijk met een auto door een agent weggereden, waarna ze moesten wachten op hulp. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later bewolkt en maximaal 24 graden.
17: Dank u wel, Stef Wanstra. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Spitsje neemt langzaam af. Maar een aantal files van 10 minuten of langer vind je nog steeds op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 10 minuten en de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Wessem een kwartier vertraging en de laatste de A325. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoopend Ressen naar de A15 richting Bemmel en Nijmegen heb je een kwartier vertraging.
20: 3FM.

0: deze ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: deze zomervervanging van Barend & Banner. Hallo, Sebastian hier de komende 4 weken op de middagshow van 3FM. Dacht ik, even 90's tijd op pauze. En in die vakantie alles overboord voor zomertijd. 2 minuutjes gaan de oven in en jij kan dus bepalen wat menu B wordt. Ik kies elke dag menu A. En jij kan elke dag kiezen wat er in menu B moet. Dus wil je een keer meespelen ergens in de komende weken met zomertijd? Drop dan even in de NPO Luister-app nu jouw favoriete zomertrack. En misschien bepaal jij dan wel met jouw eigen muzieksmaak wat er uiteindelijk op 3FM wordt gedraaid in deze heerlijke zomervakantie. Kun jij meedoen aan zomertijd. Paul, goedemiddag, goedenavond.
1: Goedemiddag. Want ja, het is avond
0: inderdaad. Ja. is er al vakantie in het verschiet? Ben je al geweest op vakantie? Hoe ziet die zomer eruit voor je?
1: Ik hoop dat ik in between zit.
0: Je bent al geweest en je hoopt eigenlijk nog een vakantie eraan vast te plakken dus.
1: Precies, ja.
0: Wat dan? Wat is de situatie?
1: Nou ja, ik ben geweest een weekje in Italië. En ik heb in principe nog dagen over, dus ik hoop nog te gaan. Want ik heb niks op de planning nog, dus ligt nog allemaal open. Maar dat zal in het najaar zijn.
0: Ja, maar als ik dit verhoor, houdt heel weinig je tegen om in ieder geval nog een weekje eraan vast te plakken ergens.
1: Precies, dus dat komt helemaal goed. Alleen moet een keer gepland worden.
0: Voordat we naar de menus gaan waarvan een van de twee uiteindelijk de oven ingaat. Wat ligt er op het bord vanavond? Wat ga je eten? Of wat heb je gegeten?
1: Oh, ja, dat wordt een klassiek AVG'tje.
0: Lekker man, maakt niet uit hoe warm het is buiten. Ah, het is ook niet zo warm. Maar vertel, wat is de A, wat is de B, wat is de G vandaag?
1: De A is gekookte aardappels.
0: Heel goed.
1: De V zijn gehaktballetjes.
0: Lekker zeg.
1: En van de groentes gaan we gewoon een salade maken. Dus gewoon koud, fris.
0: Ik moet er niet aan denken aan een salade. Ik vind het altijd wel smerig. Maar respect daarvoor in ieder geval. Lekker gezond.
1: Ja, toch?
0: Voordat we naar jouw menu B gaan, wil ik alvast even het spits afbijten. Lijkt me toch makkelijker met een van mijn favoriete zomertracks voor zomertijd van vandaag. Franstalig, als ik vakantie heb, zodra mijn eerste vrijdag is ingegaan. Misschien wel zodra ik in de auto naar huis zit na de laatste werkdag al. Dan gaat eigenlijk heel snel deze aan op de Spotify. Mijn favoriete Franstalige zomertune van Julien Clerc. Menu.

0: Frank.
1: Ja, ja, ja. Julien Claire en Venise. Mijn favoriete Franstalige zomertune in ieder geval. En toevallig, Paul, heb jij ook een Franstalige zomerplaat uitgekozen voor menu B.
2: Ja, zeker.
1: Welke mocht het zijn en waarom?
2: Nou, voor mij staat de zomer altijd in het teken van onder andere Tour de France.
1: Ja.
2: En ja, daar hoort de avondetappe automatisch bij. Dat je s'avonds, als het nog een beetje zo lekker warm is buiten, de avondetappe zit te kijken. Ja, en dan kan natuurlijk Le Passager van Berry niet ontbreken.
1: Oh, wat een goede keuze.
3: En nu...

0: man met smaak, hoor, Paul, mag gezegd worden.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, er staat vanaf nu een poll klaar in de chat van 3FM in de NPO Luisterapp. Daar kun je stemmen. Ongeveer een minuut of... Nou, wat zal het zijn? 7 staat die poll open. Blijf even hangen, Paul. We horen zo meteen wie er gewonnen heeft.
2: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Walker bij 3FM. Je hoorde Faded. Eerste keer van een nieuw item in dit programma. Of tenminste, vervangend item voor in de zomer.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Op de plek van 90's tijd de komende 4 weken. Zomertijd. Vandaag nam ik met menu A het op tegen menu B van Paul. Paul, je weet het nog, hè?
2: Jazeker.
0: Hoe zeker sta je in je schoenen? Want de stemmen zijn inmiddels gesloten via de NPO Luisterapp. De poll heeft gesproken. Ik heb de uitslag hier voor mijn neus. Maar wat denk je dat het is geworden?
2: Ja, ik hoop dat er veel avondetappen luisteraars naar jullie of kijkers naar jullie luisteren. Dan heb ik een goede kans, denk ik.
0: Ja, jij ging voor Barry met Les Passagers. En ja. Ik ging voor Julien Clerc met Venise. Mijn favoriete zomerplaat tegen misschien wel jouw favoriete zomerplaat. Een van de winnende stemmen kwam uiteindelijk van Albert-Jan. Albert-Jan, welk menu heeft er gewonnen?
3: Ja, menu B.
0: Kijk eens aan. Gefeliciteerd, Paul, met de winst.
2: Lekker, Albert-Jan. Klasse.
0: Mannen met smaak. Hey, dank jullie wel, jongens. Fijne avond nog, hè.
2: Ja, jullie ook.

3FM. Daarvoor Barry, mijn Le Passager. De winnaar van Zomertijd van vandaag. Ik doe het iedere dag vanaf nu de komende 4 weken tegen misschien wel jou. Wil je meedoen aan Zomertijd? Kom even langs in de NPO Luister-app. Laat daarachter jouw favoriete zomertrek en misschien speel je morgen nog wel mee. Zo kan het gaan. Zo snel. Als in...

0: toch een beetje Tilburgse kermis op je radio. Hè? Het is niet normaal. Wat een sound. Hugo en Sotto met Jamaican Bambam. Het is 6:30.
1: NOS op 3.
0: Nieuwsupdate van Stefan Manstra.
2: Goedenavond. In een groot drugslab dat afgelopen vrijdag in Den Haag is ontdekt, werd waarschijnlijk veel ecstasy gemaakt. Dat bleek vandaag toen de vier verdachten al eventjes voor de rechter moesten verschijnen. En zij blijven voorlopig vastzitten. In Maarsen wordt ondertussen gerouwd om de jonge vrouwen van 17 en 18 jaar die gisteravond om het leven zijn gekomen bij een auto-ongeluk daar. De voetbalclub in Maarsen opent vanavond de deuren zodat mensen kunnen samenkomen om daarover te praten. En op de plek van het ongeluk worden bloemen gelegd.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, en straks wordt het nationale elftal van Spanje gehuldigd in Madrid. Sven Tuitens is correspondent in Madrid voor de Belgische TV, de VRT. Ja, er wordt loeidruk in de Spaanse hoofdstad, verklapt hij alvast.
3: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Heel binnenkort gaan er meer en meer volk of komen naar dat parcours en kan het feest eigenlijk echt beginnen.
2: En ander WK-nieuws is er ook nog, want de bondscoach van België stopt. Het contract van Rudy Garcia wordt niet verlengd na een best oké WK waarin België de kwartfinales haalde. Mark van Bommel wordt nu door Belgische media genoemd als de mogelijk nieuwe Belgische bondscoach.
0: Kijk eens.
2: Want hij pakte eerder met Royal Antwerp de landstitel daar.
0: Ja, dat is niet, dat is helemaal geen gekke keuze hoor. Ook wat hij bij PSV wel goed heeft gedaan. Ook bij Antwerp uiteindelijk. Gewoon een ploeg met een aantal verdettes en een paar nieuwe talenten. Gewoon lekker omhoog tillen. Dat wordt wel wat. Als we maar niet beter worden dan Nederland, dan zijn we tevreden.
2: Dat wil je nog. Dat willen we niet inderdaad. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later wat meer bewolking. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: Kijk eens, lekker man. Tot morgen.
2: Yo.
0: ANWB Verkeersinformatie dan nog op 3FM. Het is al lekker rustig aan het worden op de weg.

0: Weer een grote blockbuster. Ik vind het altijd heerlijk. Ik heb genoten in de Barbenheimer zomer. En de grote strijd wie de meeste kijkers, wie de meeste bezoekers ging trekken in de bioscoop tussen Oppenheimer en de Barbie film. Oppenheimer sowieso daar door die zomer eigenlijk een van mijn favoriete films geworden. Echt waanzinnig vet. En de grote man achter Oppenheimer, Christopher Nolan, heeft deze zomer gewoon weer raakgeschoten met een enorme blockbuster, namelijk The Odyssey. Een gigantische film uit Griekse mythologie, paard van Troje en dingen. Ik ga je allemaal niet vervelen met de inhoud van die film zometeen. Ik ga je ook niet nog meer vertellen over hoe het allemaal is gefilmd met IMAX en analoge shit. Wat ook al wel heel vet is op zich, maar dat is allemaal te ingewikkeld, vind ik. En niet heel erg dicht bij huis. Maar er is iets aan die film wat super dicht bij huis is. Sterker nog, als je op Urk woont, is het wel heel dicht bij huis. Daar zo meer over.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eerst wil ik heel graag een van mijn favoriete nieuwe liedjes voor je draaien. Is afgelopen week uitgekomen. En het is een samenwerking tussen, ja, voor mij de meest ondergewaardeerde, maar stiekem grootste Nederlandse muzikale talenten van de afgelopen jaren. Lopen allebei al een tijdje mee. Schrijven veel achter de schermen ook voor andere artiesten. Hebben al eens eerder de handen ineengeslagen op de track Old Summers. Kwam ook in de verlanglijst van 3FM terecht. En ik hoop als eerste dat het met deze weer gaat gebeuren. En wat mij betreft kan het ook wel. Filine samen met Melle. Dit is

0: kans is best groot. Een grote, grote blockbuster die nu draait in de bioscoop. Namelijk The Odyssey, gemaakt door Christopher Nolan, een groot regisseur. En net als in de vorige film van Christopher Nolan zit er ook bij deze een flink Nederlands tintje. Want er is dus een Nederlands bedrijf dat eigenlijk alles ongeveer heeft geregeld voor alle scènes die op zee zijn gefilmd. Dat is een film waarin heel veel water, zeescènes zijn met heel veel boten. Allemaal verschillende dingen. Maar dat moet allemaal geregeld worden. De rollen tape moeten natuurlijk naar de kant. De crew, de acteurs, alles van de set moet de zee op, de zee af, het land op, het land af. Daarom schakelen we even met misschien wel de kapitein van Party Boat 1, Simon van Wieren. Simon, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Jij bent onderdeel van het bedrijf wat hierachter zit. Vertel even, hoe is dit allemaal ontstaan? Hoe zijn jullie zo nauw betrokken geraakt bij deze productie van Christopher Nolan?
1: Ja, dat is echt wel een heel mooi verhaal. Want we zijn jaren geleden benaderd om aan Dunkirk mee te gaan helpen. Dat is ook een film van Nolan.
0: Ja, zeker.
1: En die is deels opgenomen op het IJsselmeer. En hij liep eigenlijk toevallig bij ons naar binnen toen hij daar ging scouten. En joh, kunnen we even een bootje huren, even kijken wat dat is hier. En van het een kwam het ander. En eerst dan in zijn eigen bootje

0: mee die niet voldeden. Toen werden wij heel snel ingehuurd, hebben we daar Dunkirk gedraaid. Dat ging super. Wat resulteerde in dat we daarna Tenet hebben gedaan. Ook een Nolan film. Aan de Amalfi Coast in Italië.
1: Ja?
0: Ja, en nu had hij weer een waterfilm. En dat was de Odyssey. Dus we gingen met 6 rips naar Sicilië.
1: Hadden jullie dan iets in de gaten? Want jullie zitten op Urk met het bedrijf toch? Of ergens anders?
0: Ja, op Urk. Ja,
1: en had je dan een beetje in de gaten dat dit, zeg maar, tijdens dat scouten, dat dit een beetje in het vat zat? Dat dit ging gebeuren uiteindelijk? Of was het een beetje een soort van geheime operatie, een soort spion die eerst even bij jullie kwam kijken?
0: Nee, dat was inderdaad wat jij zegt, een soort spion. En later kwam ook Nolan zelf, maar ja, we hadden geen idee. We denken, nou ja, oké, okay, als jij wil die boot wil huren en lekker een rondje met ons wil varen, dan gaan we dat doen.
1: Oh, wat goed zeg. Hey, en neem even mee in deze film, dan de Odyssey. Het gaat natuurlijk over al het verhaal rondom onder andere Paard van Troje, invasies, grote schepen uit de oudheid die op de set stonden natuurlijk. Maar jullie moeten dan met een hele vloot aan gewoon moderne industriële boten natuurlijk ook goed achter de schermen blijven. Wat zijn dingen waar je dan rekening mee moet houden op het water met zo'n filmset, als je dan kijkt naar de productie ervan?
0: Ja, dan moet je ook bedenken dat alles met IMAX-camera wordt opgenomen. Dat betekent analoog.
1: Ja.
0: Dus je kan niet even digitaal, oh, je shit, je vaart in het beeld. Je moet even opnieuw, dat gaat niet, want dan is er een hele filmrol.
1: Tuurlijk, ja.
0: Dus dat komt echt super nauw. Maar je bent dus heel de dag met een oortje in. Hè, op de radio ben je opdrachten aan het uitvoeren. Maar vooral aan het volgen waar het camerastandpunt is, waar de boot is, waar je wel en niet mag zijn, noem maar op. Maar je moet constant heel snel schakelen, mensen heen en weer brengen, filmrollen heen en weer brengen, de director heen en weer varen, van de ene naar de andere boot zetten. Ja, het is heel hectisch, super intensief. Maar
1: je bent dan eigenlijk echt onderdeel van de crew. Je bent echt onderdeel van deze gigantische Hollywood filmset.
0: Ja, nou ja, ja, 100% onderdeel. En ik wil verre van opscheppen, maar we voeren echt in de ronde de hele dag met de Matt Damon, met een Christopher Nolan, met Zendaya, met echt allemaal. We hebben ze allemaal naar de boten gebracht en terug. En daarnaast heel veel stand-ins en stuntman, noem maar op.
1: Wow. En als je dan een beetje in dat Hollywood-leven zit, heb je nog wat juice? Zijn er nog opvallende dingen gebeurd die het daglicht nog niet hebben gezien ergens op die filmset? Tussen misschien wel die grote Zendaya, Matt Damon en Christopher Nolan-sterren?
0: Waarschijnlijk, en waarschijnlijk zal ik het ook wel weten, maar ik ga het jou niet vertellen.
1: Ik had de vraag ook misschien iets linkser moeten stellen, dat was dan ook wel beter geweest. Nee, maar hoe is dat dan om opeens in, waar is het allemaal opgenomen eigenlijk?
0: Ze hebben op heel veel locaties gefilmd, maar de grote waterlocaties waren Sicilië en Schotland en ook Griekenland. Griekenland mochten
1: maar
0: wij niet
1: heen. Maar hoe is het dan opeens dan om zo ver van huis aan zo'n grote productie mee te doen, maar dan ook ondertussen nog even niet heel starstruck te zijn van die gigantische sterren die je aan boord vervoert af en toe?
0: Gewoon Urkse nuchterheid.
1: Kijk eens.
0: Ook naar de wc en we zijn goed in wat we doen. We hebben een fantastisch team. We waren met 6 boten daar, met 6... Ik kan wel zeggen, gewoon wereldschippers, maar ook gewoon down to earth. Het zijn allemaal mensen en wij moeten het beste doen wat we kunnen. En dat is veilig en heel snel werken daar.
1: Nou, mooi man. Goed gedaan in ieder geval. Lekker bezig. En dus dat derde film samen met Christopher Nolan. Ik neem aan dat hij tevreden was over het werken, dat jullie het weer mogen doen.
0: Ja, volgende wordt James Bond, hoop ik, hè.
1: Kijk eens aan. Hey, veel plezier met het nagenieten ervan, hè.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Goeie uitzending. Hoi.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel.

0: geldgeluk. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend. Eenvoudig.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
4: pearl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Het is echt een superster. Hij heeft de mainstage in vuur en vlam gezet. Hij draaide voor het allereerst op Tomorrowland gisteren. Zijn naam is Calvin Harris.

Cameron Withcomb, die maakte Kingdom of Fear. Ik ga je binnen nu en een kwartier uitleggen hoe je vanavond nog 50 euro kan winnen.

vind het zo'n rare trend. Ik zit er te kijken vandaag op de gram en ik dacht bij mezelf... jij kijkt hier toch ook met een heel bijzonder oog naar. Ik kan niet de enige zijn. Laten we daar later vanavond even over hebben. Die trend zal ik je straks uitleggen. Eerst wil ik even belangrijke zaken met je afhandelen. Namelijk die van de avondstreek. Als je voor het eerst naar dit programma luistert en je denkt... wat? Kijk, ik hou bij, net als op Snapchat, hoe vaak jij en ik contact hebben. En als je nou zo vaak mogelijk luistert in de maand... dan win je aan het einde misschien een pot zandbal. Eigenlijk is een simpele uitleg... hoe vaker je luistert, hoe groter de streak... hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte zandbal. Dus mocht je vandaag bijvoorbeeld voor het eerst luisteren... stuur me je naam, zeg even hallo. Ben je er al veel vaker bij, dan weet je wat je moet doen.

van imperfectie. En in die filosofie kan Donya Meijer, dat is dan de persoon achter Wabi Sabi, zich eigenlijk helemaal vinden. Dus de manier waarop de muziek gaat en ook gemaakt is, gaat niet over perfecte liedje maken of hitscoren of om glitter en glamour. Het gaat juist om de rauwe emotie en de schoonheid en de imperfectie en de eenheid die daarbij komen kijken. Veel woorden, ik zou gewoon luisteren. 3 minuten 50. Dit is Next Big Thing. Yeah.

0: Zo'n tune die je helemaal kan meezingen, ook al ben je niet eens fan. Dit liedje zit toch in iedereen's geheugen gegrift. Jonne Kensington en Street.
1: 3FM Trending Talent.
0: Hey, wat lekker dat je gekozen hebt voor 3FM, want dat betekent dat je ook houdt van het ontdekken van nieuwe muziek. Liedjes die nog in niemands geheugen zitten. En 3FM Trending Talent is daar echt een ultieme uithangbord voor. Dat is namelijk eigenlijk de online talentenjacht van Nederland. 10 finalisten die strijden deze dagen om een plekje hier in de 3FM Avondshow. Ze mogen dan voor het allereerst hier komen optreden. En het mooie is, jij bepaalt uiteindelijk wie dat is. Wie vind jij het allerbeste? Wie vind jij goed genoeg? Wie gun je nou zo'n plekje hier in de avondshow? En om een beetje de hype op te pompen, dacht ik, Elke dag doe ik een artiest aan je voorstellen. Omdat ik me ook kan voorstellen dat je misschien niet de hele dag op TikTok leeft. Vandaag wil ik je voorstellen aan kandidaat Wabi Sabi. En nee, dat is dan niet dat groene hoopje dat je bij sushi krijgt. Dat is wasabi. Maar Wabi Sabi is een eeuwenoude Japanse filosofie. Die gaat over het omarmen

wel een harde tune, hè? Het is gemaakt door Wabi Sabi. Het heet Next Big Thing. En ik denk dat dit de eerste keer is dat je het hoort. Het heeft alles te maken met het feit dat Wabi Sabi één van de 10 finalisten is voor 3FM Trending Talent. Dat is eigenlijk de online talentenjacht van Nederland. Jij kunt stemmen of je het waard vindt dat Wabi Sabi hier komt optreden aanstaande donderdag. Want de winnaar komt aanstaande donderdag in de avondshow voor het allereerst optreden. Je stemt via 3FM.nl of via TikTok. Dan, ook nog even goed om te vermelden. Je hebt nog 3 minuten om je aan te melden voor de avondstreek. Dus stuur me even je naam en dan sta je op aanwezig.

0: Pink. Zij maakt de jump. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Hier is ook een bericht van Ray.
1: Hey Anders, daar zijn we weer. Even tijd om in te checken. Groeten van Roy.
0: Hey, lekker man. Het is sowieso goed hè, als je even incheckt in de avondshow. Hoe vaker je dat doet in de maand, hoe langer die van je wordt. De streak. Heb je nou de allerlangste aan het eind van de maand, dan win je een pot vers gemaakte sambal. Ik vind het namelijk leuk als je er elke dag bent. Ik noem dat de avondstreak.
2: Andres avondstreak.
0: En aan de telefoon is Jimmy. Goedenavond jongen.
3: Goedenavond.
0: Jij bent onderweg naar het voetbalveld.
3: Ja.
0: Wat is jouw positie dan op het voetbalveld?
3: Mid-mid.
0: Mid-mid? En wat,
3: ja.
0: Wat moet je doen als mid-mid?
3: Moet je aanvallen, verdedigen, alles.
0: Yo, je hebt het hele pakket, heb jij.
3: Hè? Ja,
0: het
3: hele pakket. Moet je gewoon aansturen. Ja.
0: Oké, okay, is het dan omdat je in allebei heel goed bent? Of is het dan dat je in allebei net niet goed genoeg bent om in uit te blinken?
3: Middenvelders zijn vaak wel beter op voetballers. Ja.
0: Kijk, hoppatee. Ik heb hier gewoon de nieuwe Andres Iniesta aan de telefoon.
3: Ja.
0: Dan ook eventjes kijkend naar het WK. De finale is gespeeld gisteren. Hoe heb je het ervaren?
3: Gerechtigheid, hè?
0: Ja? Wat is dat toch dat heel de wereld Argentinië haat? Kijk, ik ben een hockeyer, dus ik weet niet heel veel van voetbal. Maar kun je mij dat kort uitleggen?
3: Ik haat ze niet, maar gewoon het spel, gewoon hoe ze het spelen. Gewoon gemeen en...
0: Maar gemeen ja. in de zin van vechten, of een...
3: Nee, dat niet. Maar gewoon het tik uitdelen. En als ze zelf wat krijgen, ligt ze te janken. Ah, ja. En anderen altijd kaarten aan naaien en zo. En,
0: ja. Ja. Nou, als ik dan een land zou zijn, zou ik Argentinië zijn, denk ik.
3: Ja, ik zelf ook hoor, maar dat maakt niet uit.
0: Ik kom alleen voor de derde helft. Hey, Jimmy, je staat op aanwezig vanavond, jongen. En train ze.
3: Top, dank

Brown is mooi. De muziek, de stem, de uiterlijk, het is echt vreselijk. Als zij een brood zou bestellen bij de bakker, dan zou je zeg maar helemaal omvergeblazen worden van haar stem, toch? Senna Spyro, Material Lover. Wanneer heb jij voor het laatst 50 euro verdiend in 1 minuut? Zonder dat je daarvoor dingen, foto's staand had moeten sturen. Nou, het is zo meteen mogelijk. Ik heb namelijk 5 vragen voor je liggen. Als je die goed beantwoordt, dan win je vanavond 50 euro concertengoed. Omdat ik weet hoe ongelooflijk duur concerten tegenwoordig zijn. Ik bedoel, een concertkaartje voor de weekend kost je meer dan 2 nieren. En daarom denk ik elke avond rond 7:45 50 euro concertengoed te winnen. Ik geef je vast een inkomvraag, weet je wel. Die kan je dan even beantwoorden via de luisterapp. Dan kwalificeer je jezelf. Die vraag die gaat over Scandinavië. Hoe heet de munteenheid die wordt gebruikt in Denemarken? Als je nu Deense kroon hebt, dan win je misschien zometeen wel 50 euro.

0: Luister, als je ooit de kans krijgt om dit live te zien, doe het. Deze band heeft zoveel energie, zoveel power. Ze hebben nu al een jaar niet opgetreden. Ik denk omdat ze nieuw werk aan het schrijven zijn. Dus volgend jaar, mark my words, wordt Fontaine's DC Summer. Your favorite. En aan de telefoon is Romeo. Romeo, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Jij stuurt mij een bericht en je zegt, ik kan dat concertgoed echt hard gebruiken.
1: Ja, eerlijk, ik heb het echt even nodig, man.
0: Jongen, wat is er gebeurd?
1: Nou, ik heb na 4,5 jaar samenwonen mijn relatie beëindigd. En ik zit weer terug bij mijn ouders. En mijn moeder heeft heel chill een grote boerderij die we kunnen splitsen in twee woningen. Maar dat betekent wel dat ik alles opnieuw moest kopen. Want ik had de meeste van mijn spullen gedoneerd en weggegeven en verkocht. En ik heb mijn volledige zomerbudget uitgegeven aan een beetje inrichting voor mijn nieuwe huisje.
0: Ja.
1: Dus mijn zomer is een beetje in het water gevallen. Dus ik kan wel een uitje gebruiken.
0: Nou, en dan ben je bij het goede adres, jongen. Ik gun je dat uitje. En een relatie beëindigen is natuurlijk altijd fucked up. En als je dan helemaal opnieuw moet beginnen, ja, dan sta je even met je rug tegen de muur. Dat snap ik wel. Ik hoop dat ik jouw zakken kan vullen vanavond, Romeo.
1: Gaan zien.
0: Het werkt als volgt. 5 vragen die ik voor je heb. Die moeten allemaal goed worden beantwoord binnen de minuut. Lukt jou dat, dan pak je vanavond gelijk €50 concertengoed.
1: Kijk,
0: de laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Daar mag je op zeggen ja, dan speel je morgen voor €100. Maar ook dat je alles kwijt kan raken. Die kans loop je ook. Als je zegt nee, Odijk, ik stop, dan cash je vanavond uit en pak je gewoon die €50.
1: Lekker man.
0: Vragen mag je onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Oké.
0: Zullen we gewoon gaan?
1: Kom maar op.
0: We gaan beginnen. De vragen gaan over algemene kennis en over jouw lievelingsartiesten. Een van jouw lievelingsartiesten is Goldband, toch?
1: Ja.
0: Heel goed. Karel die had een relatie met een Nederlandse zangeres, maar hij is ook net single. Welke Nederlandse zangeres die de Voice heeft gewonnen, was dat?
1: Ja, man.
0: Veel Nederlanders vertrekken deze dagen naar Scandinavië. Hoe heet de munteenheid die wordt gebruikt in Denemarken?
1: De Deense kroon.
0: Waar moest Robbie Williams gisteren optreden?
1: Pas.
0: Doe een Zuid-Amerikaanse hoornkikker na. Terug naar Scandinavië. Welke Zweedse zangeres, die ook vaak op 3FM wordt gedraaid, zingt dat de zon zelfs midden in de nacht nog schijnt?
1: Zara Larsson.
0: Goed, dan gaan we naar Robbie Williams. Tijdens welk evenement moest hij gisteren optreden?
1: Was dat de WK-finale dan?
0: Dat was de WK-finale. Dan de laatste vraag aan jou, Romeo. Kom je morgen weer?
1: Nee, ik ga uitcashen, man.
0: Hé, hey, maar wat is dat even fijn, zeg.
1: Ja, man, ik denk ik kan morgen wel gaan proberen te verdubbelen. Maar ik heb eerder een klein uitje nodig dan dat ik het niet kwijtraak.
0: Ja.
1: Dus ik ga gewoon lekker even wat kleins doen. Dat is ook goed.
0: Met €50 kun je inderdaad heel leuk naar het kinderkoor.
1: Nee, maar ook wel aardig wat theatervoorstellingen en zo. Die onder de €25 per persoon zijn. Dus ik kan gewoon met een mattie naar het theater of zo.
0: Lekker. Of een nieuwe date. Of is dat too soon?
1: Nee, way too soon.
0: Oké, sorry bro, sorry. Ik wens jou in ieder geval heel veel plezier. Het is je van harte gegund, lieve jongen.
1: Oké, fijne avond, Odijk.
0: Ciao.
1: Yo.

Ed Sheeran, Martin Garrix maakte Repeat It. Kijk, een hockeyer die zegt, hey gozer, is er nog rosé? Dan heb je iemand die polo doet, die zegt, hey gozer, is er nog rosé? En een voetbalsupporter, die doet gewoon zo, hey! We gaan lekker knallen vanavond. Ik wil het zo meteen met je hebben over een fragment wat ik voorbij zie komen op Instagram. Het heeft alles te maken met een bepaalde sport. Maar ik wil eerst eens bij jou vragen, een beetje peilen. Welke sport schiet er door jouw hoofd als ik zeg, dit is echt een volkssport? Dubbele punt. Welke sport vind jij echt, zeg maar, heel toegankelijk? Een sport van het volk, waar iedereen gewoon makkelijk aan mee kan doen. Als je dat dan maar wilt doorsturen, laat ik je straks het fragment horen. Want ik heb iets gevonden en ik denk dat we misschien wel eventjes wat dingen moeten gaan wijzigen.

Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Welke sport is er volgens jou echt, zeg maar, heel toegankelijk? Een sport van het volk. Wil ik zo meteen met je over verder kletsen. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Lekker toch?
1: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
2: Ik heb zo mad veel respect voor Slater. Ik ga zo meteen uitleggen waarom. Je hoort daar namelijk met de dance. Eerst nog even doorknallen. Shakira en Burna Boy.

0: Oké, okay, wat heb je gemeen misschien met de Slater? Oké, okay, jij kan ook niet zingen. Nee, geintje. You're the dance, supergoed liedje. Nee, wat je gemeen hebt is dat misschien jij ook wel eens ervaren hebt hoe het is als iemand op jou vreemd gaat. Dat is pijnlijk, toch? Dan ligt je hele wereld licht aan duigen. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Alleen, ik hoefde daarna zeg maar niet op te treden op het grootste festival ter wereld.
1: 2 days before my album dropped, I found out I got like cheated on in my house while I was rehearsing for Coachella in LA.
0: Ja, sorry, maar ik heb zoveel respect.

Ik wil het zo meteen even hebben met je over volkssporten. Er is namelijk wat om te doen. Ik zie een heel raar fragment op Instagram. Annette die zegt hardlopen zou bijvoorbeeld een hele goede volkssport kunnen zijn. Ja, dat denk ik wel als je kijkt naar hoeveel mensen de marathon willen doen. We kletsen zo meteen verder naar Damiano David.

0: sportschool. Of als je net thuis komt en lekker op de bank gaat zitten. Alles wordt beter met 3FM. Je hoort de Duke Dumont en Need You 100. Hé, maar als dit, zeg maar, de sport van het volk is, dan mag je mij echt lekker zitten.
1: Andres Oudijk.
0: Gisteren was natuurlijk de WK-finale en ik kan me goed voorstellen dat je lekker gekeken hebt in de kroeg of thuis. Maar ik zou het eigenlijk heel lijp vinden als je hebt gekeken in het stadion. Niet alleen omdat het stadion helemaal in New York lag en dus ver weg, maar vanwege de prijzen voor zo'n ticket. Ik zit vandaag een beetje te scrollen op Instagram en op TikTok. En kijk, als je hockey speelt, dan weet je, dat zijn kakkers. Hey, gozer. Niks mis mee, ik heb zelf ook gehockeyd. Fantastische sport. Als je polo speelt, dan weet je, dat zijn kakkers. Nou, bij tennis zijn het mensen die net niet goed genoeg zijn in squash. Nee, maar bij voetbal weet je gewoon, dat zijn de mensen zoals jij en ik. De normale burgers die gewoon houden van een potje sport. Hoe kan het dan dat ik dit soort fragmenten non-stop voorbij zie komen?
2: $50,000.
3: $20,000.
4: What do you do for a living?
3: I'm a model.
5: $30,000.
4: What do you do for a living?
5: I'm retired. Made a lot of money.
6: $200,000.
4: What do you do for a living?
6: A PE in Hong Kong.
7: $30,000.
4: $30,000. What do you do for a living?
7: I'm a streamer. I've been doing this since I was 11.
8: Not enough. There's no experience like the World Cup final.
4: And what do you do for a living?
8: I'm chairman and CEO of the Kansas City Chiefs.
9: I don't know. A friend gave it to me.
4: And what do you do for a living?
9: I were a philanthropist.
4: Yeah, what did you do?
9: We used to own an auto trader.
10: We bought SAP software to the tune of millions of dollars. They invited us to the game.
4: What do you do for a living?
10: We make Welch's fruit snacks.
11: Which they're selling all over the place.
4: No way, you're the owner of Welch's?
10: Yes.
4: What is your net worth?
10: You can Google me.
0: Ik heb dus 5 mensen gezien die hebben gezegd wat ze hebben betaald voor hun ticket. En het goedkoopste kaartje was €12,000. Dat is dan toch geen sport meer voor jou en mij. Dat is dan toch niet meer leuk om naartoe te gaan. Al deze mensen die je ook hoorde zijn CEO's, modellen, zijn mensen met heel veel succes. Waar is dan, zeg maar, de connectie met het normale volk? Ik bedoel, over 4 jaar, dan is de volgende WK-wedstrijd. Ik denk dat ik langs hypotheken moet als ik daarheen zou willen. En geloof me, die zitten niet op mij te wachten. Dan, je luistert natuurlijk ook gewoon 3FM voor het ontdekken van nieuwe muziek. Heb je die van Jungle al gehoord?

een van de beste bands uit Nederland, die ook Europa aan het veroveren is. Sommieux, you're the dark before the dawn. Het is de avondshow van 3FM. En ik weet, het is maandagavond. Misschien heb je wel een heel zwaar weekend Zwarte Cross achter de rug. Dan zou ik willen zeggen, welkom terug in de bewoonde wereld. En vanavond eindelijk op een matras slapen. Hoe lekker. Ik kan me ook voorstellen dat je gisteravond iets later naar bed bent geweest dan je eigenlijk gepland had. Omdat je de WK...

T samen met Morgan Wallen en I Had Some Help. Zullen jij en ik heel even samen brainstormen? Zie dit als een openbare brainstorm. Je kan me bereiken via Instagram DM en anders ook via de NPO Luister app. Heeft te maken met merchandise. Stel je even voor, jij en ik hebben een bureau waarin we artiesten helpen met het maken van merchandise, weet je wel? Wat zou dan nog iets leuks en origineels zijn? Waar zou je mee komen? Want ik zit nu ook aan chat te vragen. Ik zeg, joh chat, geef mij eens antwoord op de volgende vraag. Wat voor merchandise hebben artiesten als Fred Again, Blackpink en Vrouwtje? Nou, Fred Again heeft t-shirts met tourdata. Vrouwtje, dat is misschien wel leuk, heeft t-shirts met tourdata. En Blackpink, dat is misschien ook wel leuk. Zij hebben dus t-shirts met tourdata. Er moet iets creatievers te vinden zijn. Sterker nog, ik ga zo meteen een artiest draaien waarvan ik denk dat hij iets heel creatiefs heeft bedacht. Maar laat eerst jij en ik even brainstormen. Dus wat zou je bedenken voor merchandise bij artiesten als Vrouwtje, Fred Again of Blackpink? 3FM.

Dit is een beetje de bal die haar carrière heeft doen rollen. Lady Gaga, je hoorde Just Dance in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Jij en ik zijn 5 minuten geleden een bedrijf gestart waarin we merchandise bedenken voor artiesten. Omdat, ja, al die artiesten, jongen, het is één grote namaak. Ze hebben allemaal hetzelfde, namelijk t-shirts met tourdata erop. Het gaat van Vrouwtje tot aan Freddie Gann. Gelukkig is daar Duke in de app van NPO Luister. Hij zegt, merchandise. Ik zat te denken aan een condoom met dan je logo erop. Bijvoorbeeld een condoom met de tong van de Rolling Stones. Groetjes, Duke. Ja, Duke, dat is een super idee, weet je wel. Als je een keer helemaal leeggelikt wil worden dan, en je hebt dat ding. Het past ook nog eens bij de band, want dat is het logo. Het logo van Metallica is wel een zwaard. Ik weet niet of dat dan echt heel goed is. Als er één artiest is die wel heeft nagedacht over zijn merchandise en over zijn samenwerkingen, dan is het de man die ik over 20 seconden voor je ga draaien. Deze man heeft iets waar ik jaloers op ben. Hij heeft namelijk als merchandise een samenwerking met White Claw. Ja, maar dat is toch fantastisch? Hij heeft dus gewoon zijn eigen White Claw, zijn eigen Stelzer. En zijn lievelingssmaak is een of andere blueberry. Dus smaak, dat heeft hij zeker. En dat hij kan zingen, dat mogen ook duidelijk zijn. Teddy Swims is hier met Mr. Know-It-All.

0: Not at all. Yeah. Nelly Furtado maakt een man eater. Zou je deze zin kunnen afmaken? Ik zet nooit meer een stap in. Puntje, puntje, puntje, puntje. Ik wil het zo meteen met je hebben over vakantiesteden. Want ja, ik bedoel, de vakantie zit er aan te komen. Misschien moet je ook nog een last minute boeken. Maar ik heb toch een stad die je echt kan overslaan. We hadden een walgelijke kutstad. BFM.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Neem Terdezon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
0: Jij hebt toch ook wel zo'n stad waar je gewoon nooit meer naartoe hoeft? Laten we zo meteen even met elkaar uitwisselen. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Met zometeen de man die binnen nu en twee weken Lowlands helemaal op zijn kop gaat zetten. Wie dat is, hoor je na Tatu.

Mijn excuses. Het is gewoon de knaldrang die het overneemt over mijn brein. Zeg maar, de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft zijn totaal in feestmodus. Heeft alles te maken met Lowlands. Ik zeg net, somber, die gaat over 2 weken Lowlands helemaal slopen. Ja, dat duurt dus nog 4,5 week. Je hoorde Home Wrecker in de avondshow van 3FM. Ik wil het een beetje hebben over plekken waar je absoluut niet naartoe hoeft op vakantie. Kijk, misschien ben jij ook net als ik zo'n last-minute boeker. Het kan zijn dat je al je spullen hebt ingepakt en dat je morgen naar Kos vliegt. Dan wens ik je heel veel plezier. Maar er zijn ook vast mensen, en ik schaam mijzelf daar ook onder, die het allemaal last minute bedenken, die het wel zien. En ik weet niet hoe jij het normaal doet. Normaal ga ik altijd kijken van, oké, waar zou ik nog heen willen? Wat is er allemaal? En dan doet mijn hoofd doet zo... Want er is zoveel keus. En daarom dacht ik, laten we het eens omdraaien. Laten we eerst eens kijken naar welke steden je absoluut nooit meer hoeft. Dan kan je die gewoon wegstrepen. Dan blijft er uiteindelijk maar nog iets over. En dat moet je gewoon gaan doen. Ik zal hem vast aftrappen. Ik hoef in mijn leven nooit meer naar Lille. Ik hoef echt gewoon nooit meer naar Lille. Dat is een heel bijzondere stad met weinig te doen. Ik ben daar een keer heen gegaan omdat daar zogenaamd een mooi museum zat. Voor dat museum moest ik 3 kwartier met de auto rijden. Ik reed de hele stad uit. Ik zweer het je, ik kwam op een soort N-weg. En toen kwam ik terecht bij een museum wat was gemaakt voor Franse scholieren. Daar was niks te doen. Zeg maar, ik had denk ik mijn huis was nog groter. Zo moet je het zien. En ik woon echt klein. Nou, toen kwam ik terug. Ik rijd terug naar het hostel waar ik sliep. Want ik dacht, hey, ik hou van nieuwe mensen ontdekken. Dus ik ga naar een hostel. En ik kom terug en het stinkt ineens in die gang waar mijn kamer zit. En ik loop mijn kamer in. En daar ligt... een gozer. Een gozer uit Ierland. Zijn naam was Jack. En Jack die vertelde mij toen hij uit bed opstond en ik zag dat het bloed uit zijn armen spoot, zei hij dat hij gevlucht was voor de Ierse maffia. En hij had een hele wond met allemaal... Een hele wond met bloed en met van die pus spuitdingen en korsten erop. En dat rook ik dus. En toen zat ik nog het hele weekend met hem in een hostel opgeschreept. Lille heeft mij echt heel erg slecht gezet. Het is niet lekker eten, er zijn geen mooie musea. Die kan je echt overslaan. Kijk, ik ben niet vies van random mensen in mijn bed. Maar ik wil ze wel graag zelf uitkiezen.

sun. Ugel en Moving to the Sun. Oké, als ik tegen jou zeg, ik zet nooit meer een voet in. Puntje, puntje, puntje. Welke stad zou je dan zeggen? I got

0: manier kijken. Want normaal ga je altijd kijken van, nou, dit lijkt me wel leuk, dit lijkt me ook leuk. Nu dacht ik, we gaan kijken met, wat lijkt je niet leuk? Dan hou je vanzelf iets over en dat boekje. Duuk, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Je zit met je moeder erbij, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is een zwerende vinger.
0: jullie zouden nooit meer terug naar één bepaalde stad. En waarom?
2: Nou, het was gewoon slecht parkeren en het was echt heel saai. Het was niks te doen.
0: Slecht parkeren?
2: De helft was gesloten en de helft was gewoon saai.
1: Okay, en dus... mensen die lelijk moeten te doen?
2: Ja.
0: Oké, okay, mag ik dan even weten, welke stad gaat het om?
2: Dat was
0: Hilversum.
1: Nee,
0: Hilversum.
2: Zo,
0: oh. Nou, geloof mij, Hilversum wil je ook niet meer zitten, hoor. Ik weet uit ervaring dat je hier sneller in je rug wordt gestoken dan in het leger.
1: En wij zijn nu wel op vakantie, hè?
0: Ja, oké. Oké, lekker. Maar waarom Tilburg dan? Wat was er niet goed aan?
1: Ja. Het was gewoon een saaie stad. En het was gewoon, weet je, net of de hele stad uit doorgaande wegen bestond. Wij vonden het niet echt leuk en het parkeren ging allemaal moeizaam.
0: Maar is parkeren dan zeg maar een belangrijke A-game voor het hebben van een leuke stad?
1: Nou, als je op een gegeven moment heel erg moet lopen om ergens te komen. Ja. Ja, weet je, en dan kom je daar en dan is er nog bijna niks.
0: Nee, ja, dat is kut. Maar kijk, bijvoorbeeld in Rome kan je ook niet parkeren naast het Colosseum.
1: Nee, dat is dus wat maar, anders. Maar dan kom je daar en is het de moeite waard.
2: Ja, maar dit is gewoon niet de moeite waard. We stonden bijna een kilometer van het centrum of zo.
0: Nee, dat is
2: gewoon niet leuk.
0: Want waar zijn jullie
1: soms
0: nu...
1: heb je dat wel.
0: Waar zijn jullie nu op vakantie?
1: Oh, Doorn.
2: In Drenthe.
0: Oké, en daar kun je wel goed parkeren.
1: Ja, nee, dit is een prachtige camping. Dit is zo verschrikkelijk mooi. We staan midden tussen de bossen en hele ruime plekken. En het is wel heel rustig, maar wel heel veel leuke stadjes rondom Oudoren waar we naartoe gaan.
0: Nou, wat is dan
1: dus,
0: super.
1: Dus Meppel en Koevoorde. En waar zijn we nog meer geweest? Emmen.
2: Ja.
1: Dat zijn gewoon hele leuke steden.
0: Ja, je hebt heel Drenthe afgewerkt.
1: Ja, we komen hier al een paar jaar. Dat klopt wel, ja.
0: Nou, wat heerlijk. Geniet ervan.
1: Komt helemaal goed.

0: Ik ga zo meteen kijken of ik met Stonik kan bellen. Zij zegt namelijk, joh, ik ben wel een keer in Mallorca geweest. Toen ben ik beland in de drugssupermarkt.
1: Andres.
0: Odijk. Ik wil het met je hebben over steden waar je eigenlijk nooit meer naartoe wil. Heeft alles te maken met het feit dat, je waarschijnlijk ook nog een last minute vakantie moet regelen. De vakantieperiode staat echt op het punt van beginnen. En ik dacht, laten we nou eens op een ander...

0: De Boys uit Den Haag. Voor wie de zomer van 2026 de mooiste zomer uit hun leven moet zijn. Sorry dat ik er helemaal doorheen praat. Dat is heel erg lelijk. Dat krijg je morgen te goed. Morgen draai ik hem nog een keer. Dan maak ik het goed met je. You're the Flair en Door het Oog van de Nacht. Sarah, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat was bij jou ook wel een beetje zo dan, of niet?
1: Zo.
0: Door het Oog van de Nacht.
1: Nou, en hoe?
0: Sarah, we hebben het over plekken waar je nooit meer naartoe wil. Gewoon puur om te kijken welke steden vallen er af voor de zomervakantie van 2026. Als ik de zin tegen jou zeg, ik zet nooit meer een stap in, dan zeg jij?
1: Ja, Son Riera, ofwel Son Banja genoemd.
0: Waar ligt dat?
1: Mallorca, tegen het vliegveld aan.
0: Oké, en waarom zet jij daar nooit meer een voet op landbodem? Want dat is best wel leuk, toch?
1: Nou ja, ik moet zeggen, het was eigenlijk een prima vakantie. Ik was er 5 dagen in mijn eentje. En op dag 4 of zo begon ik me een klein beetje te vervelen. Ik denk, weet je wat, ik doe het normaal nooit, maar ik ga foto's maken van vliegtuigen. Buiten 42 graden, hartstikke benauwd. Maar ik ging met de bus in de buurt van het vliegveld even een plekje opzoeken. Wat foto's gemaakt. Ik moest nog even naar de winkel voor een fles shampoo. Dus ik loop daar nog heen.
0: Ja.
1: En ik kom er vervolgens achter van, joh, weet je, ik heb nog wel tijd nog even te kijken of ik dichterbij kan komen. Dus ik loop door een of andere gare buurt. En ik, ja, serieus, ik lieg niet. Er lagen serieus dode honden op straat. Het stonk verschrikkelijk, overal afval. En ik loop vervolgens langs een of andere, ja, een soort van, het leek voor mij een beetje op een vuilnisbelt. Nou, dat was versierd met allerlei feestlampjes.
0: Oké.
1: En daarachter stonden woningen die in elkaar waren gezet met, nou ja, stukken kleed, golfplaten en wat stenen. En ik had al zoiets, waar ben ik terechtgekomen? En er stond een man, die stond allemaal auto's als het ware binnen te wenken. En die keek mij ook aan van, wat doe jij hier? Nou, uiteindelijk foto's gemaakt, ik weer terug in de bus. En ik ga toch eens even opzoeken van waar ben ik in hemelsnaam geweest. Dus ik kijk op Google Maps en ik kom erachter. Nou ja, bleek dus Son Riera is de officiële naam. Het wordt door het volk eigenlijk Son Banja genoemd. En dat bleek dus echt de drugsplek van Mallorca te zijn. Dus het was best wel goed dat ik voor het donker weg was daar.
0: Maar wat heb je daar nog meer gezien dan?
1: Als in op Mallorca of daar zelf?
0: Nee, op die plek.
1: Ja, het was echt een op- en afgang van een hele hoop auto's. Ja, ik heb het voor de rest een beetje geprobeerd te negeren. Want ja. Nou, op een gegeven moment liep er figuren achter mij, die vertrouwde ik ook voor geen meter.
0: Maar je hebt je daar niet bang gevoeld of zo dan?
1: Nou, ik had wel zoiets van, joh, de zon staat nu nog boven de bergtoppen. Maar op het moment dat die daarachter verdwenen is, moet ik hier weg zijn. Ja. Ik vertrouwde het voor geen meter.
0: Nou ja, dus ik kan me voorstellen dat je dan zegt, hey, ik hoef nooit meer een voet te zetten op Mallorca. Dan nog 2 vragen. Vraag 1. Hoe zijn de vliegtuigfoto's geworden?
1: Nou ja, ik moet zeggen, die waren heel erg netjes. Ik heb ook nog wel even een luchtfoto gemaakt van die bewuste plek. Maar ze zijn wel leuk geworden, ja. Dat wel.
0: Nou ja, en je bent dus per ongeluk terechtgekomen in de drugsstraat van Mallorca.
1: Ja.
0: Heb jij toevallig de coördinaten? Asking for a friend.

hoorde So Fucking, hoor je bij 3FM. Zometeen ga ik je uitleggen wie je gaat horen van de 3FM Trending Talent. En wat het ook is, als je denkt, wat is dat, ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Eerst meezingen, David Guetta, Sia. Zij maakte Titanium.

0: zoveel hits dat deze man heeft. Dat is ongelooflijk. Daar zou je gewoon een hele dag festival mee kunnen vullen. David Guetta, you're the Titanium.
1: 3FM Trending Talent.
0: Je luistert naar 3FM, dus ik ga ervan uit dat je ervan houdt om nieuwe muziek te ontdekken. Om artiesten van morgen te ontdekken en te kunnen zeggen tegen je vrienden: ik ben een early adapter. Van die talenten, daar wemelt het van in Nederland. We hebben echt zoveel goede aanwas. En daarom is er 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland. 10 artiesten die strijden online tegen elkaar in, hier op te treden in de avondshow. Aanstaande donderdag dan is de finale. En ik vind het leuk om al die artiesten aan je voor te stellen. Dus zometeen ga ik Maxime aan je laten horen. Je moet wel even goed luisteren, want het belangrijkste is wat jij ervan vindt. Aangezien jij de jury bent, jij kan stemmen op al die artiesten. Dat doe je via 3FM.nl of ga naar de TikTok, apenstaartje 3FM. Here's another and talk to you.

0: me. Muziek ontdekken, daar houden we van. Sam Smith, Stay With Me.
1: 3FM Trending Talent.
0: Ah, woe! Het Trending Talent, dat is de online talentenjacht van Nederland. Het is jouw kans om hier live te komen optreden in de avondshow van 3FM. En laat me eerlijk zijn, dat gebeurt niet zomaar, hè? Dan moet je wel wat kunnen. Het mooie is, ik hoef die keuze niet te maken, want ik hoor zoveel artiesten van ik denk, ja, die zou ik willen uitnodigen. Maar jij kan die keuze maken. 3fm.nl of de TikTok @NPO3FM. Wat ik wel kan doen, is die artiesten aan je voorstellen. En dat doe ik de afgelopen paar dagen steenvast, want ik vind, je moet wel weten op wie je stemt. Vandaag wil ik aan je voorstellen Maxime. Maxime die maakt muziek om een plekje voor wederzijds begrip te krijgen in de wereld. Dat is iets wat zij mooi vindt. En daar baseert ze ook haar muziek een beetje op. Ze heeft het liedje gemaakt dat heet Vliegen. Ze schreef dat in een tijd waarin ze veel angst voelde en die angst wil ze graag loslaten. Ik denk dat dat wel iets is wat we universeel herkennen, toch? Ik heb ook een tijd gehad dat ik me heel angstig voelde. Dat ik dacht zo, stel je voor ik word nu ontslagen. Dan heb ik echt een probleem. En geloof me, ik was very close to getting fired. Maar ze zegt, je hoeft niet je leven door angst te laten leiden en je moet vooral niet alles door angst laten beïnvloeden. Aan de tekst ligt het in ieder geval niet. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Maxime met Vliegen.

Maxime hoorde je bij 3FM. Zij maakte vliegen. Maxime is onderdeel van de online talentenjacht 3FM Trending Talent, waarin een van de 10 finalisten een kans maakt, of een kans maakt om op te treden hier in de avondshow. Jij kan stemmen via 3fm.nl of de TikTok. Zometeen ga ik eens even inchecken bij Eva Kleven, 3 voor 12 Radio. Wat staat daar op het programma?

0: hoor je bij 3FM. Het is bijna tijd voor 3 voor 12 radio. Wat ben je nou aan het doen, Eva?
1: Ja, dat snoertje van die koptelefoon komt vast te zitten op de stoel. Bijna mijn kop eraf.
0: Ja, nou ja. Als ze het haalt, dan is ze over 4 minuten op je radio.
1: Ik ben er. Ready.
0: Met heel veel gloednieuwe muziek.
1: Oh, absoluut. Heb je wel eens gehoord van John Glacier?
0: Nee.
1: Als je die naam hoort, wat zie je dan voor je?
0: Ik zie letterlijk een ijsberg voor me.
1: Ja. Het is een vrouw. Een zwarte vrouw.
0: Huh?
1: Dat is heel grappig.
0: Oké. En wat voor soort muziek is het?
1: Ja, het is een soort van... waar kan ik het nou mee vergelijken? Het is... Brits.
0: Ja.
1: Maar het is niet, zeg maar, Dua Lipa Brits. Het is geen pop. Het is een beetje... alternative. Zo zou ik het omschrijven.
0: Okay.
1: Het kan een beetje alle kanten op. Het is wel gaaf hoor, wat ze doet. Ze heeft al samengewerkt met Sampa, met Jamie XX.
0: Oh, dat zijn niet de minste.
1: Op Daffodil stond ze.
0: Oh,
1: ken je die nog?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou goed, dat ga ik je zo meteen laten horen. Ik heb ook, duik even diep in de punk en hip-hop.
0: Oh.
1: Er gebeurt veel op dat gebied. Ik heb het gevoel, er komt een nieuw genre. Maar is dat dan andersom ook zo? Zijn er ook punk-artiesten die ineens denken, fuck it. Geef me die samples. Ik ga beats maken. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat zit. Dus ik ga daar eens even induiken. Zowel vroeger als nu. Hele toffe artiest Baby Rose.
0: Ja.
1: Die heeft een album uitgebracht. Dat
0: Kijk.
1: Moet jij nog steeds luisteren van mij. Dus
0: ja.
1: Huiswerk.
0: Nou, dat ga ik zeker doen.
1: Maar ik heb ook er mogen spreken. Want ze stond in het voorprogramma van Givian. Een hele tijd geleden in Ziggo Dome.
0: Oh.
1: En zij is echt te gek.
0: Ah, er komt zoveel jouw kant op in 3 voor 12 radio.
1: Genoeg te bespreken, genoeg te doen.
0: Gewoon lekker die radio aanhouden. De

0: Koebloe. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Koebloe-app.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig. Aldi.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken.

0: Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: vanavond. Zometeen weer in 3 voor 12 radio. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.

iemand die je misschien helemaal nog niet kent. Ze houdt zich een beetje op de vlakte, of tenminste een beetje achter de schermen verstopt ze zich. Maar inmiddels stapt ze naar voren en heeft ze een track uitgebracht, Bond Girl. John Glacier heet ze. Ze stond al eens op Amsterdam Dance Event, werkte samen met Sampa, met Jamie XX. En ik ga haar zo meteen officieel aan je voorstellen. Ik heb ook nog een andere artiest die ik heel graag met je kennis wil leren maken. Namelijk Baby Rose. Over een uurtje ongeveer een interview dat ik exclusief met haar had in Ziggo Dome. Toen zij in het voorprogramma stond van Givian. En dit is misschien wel de zangeres met de allerlaagste stem die je ooit hebt gehoord. Ik zweer het, dit was zo'n interview waar ik gewoon nieuwsgierig was hoe zij zou klinken als ze gewoon zou praten. Omdat ik het gewoon niet kon inschatten. Ze heeft samengewerkt met Liam Thomas en daar ook haar eerste Grammy voor gekregen voor de samenwerking op dat album Mud van hem. In de tussentijd, ja, genoeg anders om te ontdekken. Waaronder een hele leuke actie van Eefje de Visser die ik tegenkwam. Ik moet haar zo meteen daar maar eens even over bellen. Eigenlijk gewoon de kans voor jou om bij haar op het podium te staan als je naar Pukkelpop gaat of als je op Lowlands te vinden bent. Hoe dat zit, dat kom je allemaal achter hier in 3 voor 12 Radio. Het is sowieso elke avond feest. Ook als Kiki langskomt.

zwarte vrouw uit Hackney, Oost-Londen om precies te zijn, Jamaicaanse roots. En ze heeft ook nog eens een chronische beperking. Maar is wel ongelooflijk getalenteerd als het over muziek maken gaat. Ze stond in 2024 al eens op Amsterdam Dance Event, werkte samen met Jamie XX. En zij heeft Lust for Words. Heel grappig, een soort speling met woorden, want dat is wat zij doet. Ze komt uit de spoken word, ze is een dichteres. Ze laat graag op die manier van zich horen. En ze heeft nu Lust for Words, een debuut mixtape is het soort van, vol met conversatieachtige stream of consciousness raps over van die lo-fi beats. Het is diep, het is introspectief, het is religieus, het is dagboekachtig. Je krijgt echt een kijkje in haar hoofd en in haar leven. En dan ook nog met af en toe een hele toffe taalspeling. En het klinkt als, ja, toch wel de samenwerking die ze eerder heeft gedaan met bijvoorbeeld Jamie XX, Sampa. Het is echt tof om deze artiesten te leren kennen. Dus ik ga er gewoon voor je draaien. Maar ik wil wel één ding met je afspreken. Laat me even weten wat je hiervan vindt. Gooi jouw eerste reactie naar me toe via de NPO Luister-app. Dat kan helemaal gratis en voor niets. Klik even op 3FM, dan op het kleine berichtenschermpje en begin te typen, spreek iets in of stem even op de poll. John Glacier is de track van de dag. Hij heet Bond Girl en ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Mocht je daar dieper in willen duiken, er is een hele podcast die ik heb gemaakt samen met mijn collega Beb Taste. Zoek die eens op, luister er eens naar, want we zijn diep in het album en het oeuvre van Olivia Rodrigo gekropen. Ook wat nieuws te ontdekken dus. En als je echt wat nieuws wil ontdekken, heb ik nu de track van de dag voor.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Nieuwe muziek ontdek je hier bij 3FM. Natuurlijk bij 3 voor 12 Radio. Vandaag muziek van John Glacier. Ik denk dan aan een ijsberg en een meneer die John heet. Maar het tegenovergestelde is waar eigenlijk.

hoor wel veel herhalingen, maar het is een soort stream of consciousness. Dat hoort er misschien wellicht ook wel bij. Rien zegt, super vette plaat van John Glacier. En dan kon je ook nog stemmen op de poll, die staat elke dag voor je klaar. Tim die stemt op, deze mag van mij het nieuwe James Bond anthem worden. Nice. John die zegt, ik ben lost for words. Oh ja, dat is een beetje...

briljante sample dit toch van H. Ring My Bell hoorde je op 3FM in 3 voor 12 Radio. Waar ik zo even moet kletsen met Eefje de Visser. Zij heeft een propositie voor je. Wil jij op Pukkelpop of op Lowlands bij haar op het podium staan?

0: Tempo City, self-aware. Nog 32 dagen. 3FM.
1: 3 voor 12, radio.
0: Nog 32 dagen, hè. Ik kan het bijna niet geloven. Het schiet al op. Dan reizen 156 artiesten en DJ's af naar Biddinghuizen. Voor 3 dagen lang Lowlands. En even eerlijk, hè. Droom jij er niet ook gewoon zelf van, als je in het publiek staat of thuis naar die livestream aan het kijken bent, om dan eigenlijk gewoon te voelen hoe dat is om op dat grote podium te staan? Al is het maar gewoon voor 1 liedje. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Dat kan namelijk. Op de Bravo van Lowlands, om precies te zijn, het 1 na grootste podium van het gigantische festival. Tijdens de show van niemand minder dan Eefje de Visser. Zij plaatste vandaag namelijk een oproep, onder andere op Instagram. Ze zoekt 15 tot 20 dansers uit het publiek. En dat kan met ervaring zijn, met danservaring of zonder, om tijdens haar nummer Vlammen mee het podium op te mogen. En ik belde haar op om te vragen, wat houdt het nou precies in? Deze nieuwe vorm van publieksparticipatie.
2: Ja, inderdaad, dat is het. Publieksparticipatie. Het leek me leuk om deze periode eigenlijk af te sluiten op een bijzondere manier. En niet gewoon weer een show te geven zoals altijd eigenlijk. Ik zat eerst na te denken van, gaan we iets doen met zangers. Mijn vader was vroeger koorarrangeur en die werkte altijd met amateurzangers en die bla bla bla. Maar dat is moeilijk. Ik wist niet zeker of het goed ging klinken, bla bla bla. En dan hebben we bedacht, het zou eigenlijk heel cool zijn om met meerdere dansers uit het publiek te werken. Als ze, die een choreo kunnen instuderen en die dan op de avond zelf op het podium mogen staan. En dat is het eigenlijk bij Vlammen.
0: Ja, choreografie heeft altijd wel een prominente plek in hoe je optreedt, je live performance. Wordt dat dan nu uitgebreid? En hoeveel mensen komen er op het podium te staan? Wat voor een choreografie gaat het worden? Wat vraag je eigenlijk?
2: Het is vrij simpel. Het is ook echt voor me. We hebben het ook getest met mensen die echt nul ervaring hebben. Dus er heeft ook bijvoorbeeld een bassist meegedaan. Die het ook een keer wilde proberen. En ik zoek 15 à 20. Het ligt er een beetje aan hoeveel aanmeldingen we krijgen. We wisten niet zo goed waar we op konden hopen. Die eigenlijk een eenvoudige choreo kan instuderen voor de refreinen en voor het einde. En ja, je krijgt eigenlijk een filmpje thuis gestuurd, 2 weken van tevoren. Je kan het dan thuis al bekijken, je kan het al repeteren. En overdag doen we dan op het festival zelf ook nog een repetitie met iedereen samen. En dan mogen de mensen dus mee op het podium tijdens Vlammen.
0: Vet hoor. Ik denk dat heel veel mensen heel benieuwd zijn hoe het is om op te treden op Lowlands, maar helemaal niet de muziek maken of de status hebben om daar ooit geboekt te worden. Dus dit is wel een uitgelezen kans daarvoor ook.
2: Ja, dat dacht ik ook. Het is misschien voor mensen die normaal nooit op het podium kunnen staan een kans. En ik vind het ook heel leuk, omdat eigenlijk als je met mensen die niet per se zelfs ervaring hebben dezelfde beweging maakt. Dus stel, je doet allemaal je armen omhoog. Dat ziet er allemaal heel mooi uit. En dat leek me dus ineens heel leuk om te doen. En eigenlijk niet vanuit zang, maar vanuit choreografie. En ja, inderdaad, vanaf mijn plaat Bitterzoet ben ik choreografie gaan inzetten voor de performance. En met zoveel dansers heb ik nog nooit gewerkt. Dus iedereen kan zich aanmelden.
0: Vet, dus iedereen die zich geroepen voelt. En daar zat ik ook nog over na te denken. Zeg maar, als je zo'n beeld voor je ziet van meerdere dansers op het podium. Het was natuurlijk enigszins makkelijker geweest. En misschien ook wel voor de hand liggender om gewoon te zeggen, laat mensen die choreografie instuderen. En kom bij mij op het podium. Waarom dan specifiek mensen uit het publiek?
2: Ik zal er niet te veel over uitweiden, maar het is een heel gedachteproces geweest. En uiteindelijk vond ik dit idee, ja, leuk. En voor mij zou het ook, als ik nu dansers zou vragen die met mij in Gent in een repetitieruimte gaan repeteren, ik denk dat ja, ook leuk zou zijn geweest, zeker. Maar ik heb het dan al vaker gedaan. En je hebt niet die connectie met het publiek wat dan, mm-hmm, ja, ontstaat als mensen die eigenlijk nog nooit zoiets gedaan hebben en die daar echt zijn omdat ze fan zijn, dat die een keer dat mogen doen.
0: Je hoorde Eefje de Visser. Ze is dus op zoek naar 15 tot 20 Lowlands en Bukkelpopgangers die met haar mee willen dansen op dat grote podium tijdens dit nummer, Vlammen. Dus, heb je een ticket voor Lowlands of voor Bukkelpop? Wil je meedansen op het podium? Je hebt tot en met volgende week vrijdag om je dansfilmpje, je auditie in te sturen. Kijk even op haar Instagram-kanaal of op eefjedevisser.com. Ik ben benieuwd of ik je daar zie.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: We zitten natuurlijk midden in de festivalzomer met afgelopen weekend de Zwarte Cross. Afgelopen weekend is ook het Vogelfestival begonnen in Nijmegen, ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse die morgen van start gaat. Met heel veel acts in en om het Valkhofpark. Waaronder heel veel gratis dingen die je kunt checken. Ted van Aanholt van 3 voor 12 Gelderland, die is erbij. Hey Ted.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Hoe is het daar?
1: Ja, de sfeer zit er echt weer enorm lekker in. Ik sta momenteel met uitzicht op de Waalbrug en de Waal. En overal komt muziek vandaan en overal zie ik blije mensen. Dus de sfeer zit er heel goed in.
0: Oh, lekker. Dus dat hele festival is eigenlijk in het hele stad wel te voelen.
1: Ja, ja, je moet je voorstellen dat er is geen plein in Nijmegen momenteel waar geen tent staat, waar geen band staat te spelen, waar geen singer-songwriter staat, waar geen DJ staat. Heel de stad is aan het feesten.
0: Nee, want inderdaad, mijn 3FM-collega Vera Simons van Vera on Track, heb je die nog gezien? Want die draait daar nu ook ergens.
1: Ja, als ik een stukje verder doorloop, dan kan ik zo de heuvel afkijken. En dan zie ik Vera Simons momenteel volgens mij. Ik zie er en het staat er flink vol.
0: Lekker. Oké, dus de sfeer zit er daar helemaal in. Ja, het is ook een prachtige zomerse avond om daar aan de Waal een feestje te bouwen. Maar jij was eerder vanavond in de Stevenskerk en daar klonk het zo. Daar werd Canto Ostinato uitgevoerd door Erik Vloeimans en Aart Bergwerf. Vertel even, Ted, hoe kwam je daar terecht en hoe was het?
1: Ja, het werd soort van gepresenteerd als een momentje om even te ontprikkelen in al dat festivalgeweld. Dus je moet je voorstellen dat het hele podium was leeg, want het werd volledig uitgevoerd op orgel en trompet. En de trompetist Erik Vloeimans stond ook bij het orgel. Dus heel die kerk. Er was geen muzikant te zien en het was alleen maar die hele repetitieve, hele meditatieve, hypnotiserende muziek die heel die kerk vulde. Met een galm van wel 8 seconden en dat was echt prachtig.
0: Oh, dat moet het mooi zijn. Oh, en dan hoorde je wel van buiten zeg maar de rest van de stad nog soort van feestend doorgaan op de achtergrond of dat niet?
1: Ja, dat is het mooie. Zo'n orgel, dat heeft zo'n enorm dynamisch bereik. Dus dat kan van heel zachtjes tot heel hard. En als het dan even heel zachtjes werd, dan hoorde je zo nog net een coverband op de grote markten doorheen spelen. Maar dat heeft dan ook alweer iets.
0: Ja,
1: het herinnert je ook weer aan van, oh ja, ik ben hier op het festival, ik ben hier in de stad. Dus het hoort er allemaal bij.
0: Ja, Ted Valkhof, ik bedoel, er zijn zoveel verschillende podia. Gratis, betaald, het duurt nog tot komende vrijdag. Wat staat er voor jou verder nog op het programma?
1: Even denken hoor, goede vraag. Nou, één ding waar ik heel veel zin in heb is Green Milk from the Planet Orange, aanstaande woensdag.
0: Nice.
1: Dat zijn stel Japanners die echt de gekke muziek maken. Ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven. Het is vrij chaotisch, maar op de best mogelijke manier.
0: En een van je hoogtepunten was Elmer gisteravond tijdens de WK-finale. Wat maakte dat zo goed?
1: Nou ja, Elmer moet je een keer gezien hebben. En eigenlijk moet je elke keer als Elmer ergens optreedt, moet je weer terugkomen. Want ze heeft elke keer weer een nieuwe persona ontdekt als wie ze optreedt. Inmiddels treedt ze op als een soort crooner in een shovel pak.
0: Ja.
1: Met een aantal schaafwonden op haar gezicht. En geeft ze een soort ode en kritiek aan en over mannen. En ja, je moet erbij zijn om het helemaal te begrijpen. Maar het is super interessant.
0: Hey Ted van Aanholt van 3 voor 12 Gelderland. Heel veel plezier komende week in Nijmegen bij het Valkhof Festival. Geniet van alle mooie muziek en de Green Milk. Wat was het nou?
1: De Green Milk from the Planet Orange.
0: Zo'n vette naam. Ik ga Elmer draaien. De nieuwste hoor je nu.

0: van de hoogtepunten nu al van Valkop. Zometeen in 3 voor 12 radio, alles over Baby Rose. BFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
0: 3FM. Zometeen alles over de kunst van het verlangen. Baby Rose heeft haar album ernaar vernoemd, Journalism. Eerst het nieuws van 11 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: 3 voor 12 Radio, een uitgebreid interview met Baby Rose. Ken je er nog niet? Ik ga er zo meteen aan je voorstellen. Ook nieuwe muziek.

0: Oh, zo blij om deze band weer te horen na een hele lange tijd. Evolution, hun nieuwe tune, ontdek je ook bij 3 voor 12 Radio op 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Ga je een beetje lekker op deze warme zomeravond? Ik kan je zeggen, die wordt alleen maar warmer, zwoeler, met een hele soulvolle oldschool sound van niemand minder dan Baby Rose. Ik sprak haar ergens dit jaar in de lente, toen zij in het voorprogramma van Givian stond in de Ziggo Dome. En zij heeft echt zo'n stemgeluid waardoor ze klinkt als geen enkele zangeres die op dit moment muziek uitbrengt. Ze doet je waarschijnlijk wel denken aan stemmen uit het verleden. Zoals een Nina Simone, een Etta James. Ze heeft ook die diepte, die laagte van een Tracy Chapman. En ze won dit jaar haar allereerste Grammy voor haar featuring op het album van Liam Thomas. Dus genoeg om met haar te bespreken. Dat hoor je zo meteen in 3 voor 12 Radio. Oké, en eerlijk, ik wilde ook gewoon haar ontmoeten en haar spreken, omdat ik gewoon benieuwd was. Oké, als je zo laag zingt, hoe klinkt dan jouw spreekstem? Nou, we komen er zo meteen achter. Vorige week, moet ik je ook even mee naar terugnemen, was dit de track van de dag. Nieuwe muziek van Overmono. En als je dan meteen denkt aan van die vrij harde UK beats, dan is dit net even een ander smaakje. Zodat het om, nou wat is het, 14 minuten over 11 op de maandagavond het ook gewoon prima doet. Dit is 3 voor 12 Radio met Night in Shining Prada.
2: Vergeet de rest. Het nieuwste

Nou, maar dan heeft Harry Styles mij nog nooit gezien. Want ja, ik dans altijd, overal. Echt, ik zweer. Hou mij maar eens tegen. Harry Styles hoorde je met Dance No More. Ik wil je heel graag voorstellen aan Jasmine Rose Wilson, a.k.a. Baby Rose. Ze groeide op tussen Washington D.C.

0: De hele redactie van 3 voor 12 Radio is verliefd geworden op Nia Archives. Dat is namelijk het album van de week.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Emotional Junglist, zo heet het. Tweede album gaat richting pop een beetje. Dat is het grappige, want als je aan Nia Archives denkt, dan denk je ook wel meteen een beetje aan die, ja, garage, UK garage bij haar. Maar ze stuurt hem net even een andere kant op en ik hou er wel van. Veel gitaren, veel jaren 90 invloeden, maar de basis blijft wel die jungle en basslijnen, die drum breaks. Het is echt wel een hele, hele mooie plaat geworden en het meest expliciete nummer op de plaat is Danger. Die track die schreef ze tijdens een supergeheim schrijfproject voor niemand minder dan Rihanna. En Nia had tot dan toe nog nooit gescholden in een songtekst. Maar bij Danger deed ze dat voor het allereerst. En zodra het nummer af was, wist ze meteen, ja, deze hou ik gewoon lekker voor mezelf hoor. Ik bedoel, ze had het Rihanna best gegund, maar het had niet het idee dat die op korte termijn nog muziek zou uitbrengen. Dus om Dina op de plank te laten liggen, zou eeuwig zonde zijn. Nou, Nia Archives, dankjewel voor deze Danger.

Nou, lekker om op maandag er even bij je in te breken met muziek die eigenlijk direct al 100% in jouw straatje valt. Het is namelijk de nieuwe single van Jordan Rakai. Deze man is al jaren bezig, komt met album 7 dit jaar. Maar ik ben stiekem een beetje jaloers op hem, want hij mocht voor het maken van het album gewoon onbeperkt gebruik maken van de Abbey Road Studios. Hij was daar namelijk de eerste artist in residence. Ja, dat betekent dat je gewoon onbeperkt muziek kan maken op die holy ground waar de Beatles, de Rolling Stones, Oasis, wie niet muziek heeft gemaakt. En dat hoor je. Je hoort een soort van ontspannen relaxedheid in deze nieuwe single. Ja, ik vind hem erg mooi en ik denk jij ook. Maar goed, geef even je mening zometeen. De nieuwe Jordan Rakai, dit is Enne.

Ja, wat ik daarvan vind. Jasper, je zegt het eigenlijk zelf al. Ik vind het beautiful. Ik ben echt groot fan van Jordan Rakai. Al een hele tijd, al volgens mij sinds Wildfires. Dat is misschien 2 of 3 albums terug, zoiets. Ik heb hem zelfs nog mogen spreken op Lowlands toen hij daar stond. Voor, geloof ik, het allereerst. Nee, ik ben echt groot fan van deze Enemies. Misschien dat ik hem morgen gewoon nog een keer in mijn show aanslinger. Om dat te bewijzen aan je. Maar goed, jij krijgt ook wel weer een doorgeefplaatje van mij. Zometeen nieuwe muziek van Personal Trainer hier in 3 voor 12 na Fatboy Slim.

0: personal trainer. Ja, leuk altijd om even van ze te horen. Sowieso is er zo ongelooflijk veel toffe muziek die gewoon uit Nederland komt.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Elke dag hoor je één track bij 3 voor 12 Radio. Waar een Nederlandse grondslag aan ligt, hoe dan ook. Soms is het een Engelstalige track, soms is het een Nederlandstalige track. Vandaag Engelstalig van Filine en Melle. Filine heeft de track gemaakt en ze heeft een featuring erop van Melle. Ze heeft me een audioberichtje gestuurd, Remember Us, zo heet de tune. En waar gaat die over, Filine?
2: Hoi Eva, Filine hier. Superleuk dat je Remember Us wilt draaien. We hebben dit liedje een tijdje teruggeschreven en het gaat over het verlangen dat we allebei wel eens hebben om iets achter te laten op deze planeet. En ook een beetje de vraag of we dat kunnen doen en bij wie we dat doen en hoe we dat doen. En we hebben het ongeveer 1,5 jaar geleden samen geschreven en ik ben er heel erg blij mee. Ik ben super fan van Melle en ik ben heel blij dat we zoveel muziek mogen maken samen. Dus ja, ik hoop heel erg dat jullie het net zo tof vinden als wij. En dankjewel voor het

bellen. Remember us. Ja, nieuwe muziek. Check je hier zo bij 3 voor 12 Radio. Waar we zometeen even in een fenomeen duiken wat mij is opgevallen. Op alle festivals komt de combinatie van hip-hop en punk samen.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
0: Ben je er klaar voor? Met je voeten in het gras en de zon in je nek. Op het podium, de act, waar straks iedereen het over heeft. Maar

0: on 3FM.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: 3FM. Zometeen in 3 voor 12 Radio duik ik een uurtje lang in de combinatie punk en rap die ik steeds vaker terug zie komen op de festivals. Eerst het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
4: VPRO.
6: Eva Klever.
4: Met een uurtje deep diven in de combinatie punk en hiphop. Want oh, oh, oh, wat wordt er veel gemaakt op dat snijvlak. Bijvoorbeeld de nieuwe van The Opposites.

3 voor 12 Radio. 3FM. Waar we even een uurtje duiken in de wat hardere kant van de hiphop. Die vaak de combinatie met punk opzoekt. Tenminste, als je de afgelopen festivals bij bent geweest. Zowel op Best Kept Secret als op Down the Rabbit Hole. Als op Pinkpop? Ja, daar heb je ook wel supergroups gehad die hip-hop en Rage Against the Machine-achtige dingen deden. Echt heel tof. En dan gecombinatie met hip-hop. Het gebeurt, het is aan. Maar is het een rage? Is het iets wat dit jaar alleen voorkomt? Waar komt het vandaan? Ik dacht, ik ga er eens even een uurtje met je induiken. Wel zo leuk, omdat er ook vooral heel veel muzikale voorbeelden zijn. Zoals bijvoorbeeld die nieuwste tune van The Opposites. Daar hoor je echt dat punk-tempo, dat zit er gewoon in. Hetzelfde met een Genesis Owusu met Stampede. Hij vertelde me toen hij laatst hier was en een live sessie deed dat inderdaad, hij komt vanuit de hiphop. Maar die punk-kant, de kritiek op de maatschappij, die zit ook in zijn muziek. En daar vindt die stijl zijn bedding eigenlijk in wat hij probeert te brengen. Toen dacht ik, oké, maar wanneer is dat dan voor het allereerst zo gegaan? Waar kwam het vandaan? En toen kwam ik uit bij, ja, het kan ook niet anders, bij de Beastie Boys. Zij waren eigenlijk gewoon een punkband. Ze begonnen namelijk niet als hiphopgroep. Mike D, Adam Yaut speelden in de hardcore punkband The Young Aborigines. En toen kwam er nog iemand bij en die kwam ook uit een punkband. In ieder geval kwam daar Rick Rubin bij, Def Jam en The Rest is History. Ja, punk, maar ook zeker wel hiphop en wat een combinatie.

bellen met niemand minder dan Keenan Mundane. Alles aan hem zit een beetje op die crossover van punk en hip-hop. Benieuwd hoe hij tegen dit genre aankijkt. Je hoort het na zijn race music.

0: voor 12 Radio.
1: VFM. Een van de tofste genres op festivals van 2026. Dat is voor mij wel duidelijk. Steeds vaker zie je acts die rap met een flinke scheut punk, hardcore en rocker in verwerken. En dat is dan gewoon die hip-hop mindedness, maar wel dat harde van die punk. I don't know, I love it. En aan de telefoon heb ik Keenan Mundane, een artiest die zich precies op dat snijvlak beweegt. Hey Keenan.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Hey, ik vroeg me af, hoe zie jij dat? Is punk rap nog een beetje een hype? Of is het gewoon waar hip-hop zich natuurlijk naartoe beweegt?
2: Nou, voor mij is het eigenlijk altijd met elkaar verwoven geweest, in a way. Het zijn allebei genres die zijn ontstaan in New York in de jaren 70. Om zich eigenlijk af te zetten van de norm. En die zijn eigenlijk altijd hand in hand gegaan. En dan bij, ja, het is eigenlijk de attitude. Hip-hop werd eerst niet eens als muziek gezien. Dus nee. Ja, hoe punk is dat? En ook bij genres die heel erg, ja, politiek. De teksten zijn heel erg politiek, maatschappelijk bewust. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij acts als Public Enemy, ja, uit de 80's. Of de Beastie Boys, die, ja, opeens een punk. De Beastie Boys waren zelfs eerst een punkband, zijn er een hip-hop gaan maken. Dus ja, het is eigenlijk altijd iets wat altijd al hand in hand is gegaan. Of zelfs Mos Def heeft volgens mij een punknummer op een van zijn albums in de 90's. Maar het is heel sick om te zien. En ook heel logisch om te zien dat het nu terugkomt, denk ik.
1: Ja.
2: Juist door dat politieke.
1: Ja.
2: Omdat dat gewoon heel goed werkt binnen die twee genres.
1: Ja, dus zeg maar de hip-hop-minded mensen die ineens denken, fuck, we willen echt even er hard tegen in op een punk manier. En gaat het andersom ook zo? Is er ook punk die zeg maar meer richting de hip-hop neigt?
2: Ja, dat is wel grappig, want daar zat ik dus over na te denken. En dat, ja, dat kan eigenlijk niet zo snel opkomen. Punk is vaak wel echt een soort van, oké, wij maken gewoon punk.
1: Ja.
2: Maar het is grappig, in sommige punkbands zit onbedoeld ook eigenlijk weer een soort rap.
1: Ja.
2: Want er wordt dan ook niet gezongen. En vaak gewoon, ja, meer lyrics geroepen, geschreeuwd op een ritmische manier. Dat het eigenlijk bijna rap is. Zo heb je bijvoorbeeld een band uit New York nu, Lit Critic, die nu een beetje aan het doorbreken zijn.
1: Mm-hmm.
2: Die volgend jaar waarschijnlijk de festivals op hun kop gaan zetten. En dat is eigenlijk de perfecte combi ook van, oké, het is punk, het is een beetje industrial. En hij zingt niet, maar eigenlijk rapt hij gewoon.
1: Omdat het gewoon zo snel gaat. Omdat er gewoon zoveel in zit.
2: Ja.
1: Ja, vet. Echt een groot onderdeel van deze hele marriage, ook in de Nederlandse muziek, is de energie die vrijkomt bij een show in dit genre. Echt ongelooflijk. Wat ik heb zien gebeuren. De pits, de hoge energie. Mensen staan echt te rellen in het publiek en hebben de time of their life.
2: Ja, ja.
1: Ben jij daar ook mee bezig, met die live beleving, anders dan in de studio? Want dan heb je gewoon geen publiek. Dan heb je dat gevoel niet in je muziek zitten, omdat je niet die mensen tekeer ziet gaan.
2: Precies. Nee, 100%. Nee, dat is ook een reden waarom ik het zelf ook veel meer ben gaan doen. Is omdat het zat er dan al een beetje in. Maar als je die tracks dan live doet, dan barst het inderdaad los.
1: Als we dan toch even op jouw verfijnde smaak. Je was net al een band uit New York aan het tippen. Wie moet iedereen echt gaan checken op dit moment? Als je dat genre vet vindt.
2: Oh, dat zijn er veel.
1: Ja, oké, go.
2: Ja, oké. Okay, ik denk heel veel mensen, heel veel hip-hop acts, die maken af en toe een uitstapje naar punk.
1: Ja.
2: Wat ik heel cool vind. En dat is ook vet aan hip-hop, dat je zoveel kan doen.
1: Ja.
2: Maar er zijn een paar acts die het gewoon echt als sound hebben. En dan, ja, in de UK, Bob Villain, Ierland, Kneecap. En in Amerika, dat is denk ik zelf mijn favoriet, Horror. En dan geschreven met 3/9.
1: Okay.
2: Zij zijn echt de soort van de essentie van punk rap. Dus de aesthetic, de muziek, het is echt een combinatie van punk en rap. En in Nederland denk ik dat Young Ruby daar echt een goed voorbeeld van is. Die echt de aesthetics van punk en hip-hop en rap echt samenvoegt. Maar als het gaat om attitude, is bijvoorbeeld een IJsland is ook superpunk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Als je zeg maar één nummer zou moeten laten horen aan iemand die totaal niet begrijpt waarom die twee werelden juist zo mooi samengaan. Welk nummer?
2: Bijvoorbeeld een band uit New York nu, Lip Critic, die nu een beetje aan het doorbreken zijn.
1: Mm-hmm.
2: Die volgend jaar waarschijnlijk de festivals op hun kop gaan zetten.
1: Vet.
2: En dat is eigenlijk de perfecte combi ook van, oké, het is punk, het is een beetje industrial. En hij zingt niet, maar eigenlijk rapt hij gewoon.
1: Omdat het gewoon zo snel gaat. Omdat er gewoon zoveel in zit.
2: Ja.
1: Ja, vet. Echt een groot onderdeel van deze hele marriage, ook in de Nederlandse muziek, is de energie die vrijkomt bij een show in dit genre. Echt ongelooflijk. Wat ik heb zien gebeuren. De pits, de hoge energie. Mensen staan echt te rellen in het publiek en hebben de time of their life.
2: Ja, ja.
1: Ben jij daar ook mee bezig, met die live beleving, anders dan in de studio? Want dan heb je gewoon geen publiek. Dan heb je dat gevoel niet in je muziek zitten, omdat je niet die mensen tekeer ziet gaan.
2: Precies. Nee, 100%. Nee, dat is ook een reden waarom ik het zelf ook veel meer ben gaan doen. Is omdat het zat er dan al een beetje in, maar als je die tracks dan live doet, dan barst het inderdaad los.
1: Als we dan toch even op jouw verfijnde smaak. Je was net al een band uit New York aan het tippen. Wie moet iedereen echt gaan checken op dit moment? Als je dat genre vet.

0: Nee, dat is ook een reden waarom ik het zelf ook veel meer ben gaan doen. Is omdat ik, het zat er dan al een beetje in. Maar als je die tracks dan live doet, dan barst het inderdaad los.
1: Als we dan toch even op jouw verfijnde smaak. Je was net al een band uit New York aan het tippen. Wie moet iedereen echt gaan checken op dit moment? Als je dat genre vet vindt.
0: Oh, dat zijn er veel.
1: Ja, oké, go.
0: Ja, oké. Ik denk heel veel mensen, heel veel hip-hop acts, die maken af en toe een uitstapje naar punk. Ja. Wat ik heel cool vind. En dat is ook vet aan hip-hop dat je zoveel kan doen. Ja. Maar er zijn een paar acts die het gewoon echt als sound hebben. En dan, ja, in de UK, Bob Villain, Ierland, Kneecap. En in Amerika, dat is denk ik zelf mijn favoriet, Horror. En dan geschreven met 3 9's.
1: Okay.
0: Zij zijn echt de soort van de essentie van punk rap. Dus de aesthetic, de muziek, het is echt een combinatie van punk en rap. En in Nederland denk ik dat Young Ruby daar echt een goed voorbeeld van is. Die echt de aesthetics van punk en hip-hop en rap echt samenvoegt. Maar als het gaat om attitude, is bijvoorbeeld een IJsland is ook super punk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je zeg maar 1 nummer zou moeten laten horen aan iemand die totaal niet begrijpt waarom die 2 werelden juist zo mooi samengaan, welk nummer zet je dan op?
0: Welk nummer zet ik dan op? Blackberry Marmalade. Vince Staples heeft net een nieuw album uitgebracht. Hij was hiervoor nooit een punkrapper. Mm-hmm. Hij had altijd wel die attitude, vond ik, in sommige tracks. Maar nu met zijn nieuwe album is hij echt een beetje die kant op gegaan, wat ik heel cool vind. Maar bij hem, het werkt gewoon super goed, omdat zijn lyrics zijn heel erg politiek beladen. En het past gewoon bij de sound. Dus het is nog steeds heel erg hip-hop, maar het is ook heel erg punk. Dus ik denk dat echt een goed voorbeeld is.
1: Ga ik die draaien.
0: Nice.
1: Thanks.
0: Ciao. Doei.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Yeah,

0: come and get it.
1: Break Stuff, Limp Bizkit bij 3 voor 12 Radio. Wauw, ik heb hier echt een glimlach van oor tot oor. Wauw, even terug naar de 90s, de late 90s in dit geval.
2: 3 voor 12 Radio.
1: 3FM. En dat heeft alles te maken met de combinatie tussen, ja, echt wel, hip-hop en punk. Ik zie het steeds vaker terugkomen bij een aantal acts. En het doet me ook denken aan dat ik zelf ongelooflijk fan was van hip-hop. En dat ik op een gegeven moment, nou ja, dit soort nummers luisterde. Limp Bizkit, Break Stuff, waar ook dat rappen echt wel in terugkwam. En ik kreeg even een flashback naar een, oké, niet lachen. Maar ik had een Engelse uitwisselingsstudent bij mij thuis toen ik denk 13, 14 was, zoiets. Dat was in de tijd dat Limp Bizkit groot was. Maar ook een band zoals Papa Roach. En die uitwisselingsstudent, dat was een totale gothic. Die luisterde alleen maar naar metal en die luisterde alleen maar naar echt zware gitaarbands. En ik was helemaal into hip-hop. Dus wij hadden een beetje zo, we zaten elkaar aan te kijken. Zij was ook best wel gewoon grof gebouwd, een grote meid. Ze was de keeper van het hockeyelftal. En zij was helemaal een soort van goth. En zij opende haar MP3-speler. Nee, dat was het niet. Wat was het? Het was zo'n mini-disc-speler, geloof ik. En daar zat één cd'tje in. Oh nee, het was gewoon een cd-speler. Anyway. Daar zat een cd in van Papa Roach. En ik hoorde die Last Resort en ik wist niet wat ik hoorde. Cut my-

ik dacht gewoon, nee, wacht even, dit is gewoon hip-hop, man. Ja, toch? Dit is het. Ik ken dit. Dit is gewoon hip-hop. Goed, sindsdien kan ik die combinatie tussen harde metal of gitaren of punk en hip-hop ongelooflijk waarderen. En zie ik het ook steeds vaker terugkomen. Ik zie het bijvoorbeeld terugkomen bij een act als IJsland, wat Keenan Monday net ook heel goed omschreef. Die punkgedachte daarachter wel echt klinkt als hip-hop, maar wat er dan naar voren wordt gebracht, dat is pure punk. Of een act zoals Radio Z, die een week of wat geleden nog te gast was bij 3 voor 12 Radio. Dan heb je dus Ray Fuego, wat een man is die van veel markten thuis is. Smip natuurlijk doet hij aan mee, dat is hiphop. Maar ook Ploegendienst, en dat is wel keiharde punk. En dan heb je Dio, die natuurlijk uit de hiphop komt. En ik was bij hun allereerste optreden en ik zag aan Dio's hoofd dat hij ook niet zo goed wist wat er precies gebeurde. Want als hij Tijdmachine doet of Dom Lomp en Famous, dan gaat het publiek niet zo los als bijvoorbeeld bij deze. Hier zit die punkgedachte en die punk-mindedness van Radio Z echt wel in, hoor. Een hele fijne tune vind ik dit ook. Op het snijvlak van punk en hiphop, Radio Z.

0: Oh, wat een lekkere energie van Nova Twins met N-O-V-E. Je luistert naar de 3 voor 12 radio punk hiphop special. En als je denkt aan punk en hiphop, nou, dan denk je ook meteen aan Joey Valance en Bray. Je zou in hun muziek bijna een ode kunnen zien aan de hiphop van de 90s. Misschien heb je ze wel gezien tijdens hun concert in de Melkweg. Of Paradiso. Of op Best Kept Secret. Mensen zijn fan van deze muziek, laat dat duidelijk zijn. En als dat zo is, dan weet je, het draait bij hun ook helemaal om die live beleving. We zeggen daar het volgende over.
1: We know what we want to see when we go to a show. Yes. You know, so we're just trying to replicate like what we think would be the best time for someone in the crowd. Like, I want to be told to like get the fuck up. I want to be told to mosh. I want to be told to go crazy. And so when you kind of command them, sometimes people are just like this, but if you like point someone right in the face, they'd be like, okay,
2: let's go. And the music's fun, man. Yeah. Like, we make fun music. Like, people want to like jump up and down and dance to it. So that's part of the recipe.
0: They do make fun music. Ze weten wat ze live willen zien en brengen dat zelf naar de stage. En hoe dat klinkt, dat hoor je nu. Ze stonden vorige maand op Best Kept Secret. En daarvan hoor je nu Punk

0: IJsland 2.
1: IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 2. IJsland 3.

zeg ja tegen AZC. IJsland 2. IJsland 2.

Nederland. Hete take. Ja, ook dat bevindt zich op het snijvlak van hip-hop en punk. En daar heb ik het over. Een uurtje alleen maar tunes die daarmee te maken hebben met die combinatie. En wat is het fijne muziek. Ik zit hier echt met een glimlach van oor tot oor. Omdat ik denk, holy crap, dit klinkt allemaal zo nu. Zowel Nova Twins als natuurlijk Radio Z. A$AP Rocky hoorde je voorbij komen met Punky Rocky. Een van zijn laatste uitgebrachte nummers. Joey Valance en Bray zag je een optreden van op live op Best Kept Secret van, nou ja, een paar maanden geleden, een maand geleden, zoiets. Daar ging het helemaal los, werd gekroond tot echt de absolute nummer 1 van, is dat zo, van Best Kept Secret? Nou, in ieder geval, het stond hoog in de top 10, want holy crap, wat was daar een energie te vinden. En dat is ook wel echt waar het om gaat. Die energie die loskomt als je die combinatie ergens hit. Het ritmisch schreeuwen van lyrics. Je had net Keenan Mundane in 3 voor 12 Radio die al de tip gaf van Lip Critic. Ook uit de VS, uit Sacramento, een experimenteel hip-hop trio, Dead Grips heette ze. Hoe punk is dit? Oké, tegen de afspraken met een label in brachten ze een album uit. Ze zijn totaal anti-industry. Check. Ze doen niet aan conventionele promotie. Ze zijn gewoon lekker DIY. Fuck the system, we doen er niet aan. Dead Grips klinkt een beetje als hip-hop beats gecombineerd met noise, met industrial, met live drums. Het klinkt helemaal als hardcore punk. Dus Dead Grips mag zeker niet ontbreken op deze 3 voor 12 punk hip-hop special nacht van 3 voor 12 Radio. Ja, echt heerlijk. Dit is I've Seen Footage.

0: Ja, dat hebben we allemaal. We hebben allemaal wel die footage gezien, toch? Van een hele hoop verschillende dingen waarin punk en hiphop eigenlijk samenkomen. Daar heb ik het deze mooie eerste uurtjes van je dinsdag over in 3 voor 12 Radio. 8 jaar geleden sprak ik voor 3 voor 12 met Denzel Curry. Ik weet niet of je hem nog kent. Hij stond toen op Wuha, toen dat nog bestond en in Tilburg gehouden werd. Ik herinner me wat hij zei over de crossover tussen hiphop en punk. En dacht, dat neem ik even mee naar deze hiphop en punk special. Hij vertelde me namelijk dat hij geïnspireerd raakte door de muziek van Nirvana. Kijk even mee ook als je kan, want hij zit daar daadwerkelijk voor me. Denzel Curry.
1: Everybody look up to Kurt Cobain for the wrong reason. He's a legend for what he did, like with Nirvana and everything, but this is the whole thing about his depression and suicide and stuff like that. It was almost glorified, you know what I mean? He's grunge. He's a grunge culture, but like what he did, but never mind, like that album was very impactful for its time. And like I listened to the album. I bought that album back in 2016 for the first time when I was getting into Kurt Cobain and stuff like that. And matter of fact, not even 2016, it was 2015, you know? Everybody knows it smells like Teen Spirit, but like if you really dive into his music, like it was like he talks about a lot of subjects about his state and his state of mind at that point, you know? Like most of the rappers that I know is either antisocial, bipolar, schizophrenic. Those are the best artists that like that, you know, or just been through a whole bunch of bullshit that made them that way. You know what I'm saying? And there's a lot of things that most of these artists don't even talk about.
0: Nee, dat is inderdaad Denzel Curry.
2: 3 voor 12 Radio.
0: 3 FM. 8 jaar geleden op Wuha. Over de connectie tussen grunge, de state of mind van artiesten. En als je dan nu kijkt naar de tijden waarin we leven en hoe de muziek dat reflecteert, geen wonder dat punk en hiphop zo goed samengaan. Maar dat wisten we eigenlijk in 2018 al. Kijk even mee naar live-opnames van Wuha, Cloud Cobain, hoe de crowd daarop reageert. Denzel Curry nu bij 3FM.
3: Let's go, baby. If y'all know this shit, sing along. If y'all don't ever learn this

Denzel Curry en Cloud Cobain bij 3FM, 3 voor 12 radio, met een punk- en hip-hop special. Ik wil hem afsluiten en het stokje doorgeven aan Teun Willems, die al helemaal klaar staat in de gang om hier de studio te betreden en jou de nacht mee in te nemen. Ik laat je achter met de mega-hit. Die is ook wel echt enorm fijn van Sef. Dit is De Laatste Zomer. 3FM. Mega-hit.

0: de laatste zomer natuurlijk op 3FM. Allemaal magisch, wat staat er een hoop moois op jou te wachten, zeg. Jonas Blue, Malive, Red Hot Chili Peppers. Maar eerst nog even de stand van het land. In 2 minuutjes.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat een bizarre wanvertoning hebben wij mee mogen maken, zeg. Met z'n allen ook dat nog. Ongelooflijk. Waar ik het over heb, dat hoor je zo na de Red Hot Chili Peppers. Eerst nog even Jonas Blue, Malive. Dit is Edge of Desire.

Carolina Reaper. Nee, de Red Hot Chili Peppers op 3FM. Hey, wat lekker dat je de radio weer aan hebt staan. Deze nacht, deze dinsdagnacht alweer. Je bent erbij in de midnachtshow van 3FM met mij, Teun Willems, je maat tot laat. Ook Post Malone, Morgan Wallen zijn zo nog aanwezig. I had some help, komt jouw kant nog op. Maar man, wat hebben wij een gênante, bizarre wanvertoning gezien. Het is echt verschrikkelijk. Wat kunnen die Argentijnen slecht tegen hun verlies? Niet normaal meer. Ruzie zoeken, zelfs op de vuist gaan met elkaar. Kijk, ik bedoel, ik ben ook niet de allergezelligste als ik een potje vier op een rij verlies. Maar dit was wel van een ander niveau, toch? Laten we wel wezen. Ik vroeg mij daardoor wel af, hoe zit jij eigenlijk met je verlies? Kan je daar een beetje tegen? Ben jij iemand die zegt, joh, het kan me gestolen worden als ik verlies. Het gaat om het spelletje. Ben jij iemand die toch wel denkt, nou, vind ik het eigenlijk niet zo leuk als ik aan het verliezen ben. Ik ben wel benieuwd. In de NPO Luisterapp kan je dit laten weten. Hoe ga jij om met verlies? Ben je boos? Vind je het prima? Laat je het gaan? Vind je het ook wel leuk om te verliezen? Is natuurlijk ook nog een reden. Die lijkt me wel sterk, overigens. Word je er chagrijnig van? Kortom, er zijn heel veel opties mogelijk. En ik ben heel erg benieuwd wat jouw mening is. Kan jij een beetje tegen de verlies? In de NPO

0: Post Malone, Morgan Wallen en I Had Some Help natuurlijk op 3FM. Kan jij een beetje tegen je verlies? We hebben het gezien, hè, in de WK-finale van dit afgelopen WK. Spanje-Argentinië. We kunnen ongeveer wel een beetje gaan stellen dat die Argentijnen niet echt goed tegen hun verlies kunnen. Hè. Het liep een beetje uit op bekvechten. Daarna werd het zelfs nog knokken. Een handje schudden, daar was weinig van te bekennen. Jammer is dat toch, hè, als dat op die manier gebeurt. Maar goed, ik vroeg aan jou, kan jij er nou een beetje tegen, hè? Tegen je verlies? Ronnie in de NPO Luisterapp die laat weten, het hangt er een beetje van af wat er op het spel staat en wat er moet gebeuren. Kijk, als ik het op die manier zie, dan snap ik misschien ook wel dat die Argentijnen niet super blij waren met het feit dat ze het WK niet hebben gewonnen. Maar om nou te gaan knokken, dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Dat moet ik dan ook wel weer toegeven. En Noah die zegt nog, joh, bij ons vliegt het monopoliebord altijd door de kamer heen. Niemand kan tegen zijn verlies. Noah, mag ik je even een advies geven? Als je niet tegen je verlies kan, ga dan geen Monopoly spelen. Daar komt gewoon altijd ellende van. Dat is altijd gezeik. Dat is gewoon hoe het werkt. En ook Tom die is erbij in de NPO Luisterapp en die stuurt nog even een berichtje.
1: Morgen, Teun. Of ik tegen mijn verlies kan. Ik kan zelfs zo goed tegen mijn verlies dat ik na afloop van een potje kaarten of wat dan ook mijn tegenstander op een ouderwetse manier nog een hand geef, bedankt voor het spelen en dan weer lekker doorgaan. Dus best wel goed dat ik tegen mijn verlies kan.
0: Kijk Tom, dat is een manier van met elkaar omgaan. Zo doen we dat. Gewoon elkaar een handje geven en zeggen, prettig.

0: Post Malone, Morgan Wallen en I Had Some Help natuurlijk op 3FM. Kan jij een beetje tegen je verlies? We hebben het gezien, hè, in de WK-finale van dit afgelopen WK. Spanje-Argentinië. We kunnen ongeveer wel een beetje gaan stellen dat die Argentijnen niet echt goed tegen hun verlies kunnen. Hè. Het liep een beetje uit op bekvechten. Daarna werd het zelfs nog knokken. Een handje schudden, daar was weinig van te bekennen. Jammer is dat toch, hè, als dat op die manier gebeurt. Maar goed, ik vroeg aan jou, kan jij er nou een beetje tegen, hè? Tegen je verlies? Ronnie in de NPO Luisterapp die laat weten, het hangt er een beetje van af wat er op het spel staat en wat er moet gebeuren. Kijk, als ik het op die manier zie, dan snap ik misschien ook wel dat die Argentijnen niet super blij waren met het feit dat ze het WK niet hebben gewonnen. Maar om nou te gaan knokken, dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Dat moet ik dan ook wel weer toegeven. En Noah die zegt nog, joh, bij ons vliegt het monopoliebord altijd door de kamer heen. Niemand kan tegen zijn verlies. Noah, mag ik je even een advies geven? Als je niet tegen je verlies kan, ga dan geen monopoly spelen. Daar komt gewoon altijd ellende van. Dat is altijd gezeik. Dat is gewoon hoe het werkt. En ook Tom die is erbij in de NPO Luisterapp en die stuurt nog even een berichtje.
1: Morgen, Teun. Of ik tegen mijn verlies kan. Ik kan zelfs zo goed tegen mijn verlies dat ik na afloop van een potje kaarten of wat dan ook mijn tegenstander op een ouderwetse manier nog een hand geef, bedankt voor het spelen en dan weer lekker doorgaan. Dus best wel goed dat ik tegen mijn verlies kan.
0: Kijk Tom, dat is een manier van met elkaar omgaan. Zo doen we dat. Gewoon elkaar een handje geven en zeggen, red

0: Bij ons vliegt het monopoliebord altijd door de kamer heen. Niemand kan tegen zijn verlies. Noah, mag ik je even een advies geven? Als je niet tegen je verlies kan, ga dan geen monopolie spelen. Daar komt gewoon altijd ellende van. Het is altijd gezeik. Dat is gewoon hoe het werkt. En ook Tom, die is erbij in de NPO Luisterapp. En die stuurt nog even een berichtje.
1: Morgen, Teun. Of ik tegen mijn verlies kan. Ik kan zelfs zo goed tegen mijn verlies, dat ik na afloop van een potje kaarten of wat dan ook, mijn tegenstander op een ouderwetse manier nog een hand geef, bedankt voor het spelen, en dan weer lekker doorgaan. Dus best wel goed dat ik tegen mijn verlies kan.
0: Kijk Tom, dat is een manier van met elkaar omgaan. Zo doen we dat. Gewoon elkaar een handje geven en zeggen,

word je eigenlijk een klein beetje verliefd op deze gozer als hij zingt, hè? Geweldig. Bruno Mars, Oh My Soul, hoort hij op 3FM. Ik heb even een kort raadseltje voor je. Wat krijg je als je Charlie XCX in een scheikundelokaal zet? Ja, scheikunde was haar allerslechtste vak op school. Gelukkig kan ze wel een periode...

Godverdomme, wat heeft deze vrouw een strots, zeg. Ongekend. Adele, Rolling in the Deep, hoorde je op 3. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich de laatste jaren gemiddeld gezien wat minder gelukkig zijn gaan voelen. Zorgen over wonen, geld, klimaat en ook over de toekomst nadenken. Hè, zijn allemaal dingen die daar een rol in spelen. Laten we eerlijk zijn. Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat niet altijd meehelpt. Vaak hoor je vooral wat er misgaat. Maar er zijn ook zat leuke dingen die gebeuren. En ook bij jou, dat weet ik zeker. Dus open die NPO Luister-app en stuur eens even wat leuks door. Wat is nou het hoogtepuntje van jou van afgelopen week? Wat je hebt meegemaakt? Een mooi momentje, een succesmomentje, een leuke ontmoeting. Of gewoon iets waar je blij van wordt. Dan slingeren we samen die gelukshormonen weer eventjes aan. Trommelen dat weer even op en dan kunnen we ons ook midden in de nacht gewoon even goed voelen. Hoe lekker is dat? Gaan we doen naar Bebe Rexha. Eerst Arctic Monkeys.

0: Ja, ja. De Eurodance is helemaal terug. Bibi Rexha, Faithless, hoorde je op 3FM. We wonen in Nederland. Daar mogen we hartstikke blij zijn over met z'n allen. Maar uit onderzoek blijkt dat we wel steeds ongelukkiger worden met z'n allen. Hier bij 3FM roepen we dat wel even tot een halt toe door samen wat positieve berichten door te nemen om die gelukshormonen gewoon weer even aan te slingeren. Want ik beloof het je, ondanks dat het soms lijkt alsof de wereld echt naar de kloten gaat, er gebeuren zat leuke dingetjes.
1: Leuke dingetjes!
0: Je zal maar je hele leven gewerkt hebben, in een bejaardentehuis terechtkomen en dan te horen krijgen: sorry mevrouw, u mag geen wijntje drinken, want dat is verboden volgens de wet. Nou, dat liet een Amerikaanse vrouw, een Amerikaanse oma Anita, niet zomaar gebeuren. Ze kwam in actie, voerde campagne en kreeg het zelfs voor elkaar om de burgemeester zo ver te krijgen dat hij de regels aanpaste. En vanaf nu mag er gewoon weer een glaasje wijn geschonken worden. En daar kan je maar één ding op zeggen natuurlijk. Proost Anita, doe je goed. En we blijven bij Amerikaanse oma's, want de 76-jarige Nancy uit Florida, die kreeg een kentekenplaat waarvan je denkt: joh, hoe heeft dit ooit bij de administratie goedgekeurd kunnen worden? Op de nieuwe kentekenplaat stonden de nummers SQZA55. En als je van een afstandje kijkt, je ogen een beetje knijpt, dan staat er Squeeze S. Ja. Het schijnt dus dat zij heel vaak door de straat heen rijdt daar en dat er aan alle kanten getoeterd wordt naar haar. En ze moet eerlijk toegeven, daar geniet ze op haar 76-jarige leeftijd toch best wel een beetje van. Nancy, maak me gek, wijfie. Heerlijk, man. Hey, en Veerle die zegt: mijn man en ik zijn afgelopen weekend getrouwd. Was een goed feest en ik voel de kater nog steeds. Veerle, als je getrouwd bent en je hebt daarna geen kater, dan was het geen goede trouwerij. Dus je bent goed aan je huwelijk begonnen en hou lekker vast, hè. Zo, ik zei het toch, er gebeuren zat leuke dingen in de wereld. En er is ook zat leuke muziek in de wereld. Zoals straks nog The Door, Teddy Swims, maar eerst deze van Floris en de Machine, Youfka.

Ja, ja. Die beste man wijst ons gewoon de deur. Ongelooflijk, joh. Teddy Swims hoorde je. Op 3FM, maar één ding is zeker. Vertrekken gaan we niet, hoor. Ik heb wel goede muziek voor je.

0: 3FM. Fever Dream hoor je. 3FM. Het is zalmroze van kleur, ongeveer 13 bij 7 centimeter lang. En het kan zo van jou zijn. Nou, wat het is, dat hoor je naar de stand van het land in 2 minuten.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Wat zou jij doen met 10 euro? Denk daar maar even goed over na, want binnen 20 minuten kan het zomaar op je rekening hebben staan. Hoe vertelt